0: Bye-bye.
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: Sienna Spyro.

0: with you.
1: What?

Goeienacht. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar twee huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dan stuurt Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft de wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat meldde Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op, omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Even sneller,
0: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is code rood bij Dirk.
12: Wat zeg je?
11: Het is code rood bij Dirk.
12: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
11: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Ook in de actie bij

0: merk? Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag. 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Je had me al bij hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waar jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister vanaf morgen naar de Q-middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
7: Q-Music.
8: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
14: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Voordat ik hier manager werd.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
6: Even overlaat.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
10: Goedemorgen. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar 2 huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de 2e tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk, 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Music. Jorien Renkema. Goedemorgen. Mocht je deze week naar die Michael Jackson-film zijn geweest in de bioscoop, dan word je zo meteen.

en welkom op je zondag. Het zou kunnen dat ik de eerste stem ben die je hoort deze ochtend. Dan zal ik hem even extra zwoel voor je doen. Goedemorgen. Ik krijg een berichtje van Pascale die zegt... ach, heel fijn en gezellig om ook op dit tijdstip gewoon weer een stem van een DJ te horen. Goedemorgen, Jorien. Nou, goedemorgen, Pascale. Fijn dat je erbij bent. En leuk dat je even appt. Vind ik gezellig. 3 mei is het vandaag. We laten de zomerse dagen echt even achter ons vandaag. Het was gisteren al niet best in de loop van de dag op veel plekken in het land. Maar vandaag is het bijna helemaal bewolkt. En met heel veel regen. Dus bereid je daar maar op voor als je op het punt staat om de deur uit te gaan. Ik stapte vanochtend om 5 uur in het noorden van Nederland in de auto. Met heel veel regen onderweg. Maar mijn collega die uit het zuiden komt, die zei... nee, geen spatje gehad onderweg. Dus dat kan nog een beetje verschillen. Maar ik zou die paraplu toch maar meenemen vandaag, hoor. Het zou ook kunnen dat je op dit tijdstip net uit je nachtdienst komt rollen. Ja, of uit de kroeg als je heel fanatiek bent geweest. Dan is dit een heerlijke dag om lekker in bed te liggen. Post Malone hoor je zo meteen op Q Music Chemical. En dit is de zomerhit van 2026.

0: de Q-Music app. Die zegt, hopelijk gaat alles goed met je vandaag, Jorien. Nou, lief dat je het vraagt, Jules, prima. Ik heb nog een beetje kleine oogjes van gisteren, zegt hij. 12 uur lang in de bowling van Venray gezeten voor een bowlingtoernooi. Maar het was allemaal waard, want ik ben voor de tweede keer in mijn bowlingcarrière als eerste geëindigd. Gefeliciteerd! En toevallig, Nicole is ook onderweg naar een bowlingtoernooi. Geen idee of dat hetzelfde toernooi is of jullie concurrenten van elkaar waren of zijn. Maar succes in ieder geval, Nicole. Natasja die zegt, goedemorgen Jorien, jij bent inderdaad de eerste stem die ik vandaag hoor. Ik ben lekker aan een wandel voor de voorbereiding van de Vierdaagse. Martijn die is koeien aan het melken en Hadassa die meldt zich vanuit Delfzijl. Hier een heerlijk weertje, zegt ze. Ik kom net uit de nachtdienst en ik ga heerlijk met fluitende vogeltjes slapen. Welterusten, Hadassa.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ah, valt het je op dat we bij Q-Music een beetje de zomer in onze bol hebben? Ik draaide vanochtend al die The Bausa. Ik heb al Carol G gedraaid en nu Girl Josh Project. Ja, wij zitten nog helemaal in de zomersferen.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Voor zometeen, na 7:30, heb ik jou even nodig. Want ik ga op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dus een liedje op de radio dat ik speciaal voor jou uitzoek aan de hand van jouw weekendplannen. Die soundtrack kan over van alles gaan. Het zou je een beetje helpen. Het is de laatste dag van de meivakantie. Dus misschien ga je vandaag je vakantiespullen opruimen. Misschien ga je Wie is de Mol terugkijken vandaag. Ik zal niks spoilen. Misschien ben je gewoon aan het werk. Het kan alle kanten opgaan. Gisteren had ik Marjan aan de telefoon. En dit werd uiteindelijk haar soundtrack van haar weekend.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
12: Yo, Chris van Amsterdam hier.
13: We hebben een nieuwe single.
14: Met mij, Jan Smit.
15: En met mij, Frans Bauer. Bang.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op

0: bijna alle mascara's bij Issy Paris Excel. Shop in de winkel of op issyparisexcel.nl. Laat ze zeer
1: zijn. Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: De dag begint vooral in het oosten van het land zonnig. Later ontstaan er vanuit het westen wolken waar hier en daar ook een bui uit kan vallen. Temperaturen vandaag tussen de 17 en 22 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en slechts één flitser gespot op de A4. Van Leiden naar Den Haag moet je even opletten bij hectometerpaal 44,7.

0: Music met Damiano Davi Jordan Born with a Broken Heart.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik geef mezelf iedere weekendochtend de uitdaging om een liedje uit te zoeken op de radio dat perfect past bij wat jij aan het doen bent vandaag. Gerke aan de telefoon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorien.
0: Je gaat boogschieten vandaag.
2: Wij gaan boogschieten vandaag, ja.
0: Je hebt
2: vandaag een wedstrijdje georganiseerd.
0: Ja. En hoe professioneel is dat? Zijn jullie allemaal echt vervent boogschieters of is het gewoon voor de hobby? Hoe moet ik het zien?
2: Dit is een hobbywedstrijd, maar ik doe zelf ook aan internet gewoon Nederlandse wedstrijden mee.
0: Ah, kijk, dus we hebben hier wel echt een kampioen aan de telefoon.
2: Ja, ik ben dit jaar in mijn eigen klas ook Nederlands kampioen geworden.
0: Kijk, dus, cool. Ja, ik moet zeggen, dit hele boogschieten, dat is iets wat mij niet zo heel veel zegt. Ik denk bij boogschieten meteen aan dat je dan zo'n appel van iemands hoofd af moet schieten.
2: Ja, zulke wedstrijden hebben we ook al. En dan staat er geen echt mens, maar dat noemen we een appeltoernooitje. We hangen er appeltjes op het bord. Appel op het bord.
0: Oké. Ja. Vandaag ook?
2: Nee, vandaag niet. Vandaag hebben wij een speltjestoernooi.
0: Oh, wat houdt dat in?
2: Dat is drie verschillende afstanden, 30 pijlen schieten. Ja. En die punten die ga je bij elkaar optellen. En daar komt een gemiddelde score uit. Dus dan schiet je tegen jezelf om een gouden speltje te winnen.
0: Ah, oké.
2: Dus.
0: Nou, je hoort het al wel. Ik heb niet zo heel veel verstand van boogschieten. Maar ik denk wel een beetje verstand te hebben van muziek. En dat is dan ook waar mijn uitdaging ligt. Ik zat even te denken, wat zou ik voor jou kunnen draaien als boogschietwedstrijdorganisator? En ik moest bij boogschieten, moest ik een beetje denken aan Cupido. Want die schiet natuurlijk ook met een boog. En toen moest ik meteen denken aan dit liedje. Dit liedje heet namelijk Cupid's Chokehold.
2: Ja.
0: En ik vind hem heel erg leuk, dus deze draai ik met heel veel liefde voor jou op de radio. Als de soundtrack voor jouw weekend.
2: Dankjewel.
0: Succes met boogschieten.

0: Gold van Gym Class Heroes. Kirk is begonnen aan een boogschiettoernooi dat vandaag wordt georganiseerd op zijn vereniging. Dus boogschieten, Cupido, Cupid's Chokehold kwam ik op uit. Niels die app nog. Hey, is dit geen Supertramp cover? Nou, cover niet, maar er zat inderdaad een sampletje in van Breakfast in America van Supertramp. Goed gehoord.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Justin Timberlake. Rock Your Body. We fantaseren er allemaal wel eens over.
1: Let's do something.
0: En niet over al die geile dingen waar Justin Timberlake nu over hijgt. Maar we fantaseren allemaal wel eens hoe het is om echt een grote beroemde wereldartiest te zijn, toch? En dat je de hele wereld overvliegt voor optredens. Dat je overal hordes fans tegenkomt die allemaal iets van je willen. Dat je je eigen nummers schrijft die iedereen vervolgens meezingt. Ja, het is voor heel veel mensen een droom. En dat is het ongetwijfeld denk ik ook wel echt. Maar je moet ook goed kunnen plannen. Want ik heb even de agenda van de volgende wereldster die je nu gaat horen op Q erbij gepakt. En die agenda is echt heel erg vol. Hij zit op dit moment midden in een wereldtour. In april was hij nog in Nederland. Deze week treedt hij op in Engeland en Ierland. Binnenkort gaat hij een grote tour doen in Amerika. En dan is hij ook nog eens een album aan het schrijven. Ik heb het over Alex Warren. Alex Warren zegt dat hij al heel veel liedjes heeft geschreven voor zijn nieuwe album. En dat hij nu dus echt zijn darlings moet gaan killen. Want anders wordt het echt een driedubbel album. Dus hij moet nog even gaan schrappen. Maar de kans dat deze nieuwe single van hem op dat nieuwe album gaat komen, die acht ik heel groot. Fine Place to Die heet de nieuwe van Alex Warren. Deze week uitgekomen en je hoort hem nu op Q.

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellenclub. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Yay, Lego!
9: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
11: Yay, gratis!
9: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
12: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: kan dan de file maar richten.
1: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
2: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd.
2: Lekker.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
7: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen Egberts drinkt.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
15: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.

0: morgen. Het is iets voor achter. Het nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1-race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoot. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Geen files en slechts één flitser. Die is gezien op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 15.9. Q-Music. Jorien Renkema. Voor de zondag, goedemorgen. Lost Frequencies komt eraan zometeen. Are You With

Weet je dat deze van Lost Frequencies eigenlijk een remake is van een country liedje? Ik zal het origineel aan je laten horen. En als je dat hoort, dan is het alsof de hele wereld ineens heel langzaam gaat.

Dat is gek toch, als je net de Lost Frequencies versie hebt gehoord? Take you every place I've been and never been. Yep. Are you with me? Hey. Are you with me? Ja, het is nu wel anders, maar in het jaar 2014 was de country nog niet zo groot als nu op de Europese popradio. Dus Lost Frequencies dacht toen nog, ja, leuk liedje dit, maar dat country sausje, dat halen we er even vanaf. En het resultaat was de hit die ermee scoorde in 2014, dus die je net hoorde op Q. Are you with me? In 2025 gaf Direct meerdere, ik durf wel te zeggen, historische shows in de Kuip in Rotterdam om hun 25-jarig jubileum te vieren. En na afloop van die concerten hebben ze zich even teruggetrokken in hun schulp. En wat volgde was deze single. Nou, en dit najaar gaan ze weer grote stadionconcerten geven in Ahoy. Dus wie weet wat daar dan weer uit voortvloeit.

0: en Feel. Iedere vrijdagmiddag maken we hier op Q-Music het liedje bekend dat je de komende week extra vaak gaat horen, omdat wij daar helemaal in geloven. Oftewel, de alarmschijf. En de nieuwe alarmschijf is in handen van Sienna Spyro. Die ken je misschien nog wel van die mooie piano ballad van The Die on This Hill. Maar Sienna heeft nu een nieuwe single die wat meer met volledige band is. En toen ik hem gisteren draaide, toen vergeleek ik de sound van het liedje met Amy Winehouse. En altijd als ik dat soort dingen zeg, dan voel ik mij meteen een beetje schuldig als radio-dj. Als ik vooral nieuwe artiesten ga vergelijken met anderen. Maar Sienna Spyro zelf, die geeft gewoon grif toe dat ze zich graag laat inspireren door de groten der aarde. Alhoewel zij dan niet meteen als eerste Amy Winehouse noemt, maar iemand anders.
1: What the album or song that changed your perspective on making music? I think the first album that I heard that changed my perspective completely was 21 by Adele.
0: Ja, Adele is dus een grote inspiratie voor haar. Nou, kijk maar even wat je er zelf in hoort. Amy Winehouse of Adele. Ja, of gewoon toch echt Sienna Spyro.
2: De Q-Music.
3: Q-Music.
2: Alarmschijf.
3: Sienna Spyro.

0: Zometeen na 8:30 ga ik op Q Music een liedje draaien dat precies 40 jaar oud is. En deze die een jaar oud is.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is. Ik kan.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit. Dus

0: of doneer. Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhul.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Odido. Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
10: Damn pumped.
9: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
14: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
15: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus Mango.

0: met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Goedemorgen. De dag begint vooral in het oosten van het land zonnig. Later vanuit het westen wolken, waar hier en daar ook een stevige bui uit kan vallen. Temperaturen vandaag tussen de 17 en 22 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel een paar flitsers gezien op de A10 bijvoorbeeld, van de Zeeburgertunnel naar A10 Noord. Daar staan ze bij 4.5. Er wordt gecontroleerd op de A10 van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer, waar 28.6. En de laatste controle is gezien op de A16 Rotterdam richting Dordrecht, 15.9.

40 jaar oud dit jaar. A Kind of Magic van Queen. Was destijds wel een beetje het begin van het einde voor de band. Hoe tragisch ook. Want een jaar na deze single kwam Freddie Mercury erachter dat hij AIDS had. Dat wist de rest van de wereld toen nog niet. En daar deed Freddie ook heel hard zijn best voor om dat te verbloemen. En sowieso was hij niet het type dat bij de pakken ging neerzetten. Dus na zijn diagnose besloot Freddie Mercury zijn allergrootste verjaardagsfeest ooit te geven. Hij werd 41 in 1987. En hij zorgde voor een legendarisch feest met alles waar hij ooit van droomde. Hij huurde een gigantische villa op Ibiza en hij liet echt iedereen en zijn moeder overvliegen. Heel veel grote beroemde artiesten waren erbij. 700 mensen stonden er in totaal op de gastenlijst. Er was een hele grote taart, die was 2 meter hoog. In de vorm van de Sagrada Familia, ja, waarom ook niet. Er was heel groot vuurwerk, dat kon je zelfs vanaf Mallorca zien. Er waren 1000 heliumballonnen, daar was het personeel 3 dagen mee bezig geweest om die allemaal op te blazen. En daarnaast, tijdens dit verjaardagsfeest voor Freddie Mercury, zijn er 350 flessen Moët en Chandon champagne ontkurkt. 350 flessen tijdens 1 feestje. En dat feestje werd ook omschreven als het meest ongelofelijke voorbeeld van overdaad dat Ibiza ooit had gezien. Freddie Mercury dus, een ongelofelijke legende. Zowel in de muziek, maar ook zeker daarnaast. Echt een icoon waar gewoon geen tweede meer van is. Dus laten we daarop proosten. Met over Moët en Chandon gesproken. Still champagne.

zeker dat Taylor Swift afgelopen vrijdag met samengeknepen billen heeft geluisterd naar Domien in de top 40. Het was namelijk Drop of Donder afgelopen vrijdag voor haar nummer 1 hit, The Fate of Ophelia. Zou het einde verhaal zijn of zou dat toch nog een weekje aan vastkomen? Nou, spoiler, na 29 weken in de lijst en ook een aantal weken op nummer 1 dus, hebben we afscheid moeten nemen van The Fate of Ophelia van Taylor Swift in de top 40. Maar geen stress, ze is nog steeds te vinden in de lijst met die andere grote hit van haar. Dat is deze. Opa Light is afgelopen vrijdag keurig blijven staan op plek 17 in de top 40. Dus komt gewoon goed, Taylor. Geen stress. En je bent nu ook nog eens een keer op Q Music. Met dus

0: Taylor Swift en Open Light. Ik zie dat jij de lange mouwen weer hebt aangetrokken, Vincent. Oh, hi. Waar ben je nou?
1: Hallo.
0: Ja, daar ben je. Hallo.
1: Ja, ik heb de lange mouwen maar weer aan. Het is een beetje klaar met het lekkere weer.
0: Ja, ik heb ook weer lange mouwen aan hoor. Maar heb jij gisteren in de korte broek gelopen?
1: Nee, ik heb wel eergisteren in de korte broek gelopen. Ik heb aan de plas gelegen. Het leek wel weer zomer. Het was vrijdag.
0: Ja. Nou, dat was het ook eigenlijk, hè? Ja.
2: Met je foute been uit bed.
1: Maar wat zie ik op de agenda vandaag, Jorien? Het is vandaag toch de Werelddag van de Zon.
0: Ja, je bedoelt toch omdat het eigenlijk het weer vandaag iets minder wordt?
1: Ja, het was buiten, het is bewolkt. Het is een beetje echt herfstachtig, gisteravond ook. Maar het is de Werelddag van de Zon. Dus zullen we gewoon lekker, je hebt ook al veel zomerse muziek gedraaid.
0: Ja.
1: Maar zullen we nog even een leuk fout zomers liedje zoeken?
0: Of oh, gewoon even met de kop in het zand bedoel je?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Nou, noem er eens één dan.
0: Nou ja, het hele oeuvre van de Benga Boys kan natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik dacht aan de Macarena.
0: Ik vind Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima.
0: Vind ik altijd heel leuk met Ballada.
1: Ik vind die van Carol G zo leuk, maar die heb je al gedraaid.
0: Die heb ik al gedraaid. Hoe heet die ook alweer? Ja, dat mag je zelf zeggen.
1: Oké. Siantes, die heb jij recordafido.
0: Ja, die ja.
1: Nou ja, mocht je een zomers liedje kennen, lekker fout, stuur het dan nu even in de Q-app.
0: Of Cassie.
1: Ken.
3: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
6: I'm serious about that.
5: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
7: Well, I guess we're back, Betty.
5: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
16: Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet voor in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
1: Yes, goedemorgen. Stap met je foute been uit bed. Ik ben op zoek naar een lekker zomers liedje. Je hebt nog 4 minuten om te appen.

0: bij Q-Music. Het is ook een beetje wat het weer is vandaag. Het is grijs en grauw, maar toch is het vandaag de werelddag van de zon. En dat heeft alle redenen voor een lekker fout liedje.
1: Met je foute been uit bed.
0: Arno, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Is het voor jou ook vandaag lange mouwendag geworden of niet?
2: Ja, zeker te weten. Ja. Er is niet zoveel meer aan.
0: Hey, heb je een dikke trui aan ook? Of is het long sleeve zoals ik heb?
2: Nee, longsleeve. Ja, zeker. Ja,
0: helemaal hip met dit jaar.
2: Ja.
0: Iedereen loopt in een longsleeve tegenwoordig. Heb je dat ook gehoord?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En hoe is je zondag vandaag verder? Wat ga je doen?
2: Lekker. Nou, eigenlijk gewoon lekker rustig aan. Vanavond de Formule 1 kijken.
0: Oh ja, dat is vervroegd, toch?
2: Ja, dat is volgens mij is dat om 7 uur wordt dat nou uitgezonden. Door, ja. Door de weersomstandigheden daar ook.
0: Ja, het is in Miami echt noodweer, las ik. En ja, het is in plaats van 10 uur wordt het om 7 uur vanavond. Dat is ook wel lekker, want dan kan je een beetje op tijd naar bed. Anders is het pas 12 uur klaar. Dus,
2: ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, top. Arno, ik zoek een lekker fout liedje. Een lekker zomers liedje. En wat wil je horen?
2: Nou, ik zat te denken aan Justin De Wild met Cheerio.
0: Cheerio, wat leuk!
2: Jazeker.
0: Ja, Arno, dit wordt toch gewoon de zomerrit van dit jaar? Dat kan toch niet anders?
2: Dat weet ik wel zeker. Ja. Dat moet gewoon.
0: Ik denk echt dat we dit met het WK ook in elk stadion nog gaan meeschreeuwen. Overal zeker. In pleinen en kroegen.
2: Zeker.
0: Ik ben heel blij dat je het aangevraagd. En daarvoor krijg je ook de met de foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Oh, gaaf. Leuk.
0: Lekker, dan kom je kant op en ik wens je een fijne zondag.
2: Jij ook een hele fijne zondag.
0: Radio Hard, lekker meezingen.
1: Met je foute been uit bed.

Q Music met Zoe Levi en Sluit me in je armen. Op deze zondag 3 mei, het is toch alweer het einde van de meivakantie voor veel mensen. Zag ik ook vanochtend, ik reed richting Q Music langs Schiphol. Lange rijen met auto's, veel mensen worden vandaag natuurlijk opgehaald van het vliegveld. Gaan we lekker naar huis. Ik zag een berichtje binnenkomen, ook van Femke. Hey Vincent, onderweg naar huis met de auto. We zijn al 15 uur aan het rijden. En we moeten nog 2 uur tot we thuis zijn. Heb je even iets om lekker wakker bij te blijven? Femke, ik denk het wel. Gooi even je volume omhoog. Schud die hele auto lekker wakker, want dit is Cascada.

Let op, dit is zo'n liedje dat je echt al heel lang niet hebt gehoord. Maar ik denk dat je nog als de dag van gisteren weet dat dit de hit was van de zomer. Ja, maar het is alweer 10 jaar geleden, jongens. Kungs en Cooking on 3 Burners. Leuk om weer eens te horen. This Girl bij Q.

Zometeen je favoriete wekker van de zondagochtend. Hij gaat er weer een lekkere slinger aan geven. Joris aan zijn eigen draaiorgel. En de vraag is, wat speelt hij op zijn orgel? Ik ben benieuwd of je zo meteen goed kan raden wat je hoort.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je had me al bij hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek.
7: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
6: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf morgen naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
8: Q-Music.
9: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
0: Stap over op Ziggo.

0: Ziggo, wifi en TV Start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: En dan nu de filmrichter. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
3: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
4: 10:30, goedemorgen, het weekend weer. Het is vandaag een regenachtige dag. In het oosten kans op onweer en hagel. Het is nu ook nog zonnig gelukkig op sommige plaatsen. En maximaal 22 graden. Op de weg een aantal vertragingen. Vooral bij Grijzoord is er een hoop aan de hand. De A12 richting Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord. Kapotte auto zorgt voor 21 minuten vertraging. A12 richting Arnhem tussen Grijzoord en Waterberg 12 minuten. En de A50 richting Arnhem tussen Waterberg en Grijzoord daar 10 minuten. 1 controle gespot op de A10 richting de A10 Noord. Daar staan ze bij Amsterdam te flitsen bij hectometerpaal 3.5.

0: Joris. Daar is Joris.
1: Wat zei je, sorry?
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De lijn klapte er even uit. Goedemorgen, Joris.
2: Ach, dat heb je wel eens. Ja, ja, precies. Ja,
1: goedemorgen. Hey, wat leuk om je weer te spreken. Want normaal is natuurlijk Bas van Nimwegen op dit plekje. En die is lekker een weekendje in Brugge. Dus leuk dat je er weer bent.
2: Dat doet hij goed. Nou, dankjewel. Leuk dat we elkaar bespreken,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Jij hebt nooit vrij eigenlijk ook. Ik hoor jou elke week, elke zondagochtend.
2: Ja. Ja. En dus uiteindelijk een keer ontstaan als een grapje. Dus, maar het duurt al heel lang.
1: Was het ooit gewoon een grap, ja?
2: Ja, eigenlijk wel. Het was eigenlijk van, dat doen we een keer. Een soort quiz. Ja, dat is goed voor een keer. Maar dat doen we bijna al 10 jaar, geloof ik.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: Al 10 jaar zit jij aan je orgel te slingeren op zondagochtend. Moeten mensen raden wat jij speelt. Heb je ook een beetje een lekkere week gehad? Koningsdag natuurlijk gehad?
2: Koningsdag gehad. Leuke dag. Lekker weer. En dat was deze week vakantie. Ja. Dus een hoop toeristen in de stad. Dus wel leuk hoor.
1: Altijd veel geld opgehaald ook in het centenbakkie?
2: Nou, als toeristen er zijn, dan valt het altijd een beetje tegen.
1: Oh.
2: Ja, die vinden het allemaal wel leuk. Maar foto's maken, videootje en weer wegwezen.
1: Oh, ze geven niks.
2: Daar heb je niet zoveel aan, hè?
1: Nee, je moet ook geld worden opgebracht, ja.
2: Ja, dus het zou mooi zijn als allemaal vaste klanten weer terug zijn volgens mij.
1: Ja, precies. Nou, je bent overal te vinden in het land, vooral het noorden van het land natuurlijk, toch?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Klopt.
1: En hier doe je het allemaal gratis, gelukkig zijn we heel blij mee.
2: Zeker.
1: Want je gaat een liedje spelen op je draaiorgel. En de grote vraag is, wat speelt Joris hier? Mocht je het weten, stuur dan meteen het titel en artiest in de app van Q. Wil je misschien wel een kleine hint geven alvast, Joris?
2: Ja, nou, het is een lekker zomersliedje.
1: Oké, een zomersliedje. Dan zou ik zeggen, ga je gewoon.
2: Komt-ie.

0: Project, Sia en David Guetta back your music. Je hoorde Awake Tonight.
1: Joris.
2: Daar is Joris.
0: En daarvoor speelde Joris een liedje op zijn eigen draaiorgel. De grote vraag is, wat hoorde je daar? Hey Kalinda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het voor jou trouwens het einde van de meivakantie nu? Of heb je geen vakantie gehad?
3: Ik heb geen vakantie gehad. Bij mij vindt het gewoon een lang weekend.
0: Oh, wat lekker. Tot wanneer?
3: Tot woensdag. Ja, woensdag mag ik weer aan de bak. Ja.
0: Heb je dan 4 en 5 mei gewoon zelf vrijgenomen?
3: Nee. Dat is vanuit mijn werk dat ik daar heb.
0: Oh, wat heerlijk joh. Want ja, 5 mei is natuurlijk geen officiële vrije dag dit jaar.
3: Nee,
0: maar heb je nog leuke plannen dan de komende dagen?
3: We gaan even kijken. Misschien dan met de hond om naar het strand gaan of iets dergelijks. Maar voor de rest gewoon even rust, even bijkomen. En dan gewoon weer frisse fruit naar het werk.
0: Dat heb jij goed bekeken, Kalinda. Lekker. Je hoorde Joris een liedje spelen op zijn draaiorgel. Zullen we nog even luisteren? Mm-hmm.
3: Ja hoor.
0: Oké, dat was dit liedje. En hij zei al, het is een zomers liedje. Dus ik ben heel benieuwd. Waar kom jij mee? Wat heb jij hierin herkend?
3: Ja, ik heb gedacht herkennen Shakira met Hips Don't Lie.
0: Shakira, Hips Don't Lie? Dat is helemaal goed! En je wint het Q-prijzenpakket. Stoppen we bomvol voor je.
3: Kijk, wel leuk.
0: Geniet van je vrije dagen. Doei.
3: Komt helemaal goed. Dankjewel.

Kensington. Uit de top 40. Living 4 bij Q-Music. Zometeen de nummer 1 uit de top 40. Nog altijd. Alex Warren.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Yay, Lego!
4: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
6: Yay, yeah, gratis!
4: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
12: Fans van Voordeel.
13: Aldi. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: Jongens, eten.
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemorgen, 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsmaan.
23: Goedemorgen. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. De Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langs reed. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
22: Op de weg twee vertragingen van 10 minuten of langer. Eentje op de A12 richting Waterberg tussen Grijshoort en Waterberg. 3 kilometer, de vertraging is daar een kwartier. En de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland daar 10 minuten. Let op je snelheid op de A12 richting Gouda. Daar staan ze te controleren bij Waddinxveen, hectometerpaal 25,9. En de A13 richting Rotterdam bij 16,6.
5: Music. Vincent Pronk.
22: Yes, goedemorgen. Zometeen nieuwe muziek van Taylor Swift. Elizabeth Taylor ga je zometeen horen. Na Alex Warben, dit is Fever Dream. Q.

0: Expo en in Crosso. Back to music. More than you know.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen op deze zondag. Het is 3 mei. Ja, voor veel mensen is toch wel de laatste dag van de meivakantie. Morgen weer aan de bak. Nou, met een beetje geluk ben je dinsdag 5 mei gewoon lekker weer vrij. Het is natuurlijk geen officiële vrije dag. Maar ik gok dat er heel veel mensen te vinden zijn op de bevrijdingsfestivals. Waaronder ik zelf aanstaande dinsdag. Vandaag, Formule 1-fans, even opgelet. Mocht je de Formule 1 willen kijken vanavond. Er wordt natuurlijk weer geraced, maar het is vervroegd. Ja, er komt een noodweer aan in Miami. De race is daarom 3 uur eerder vandaag. Niet om 10 uur vanavond, maar al om 7 uur. Wel lekker, kan je tenminste gewoon op tijd naar bed. Want anders zou het om 12 uur pas afgelopen zijn. En er is meer sport vandaag. Feyenoord tegen Fortuna Sittard om 2:30... voor een plek in de Champions League. FC Volendam tegen Heerenveen. PEC Zwolle net het op tegen Heracles Almelo. Sparta, Go Ahead Eagles. En AZ tegen FC Twente. En ik krijg een appje binnen van Angela.
2: Hey Vincent, goedemorgen. Ik had gelijk, hè? En jij zat fout.
0: Dit is pijnlijk. Hier moeten we het zo meteen even over hebben, naar Taylor Swift.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight. Oké, Angela, zeg het maar.
1: Goedemorgen, Vincent.
2: Hallo.
1: Angela hier. Ik moest even terugdenken aan gisteren.
0: Oh ja, ik moet even een spoiler alert geven. Stop. We gaan het hebben over Wie is de Mol. En voor ik dingen ga verklappen en je wil het nog terugkijken, dan wil ik niet om me geweten hebben. Dus mocht je Wie is de Mol nog willen terugkijken, de grote finale die was gisteravond op tv, geef me één minuutje. Ik moet het er even over hebben, over Wie is de Mol. Want Angela stuurt het volgende over Wie is de Mol.
1: Goedemorgen, Vincent. Angela hier. Ik moest even terugdenken aan gisteren. Daan is de Mol. En inderdaad, Bram was mijn winnaar en is dus de winnaar. Groetjes.
0: Ja, je had gelijk. En ik had het helemaal fout. Ik heb echt 3 keer fout gezeten. Ik heb live op Q-Music te vertellen dat ik zeker wist wie de Mol was. De eerste keer ging het mis. De tweede keer zei ik ook Nienke was het ook niet. Gisteravond dacht ik, Bram moet de Mol zijn. Dat heb ik 24 uur geleden ook zitten vertellen hier op Q. Bram Krikke is de Mol. Ik zat te kijken en daar klonk zo.
3: Nee. Wat?
0: Jezus,
3: hoe dan?
0: Godverdomme, Daan. Oh boy, een beetje boos ook. Dat heeft hij het goed gedaan. Daan Boom is de Mol. En dat had ik niet zien aankomen, want ik vond Bram Krikke heel erg verdacht. En met mij heel veel andere mensen, want ik zag dat bijna de helft van Nederland hem heeft verdacht. Gisteren die grote finale. Nou heb ik ook een weddenschap lopen met Kane Slobbe, die je elk weekend hoort hier in het weekend. Wij hebben allebei gewed ook om geld. En hij zei, het is Quinty, ook van Q-Music, die je elke donderdagavond hoort bij Joost. Zij is de Mol. Nou, dat was niet waar. Dus Kane heeft verloren. Ik heb ook verloren. Maar er zaten ook wat luisteraars in de Q-Music pool. En één iemand heeft het goed ingeschat. Die heeft de Mol, Daan Boom, juist geraden. En diegene gaan we vanavond even verrassen om 21:30 met €100. Heeft hij lekker verdiend. En wat een goede mol was het toch, Daan Boom? Tell me lies, tell me sweet little lies. Dit is Fleetwood Mac bij

0: een kleine piep in mijn oor van afgelopen week.
1: Dankjewel! Oh, ongelofelijk vet!
0: Zo klonk het op Q-Music de afgelopen dagen. We hebben tickets weggegeven voor Harry Styles in de Arena. Er komen ook nog steeds appjes binnen van onder andere Emma, Brenda, Denise, Sam. Die appen allemaal Harry Styles. Maar helaas, die tickets die zijn al gegeven. Maar we hebben wel iets leuks voor na het weekend, vanaf morgen. Want gaan we stilzitten? Nee, natuurlijk niet.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Yay, Lego!
5: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
7: Yay, gratis!
5: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Even overlaten.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement.

0: lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Vooral in het westen is het nog erg regenachtig. Later ook in de rest van het land kans op regen, hagel en onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen 4 mei en overmorgen 5 mei wel een stuk droger. Verkeer door Flitsmeister, een file op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland doe je er 12 minuutjes langer over. En de A16 richting Antwerpen tussen Breda en het industrieterrein, daar 10 minuten vertraging. Let op je snelheid op de A13 richting Rotterdam, daar staan ze te controleren bij 16,6. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9,2. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 88,2.
3: Vincent Pronk.
4: Jelly Roll komt eraan. Lekker liedje. I'm good.

Q-Music, Jelly Roll hoorde je en I'm Good. En deze Jelly Roll die heeft een bijzondere eer om dit jaar het anthem te maken voor het WK voetbal. Het heet Leider. Ik heb een stukje, het klinkt zo.

Ik heb hem een paar keer geluisterd, maar het is geen Waka Waka, hè? Misschien dat het alsnog een hit wordt. Je weet het niet, je weet het niet. Ik hoop in ieder geval dat Nederland een stuk succesvoller wordt. Het WK komt eraan. 20 juni moet het gaan gebeuren. Dan speelt Nederland de tweede poolwedstrijd tegen Zweden. Daarvoor zijn we al begonnen met het WK. Maar 20 juni is een belangrijke dag. Want dan kan je het WK live gaan kijken in een groot stadion. Hoe leuk is dat? Met duizenden mensen. Het is namelijk de dag van de foute party in het Philips Stadion. We gaan dus daar live die wedstrijd kijken met z'n allen. Daarna is de foute party. Wil je erbij zijn? Qmusic.nl. Kan je nog wat kaarten kopen? Leuk als je erbij bent op 20 juni. Juster komt eraan. Turn the lights off. En dit is Rondé.

0: Oké, komt ie.
1: Justin, Jackstel en Jon bij Q-Music. Turn the lights off. Ja, turn the lights off. Ik hoorde vrijdag een vriend tegen me zeggen: ik ga vandaag alles aangooien. Zoveel mogelijk stroom gebruiken. Dus de lampen gingen aan, de vaatwasser, de wasmachine. Zijn auto ging aan, de lader buiten. Dus ik denk, even, ben je gek geworden? Maar als je geld van je geld af wil, kan je het ook gewoon naar mij toe storten. Geen probleem. Maar dat stroom gebruiken, dat bleek vrijdag echt geld op te leveren. Er was zoveel zon en wind dat er sprake was van een negatieve energieprijs. Heb je ook niet vaak. Krijg je nog geld toe ook. Zit je dan in een huurhuisje, vast contract, geen zonnepanelen. Nou goed, vandaag iedereen weer gelijk. Het is voorbij met de lente. Eventjes stevige buien, later kans op onweer en hagel. Maar hey, wel 18 tot 22 graden. Q-Music, Vanessa Carlton, dit is 1000 Miles.

Thumber bij Q-Music. 12 to 12. Zometeen doen we de top 40 classic. We gaan terug naar 3 mei 2002. Toen kwam dit apparaat op de markt. En ik ben benieuwd of jij nog weet wat dit ook alweer was.

0: straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Nu alle kaartjes, €19,50. Alleen op apenhul.nl.
8: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
15: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
16: Boost yourself.
17: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
21: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde The Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q-Music.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
26: Goedemorgen, 11 uur. Dit is het Q Music Nieuws door nu.nl. Danny Vos.
27: Ja, goedemorgen. In IJsselstein in Utrecht is het gemeentehuis vernield, meldt de politie. Er zijn vannacht stenen door de ramen gegooid daar. Ook hangt er een Nederlandse vlag ondersteboven en staat er het woord corrupt. Het is onrustig in IJsselstein. De gemeente wil er asielzoekers opvangen. Voor de vernielingen is nog niemand opgepakt. Politie onderzoekt een steekpartij in Rotterdam. Gisteravond is daar een jongen van 17 neergestoken. Hij is gewond, ligt in het ziekenhuis. En waarom er nou is gestoken, dat is nog niet bekend. Er zijn 2 mannen opgepakt. Amerika gaat nog meer militairen weghalen uit Duitsland. Dat zegt president Trump.
28: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
27: Ja, Trump is boos over uitspraken die de Duitse bondskanselier Merz heeft gedaan. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. Er zitten in Duitsland tienduizenden Amerikaanse troepen. En voetbal, Francesco Farioli, de man die vorig seizoen nog trainer van Ajax was, heeft zijn eerste grote prijs te pakken. Gisteravond is hij met zijn club Porto landskampioen in Portugal geworden. De club stond al lang bovenaan. Het is voor Porto de 31ste landstitel. Het weer nog van Weerplaza. Heel af en toe wat zon, maar vooral grijs. Kans op pittige buien ook. Morgen is het zonniger, dan wordt het maximaal 21 graden.
26: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 22 minuten. A16 richting Antwerpen tussen Prinsenveel en het industrieterrein Breda, ook 22 minuutjes. En de A58 richting Tilburg tussen Prinsenveel en Galder, daar een kwartier vertraging. Let op je snelheid op de A12 richting Den Haag. Daar staan ze te controleren bij Zoetermeer, hectometerpaal 12,8. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9,2. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 88,2.
29: Music. Vincent Pronk.
26: Zometeen heb jij de keuze uit 3 liedjes in de Top 40 Classic. We gaan terug naar 2002. Eerst Miles Smith en Niall Horan.

0: when I spent the summer on you.
1: Sam Veld, Lucas and Steve, Summer on You, back you. Zometeen hoor je de alarmschijf. Prachtig nieuw liedje van Sienna Sparrow. We gaan eerst even terug in de tijd in het Top 40 Classic. Terug naar 3 mei 2002. 2002, beetje snel rekenen. Kom je al gauw uit op 24 jaar geleden. Vandaag in 2002 werd de Nintendo GameCube geïntroduceerd. Altijd dit geluid als je hem aanzette. Het ding was dat ook niet kapot te krijgen. Het was de voorloper van de Nintendo Wii. Mindere kwaliteit, maar dat had ook wel wat. Toch zo'n paarse controller. Een vriend van mij op de basisschool die had zo'n ding. Ja, na school was het altijd meteen naar zijn huis. En dan gingen we hoor, lekker Mario Kart spelen. En Tony Hawk ook veel gespeeld, dat skatespel. Wat een nostalgie. Geldt trouwens ook voor deze drie liedjes die ik heb uitgekozen uit de top 40 van 3 mei 2002. Aan jou de vraag, welke wil je horen? Je kan nu stemmen in de Q-app op deze bijvoorbeeld. Billy Crawford en Tracking is de eerste keuze. Hey, maar dat is even leuk. Keuze 2, Gigi D'Agostino en The Riddle. Maar mag ik je even keuze 3 laten horen voor je gaat stemmen? Luister dit even.

0: ik meestemmen vandaag? Ja, geen ja. Oké, ik stem even mee op keuze 3. Maar goed, het is helemaal aan jou. Wat wil je horen? Billy Crawford met Tracking. Ga je voor Gigi D'Agostino met The Riddle of voor The Calling? En Wherever You Will Go. De poll is nu gestart. Stuur een berichtje of een audio-appie.
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: CNS Spyro.

0: Morgan Wallen back your music en Love Somebody. We zijn weer even terug in 2002. Nostalgisch moment toen de Nintendo GameCube werd geïntroduceerd. 3 mei 2002 was die dag. En ik heb 3 liedjes uit de top 40 gevist. Aan jou de vraag. Welke wil je horen? Billy Crawford met Tracking. Gigi D'Agostino met The Riddle of The Calling. En Wherever You Will Go. Nou, volgens Jean is het geen moeilijke keuze. Die zegt, gooi de Riddle er maar meteen in. Marloes die zegt, ik ga voor jouw favoriet. Keuze 3, The Calling. Lekker Marloes. Toch nog een paar stemmen op The Calling, Wherever You Will Go. Het waren er niet veel. Roger zegt ook The Riddle, alsjeblieft. En Dylan zegt, alsjeblieft, de eerste Tracking van Billy Crawford. Dat gaat alle kanten op, maar goed, de meeste stemmen, dat is wel duidelijk.
1: Goedemorgen. Ja, dat is zeker The Riddle. Keuze 2.
2: Ik word toch altijd zo blij van The Riddle.

0: sounds better with you.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Yay, Lego!
2: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
4: Yay, gratis!
2: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: En dan nu de filemberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
8: Altijd weer die autodrop.
9: Absurd.
8: Lekker.
10: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Nu alle kaartjes, €19,50. Alleen op apenhul.nl.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
18: The only way out is together.
16: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero...

0: 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: 11:30, goedemorgen. In het westen valt er al flink wat regen. Later ook in de rest van het land kans op hagel en onweer ook. Het is 17 tot maximaal 22 graden. Op de weg aardig wat vertragingen. Veel vakantieverkeer, ook dat terugkomt naar Nederland, denk ik. De A4 onder andere richting Antwerpen. Tussen Markizaat en België een kwartier vertraging. A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 14 minuten. En de A58 richting Breda tussen Sint-Anna-Bos en Galder doe je er 11 minuutjes langer over. Snelheidscontroles op de A10 onder andere. Richting de A10 Noord staan ze bij Amsterdam, hectometerpaal 3,9. A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9,2. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 88,2.

0: Olivia Dean bij Q. So easy, lekker zondagochtendliedje. Hey Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je nog een beetje wakker?
1: Nou nee, ja, was bijna in slaap gevallen, dus ik ben blij dat jullie bellen.
0: Jij zit een berichtje in de app van Q Music. Ik rij op de saaiste weg van de wereld.
1: Ja.
0: Waar rij je dan?
1: We rijden in Frankrijk op de A71 en dat is echt 300 kilometer lang tot de volgende afslag. En dat is echt zo saai.
0: Vreselijk, zo'n saaie weg waar geen einde aan lijkt te komen.
1: Er komt geen einde aan, het is alleen maar groen aan de zijkant en er is ook echt niks te zien. Geen dorp, geen stad, geen helemaal niks.
0: En hoeveel uur moet je nog rijden?
1: Wij zijn er over 3 uurtjes en de afslag ligt nu op 175 kilometer nog.
0: Zo, dat is een flink
1: dus
0: stuk.
1: Dus we moeten nog een stukje over die weg.
0: Ik hoop dat je niet moet plassen.
1: Nee, ik hoop het ook niet.
0: Hou vol.
1: Niet veel drinken. Ja, we houden vol. Met jullie erbij gaat het helemaal goed.
0: Nou, wat goed. Zal ik anders ook even nog een klassiekertje uit het Foute Uur draaien, dat je nog even lekker wakker blijft?
1: Ja, een eentje die flink met tempo.
0: Wat dacht je van Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams?
1: Helemaal top.

Sam Yeu bij Q-Music. Ze beginnen morgen met hun tour. Komende week staan ze in Tivoli in Utrecht. Alleen die eerste show morgen is natuurlijk op 4 mei. Dus ja, dodenherdenking morgenavond. Die begint 2 minuten later dan gepland. Want eigenlijk begint die morgen om 8 uur. Dat zal natuurlijk 8:02 worden. Want ik denk dat het ook in Tivoli om 8 uur hartstikke stil zal zijn. Ook bij Q-Music natuurlijk. Mocht je naar Sam Yeu gaan komende week, heel veel plezier. Ze gaan dus de hele week Tivoli doen. En daarna nog veel meer podia langs. Zometeen op Q-Music hoor je Emma Heesters. En eerst zo lekker deze Tyre Cruise. Dit is Dynamite.

Cruz en Dynamite. Zometeen Tom en Bram. Was hij nou wel of niet de mol? Ja, ik geloof dit nog steeds niet. Ook Miles Away, hoor je zo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
13: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: 12 uur, goedemiddag.
23: Een hele goede middag.
22: Je muzieknieuws van nu.nl.
0: Danny Vos.
9: Ja, goedemiddag. Ondanks dat Amerika duizenden militairen gaat weghalen uit Duitsland, hoeven we ons geen zorgen te maken. Dat zegt defensieminister Jessel bij WNL.
21: Ik denk dat ook hier in ieder geval goed is als wij ons hoofd koel houden. De Amerikaanse president gaat zelf over wat hij met troepen doet. Maar uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig. Ik denk dat een heel groot deel in Duitsland zal blijven.
9: Ja, Trump wil meer dan 5000 troepen uit Duitsland weghalen. Hij is boos over uitspraken die de Duitse bondskanselier Merz heeft gedaan. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. Onderzoek in IJsselstein in Utrecht. Daar is vannacht het gemeentehuis vernield. Er zijn stenen door de ramen gegooid. Ook hangt er een Nederlandse vlag ondersteboven en staat er het woord corrupt. Het is onrustig in IJsselstein. De gemeente wil daar asielzoekers opvangen. Weer is er brand geweest in een sauna in Almere, meldt Omroep Flevoland. Het gaat om een gebouw dat leeg staat. Het is al de derde brand in die sauna in een paar maanden tijd. Mogelijk zijn die branden aangestoken. Nou, Formule 1-fans die hoeven vanavond wat minder lang op te blijven. De race in Miami is namelijk vervroegd. Zou eigenlijk om 10:00 beginnen, maar omdat er daar noodweer aankomt, wordt dat 3:00 eerder. Max Verstappen die start vanaf plek 2 en dan was hij zelf ook wel door verrast.
23: Ja, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat ga ik dit seizoen niet zien. Maar ongelooflijk.
9: Dan zijn we bij Viaplay 7:00 vanavond, dan de race. Het weer nog van Weerplaza. Heel af en toe wat zon, maar vooral grijs. Kans op pittige buien ook. Morgen is er meer zon, dan wordt het maximaal 21 graden.
0: Flitsmeister meldt viel op de A4 Dinteloord-Antwerpen. Bij de grens 4 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A58 Vlissingen naar Bergen op Zoom. Bij de Vlakentunnel door een ongeval 7 kilometer, 20 minuten.
24: En flitsers op de A22 richting Beverwijk bij 9.2. En op de A27 richting Utrecht bij 87.8.
25: Music. Tom en Bram.
0: Zo, volgens mij hebben wij wel wat dingen te bespreken vanmiddag.
24: Dat denk ik ook.
0: Gefeliciteerd.
24: Spoiler alert.
0: Offenbach miles away nu.

0: That's Still Back Your Music, Pompeii. Maakt het 9 minuutjes over 12. Welkom, de weekendshow op zondagmiddag 3 mei 2026. Een bijzondere zondagmiddag, want het is oud in die open. Het mag verteld worden.
1: Ja, spoiler alert, als je nog wil kijken. Ja, ik ben de winnaar.
0: De winnaar van Wie is de Mol?
1: Ja, ik ben
0: bij ons in de studio.
1: Niet de Mol. Ik wacht eigenlijk op een excuus, Tom van der Weert. Jij hebt mij wekenlang pootje proberen te haken. Je hebt me alleen maar op zender gegooid. Jij bent het.
0: Dag 1 dat bekend werd dat jij meedeed aan Wie is de Mol, heb ik hier gezeten. Jij bent de Mol.
1: Ja. Een van mijn beste maten die mij wantrouwt. Wekenlang.
0: Wat deed dat met jou qua gevoel? Want gooide ik jou hier voor die bus.
1: Nee, ja, kijk, op het moment dat je verdacht wordt en je bent zelf niet de mol, dan is dat best wel grappig. Mm. Het is best wel leuk als mensen helemaal theorieën hebben waarom jij de mol zou zijn en ze zitten ernaast. Dat is heel erg leuk. Dus ja, ik heb ook wel te doen gehad met Daan. Want ja, Daan was natuurlijk echt de mol. En op het moment dat mensen naar je toe komen als mol van ja, jij bent het sowieso, dan is dat niet grappig. Dan is dat niet leuk. Maar ik heb dat dus niet als vervelend ervaren. Ik vond het wel grappig.
0: Ja, wat grappig hè, dat we nu eindelijk zonder grenzen erover kunnen praten. Ja. En wat bizar ook, dat degene waar jij afleveringen lang goed bevriend mee was, waarmee jij een bondje had, dat die uiteindelijk de mol was.
1: Ja, ja, ik kon dat ook echt niet geloven. Ik heb de eerste 6 afleveringen geen moment op die jongen gezeten. Echt geen moment. En toen gebeurden er dingen dat ik dacht, het zal toch niet zijn. En dat was echt best wel een eye-opener. Ik ging er nog steeds niet helemaal vanuit.
0: Wat was het kantelpunt?
1: Ja, op een gegeven moment was er een opdracht bij de Maasai en daar deed hij gewoon irritant mollerig. We zeiden van elkaar van tevoren van af en toe is het ook goed om een beetje verdacht te doen. Weet je, dat is goed voor. Dan kan je
0: jullie plannetjes samen.
1: Ja, alleen hij deed dat zo irritant en ook sneaky. Dat ik ineens dacht: het zal toch niet? Het zal toch niet die lieve Daan zijn? Ja. En ik had hem al eigenlijk afgeschreven. En ik ben er toen echt een dag ziek van geweest.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik moest echt even schakelen. En ja, vanaf dat moment heb ik hem altijd wel een beetje weer meegenomen in de test. Maar ik heb tot de ene laatste afleveringen niet op Daan ingevuld. Dus echt pas bij de finale, toen ben ik er maar vol voor gegaan. Omdat ja, ik kon er niet meer omheen. Ik dacht, ja, dit is allemaal zo raar toevallig. Hij moet het gewoon zijn.
0: Ja, ongelooflijk goed gedaan. Winnaar Wie is de Mol 2026, ons Bram Krikker. Nou, nogmaals een applaus aan de studio.
1: Dankjewel, super lief.
0: €13.000 zat er in de pot, ruim 13.000.
1: Ja, dat is lekker.
0: Wat ging je er ook weer mee doen?
1: Nou, ja, ik zei grappend, ik ga er een therapiesessie voor aanschaffen. Nee, wat ik sowieso ga doen, ik ga ook een deel aan SOS Kinderdorpen geven. Want dat was onze smoes. Iedere keer als we Nederlanders tegenkwamen in Tanzania, dan was het van, ja, nee, we zijn voor SOS Kinderdorpen zijn we hier. Ja, je kan niet dat de hele tijd roepen en dan niks geven.
0: Nee,
1: dus dat ga ik zo
0: doen. Dat is heel mooi.
1: En ik ga denk ik met de hele groep even lekker goed uit eten.
0: Ja.
1: En voor de rest zien we het allemaal.
0: Blijft er nog wat over? Ik voorzie dat er iemand op lunch gaat trakteren hier vandaag.
1: Wacht even, dus degene die mij wekenlang heeft wantrouwd en pootje heeft proberen te haken, die wil nu ineens een gratis lunch? Nee, dat is goed. Dat
0: lekker.
1: Gaan we doen. Ja, tuurlijk.
0: Een bubbeltje en een oestertje, dat kan er nogal vanaf, toch?
1: Als jij dat wil, jongen.
0: Gefeliciteerd, vriend.
1: Dank.

0: Kimmy's en Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een berichtje van Rick-Jan. Die zegt, in Amsterdam weer even naar het Rijksmuseum. En in Scheveningen naar de Harry Potter Show. Kijk, die heeft een hele dag, joh.
0: Ja, en natuurlijk ook veel felicitaties voor Wie is de Mol. Dat je dat hebt gewonnen natuurlijk. Bijvoorbeeld Niek, gefeliciteerd Bram. Je hebt het geweldig gespeeld. Bram, super gedaan. Ik heb weken met plezier gekeken. Groetjes van Janneke.
1: Nou,
0: en ook Jade hier bijvoorbeeld. Hey Bram, gefeliciteerd als winnaar van Wie is de Mol 2026.
1: Ja, wat lekker zeg. Nou, dank jullie wel. Super lief. Ja, die kan ik er toch maar mooi even afstrepen. Superleuk.
0: Maar ook Quinten die zegt, lekker op de surveillance. Ben om 4:30 vrij en dan dinsdag ga ik mijn vriendin verrassen.
1: Oh, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dan verraadt hij het. Ja. Even kijken. Roger die zegt, wat ga ik vandaag doen? Nou, nu nog even relax. Straks werken en daarna Formule 1 kijken. Ja, Miami dus.
0: Race vervroegd, hè?
1: Ja, vanwege het weer.
0: 7 uur vanavond, ja, in plaats van 10 uur.
1: Ja, ook wel jammer. Max in de regen is natuurlijk altijd wel leuk.
0: Ja.
1: Maar dit was dus te heftig.
0: Ja, ja, als het daar echt wegstroomt, dan kunnen ze niet eens racen natuurlijk. Nee. Dus wat dat betreft beter. 7 uur vanavond, dan gaat hij van start. Hé, hey, even richting telefoon. Hanny, goedemiddag met Tom en Bram.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Hanny, bij jou staat er ook van alles te gebeuren.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Dat klopt, ja.
1: Vertel.
2: Nou, wij gaan, mijn man en ik gaan zo meteen naar een show van de Spaanse luchtmacht.
1: Hé, hey, wat leuk.
0: Show van de Spaanse luchtmacht. Waar zitten jullie precies dan?
2: In Santiago, die show die is in Santiago de la Ribera. Okay. En wij wonen daar ongeveer 20 minuten vandaan.
1: Oh, wat lekker zeg. Dus nou, jullie kunnen kruipend ernaartoe, zeg maar.
2: En nou, dat ook weer niet, hoor.
1: Bergachtig gebied ook nog. Nee, maar wat fantastisch zeg. Wat superleuk. Dus dat is gewoon een vliegshow met straaljagers, met van die rookpluimen.
2: Klopt, ja. Gisteravond zijn er ook geweest. Alleen hebben we toen de straaljagers gemist. We hebben ze wel gehoord, want het is natuurlijk een mega geluid.
1: Ja.
2: En vanmiddag is eigenlijk de hoofdshow. En dan gaan we dus zeker naar de straaljagers kijken.
0: Wat een gek zeg. Maar wonen jullie daar of zijn jullie gewoon op vakantie?
1: Wonen?
2: Nee, wij wonen in Spanje. Oh. Sinds januari.
1: Oh, echt sinds kort dus.
0: En hoe bevalt het?
2: Ja. Ja, super. Ja, lekker relaxed. Dus we hoeven niet meer te werken. Dus
1: Het is nou, wel verdiend. Wat heerlijk zeg. Ja, en jullie missen Nederland denk ik nog niet, hè?
2: Nee, bepaalde dingen mis je wel. Maar meer dan de familie en zo.
0: Nou ja,
2: dus, maar...
0: Harry, er valt op dit moment, we zitten in Amsterdam, er valt een enorme plensbui naar beneden. Dus
1: Ja, inderdaad. Als hier een vliegshow zou zijn geweest, dan was die nu afgelast. Ja. Dus
2: dat denk ik ook.
1: Ga er lekker van genieten. Ja, wat heerlijk.
2: Gaan we doen.
1: Geniet
2: gaan we
1: ervan.
2: Doen.
1: Heel veel liefs ook aan Manlief. En hou ons op de hoogte.
2: Ja, oké. Doei.
1: Dit klinkt ook een beetje Spaans.
0: Ja, Spaanse sferen van Bruno Mars en Risk It All bij Q Music.

0: gemaakt. En we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
1: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
3: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
4: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
1: Maar we waren toch gauw.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Rose sounds better with you.
1: Ravi, Ravi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
3: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je had me al bij hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek.
7: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
6: En soms een actiefilm waar jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt? Wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister vanaf morgen naar de Q-middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
8: Q-Music.
9: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
10: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: De Lidl

0: Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: 12:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A37. Vanaf knooppunt Holsloot richting het Duitse Meppen. Bij de grens 1 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Keulen. Ook bij de grens 3 kilometer, 1/2 uur.
5: En flitsers op de A22 richting Beverwijk. En op de A27 richting Utrecht.

0: Topic bij Q Music en Body. 10 ton versus 10 gram. Ja, spelen wij in teamverband. Zo.
1: Oh, ja. Geef niet, je had een lange avond.
0: Ik had een hele lange avond. In ieder geval spelen we in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat terwijl er een Q-prijzenpakket hier klaar ligt voor de winnaar. Dat is toch zonde. Dus Team Tom, naar wie ben jij op zoek?
1: Ik zoek voor Team Tom. Ja, toch iemand in het hoekje van Wie is de Mol. Iemand die net als ik vanaf dag 1 dacht dat ons Bram de Mol zou zijn. En gisteravond dan toch van een koude kermis thuis kwam.
0: Een klap in het gezicht
1: kreeg.
0: Een klap
1: in het gezicht. Hij is het niet. Nee. Hij heeft hem wel gewonnen, maar hij is niet de Mol. Was je net als ik vanaf dag 1 ervan overtuigd dat hij de Mol was? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app.
0: Nou, ik ben op zoek naar iemand die stiekem wel een beetje blij is met dit weer. Ik hoor iedereen zo mokken. Ja, oh, wat een vies weer, wat een vies weer. Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker, joh.
1: Ik vind, ja, dit is een typisch Nederlandse uitspraak. Ik vind de geur die ik vanochtend rook toen ik buiten kwam, dat is toch wel lekker, hè?
0: Ik vind dat ook heel lekker. En ik zag ook die planten in mijn tuin staan. Ik denk, wat heerlijk, ja. Zeg. Dat is toch super. En mijn groene dak werd ook steeds bruiner. Nou, het is alleen maar fijn. Ik ben er hartstikke blij mee. Ben je ook zo iemand, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Nou, welk spel gaan we spelen?
1: Ach, jongen. Ik laat het aan jou.
0: Nou, ja, zullen we dan gewoon voor een keertje lekker 30 seconds doen?
1: Lijkt mij een waanzinnig idee.
0: En dan met deze plaat erachteraan. Jongens, wie maakt ons wat? Wat een heerlijke dag.
1: Q-Music.
0: Koffie.
1: Lekker. Toto. Rosanna.

0: sneller. Laat het licht aan bij Q Music.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Spelen wij in teamverband? We waren alleen nog even op zoek naar een teamgenoot. Nou, ik was op zoek naar iemand die net als ik dacht vanaf dag 1 wie is de mol? Bram is de mol. Maar goed, gisteravond bleek dat dat toch niet helemaal het geval was. Daan was de mol, Bram won wel. En Nastea, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, bij jou was het dus precies hetzelfde.
2: Helemaal, ik ben al mijn punten kwijt.
0: Al je punten kwijt, de verliezer van de pool geworden.
2: Ja, helaas wel.
0: Met wie zat je in een pool?
2: Met de familie, van mijn zoonfamilie.
0: Oh ja, dus je staat onderaan, maar was er wel een winnaar bij jullie?
2: Ja, onze oud-tante van bijna 70.
0: Ja, die had het helemaal door.
3: Die had het doorzien.
2: Ja.
3: Nou, knap hoor. Het is toch goed gegaan.
0: En wel genoten van dit seizoen, wie is de mol?
2: Het was echt een prachtig seizoen. De groep was gewoon helemaal geweldig. En we lagen helemaal in een deuk door Bram.
3: Nou, wat super lief. Dan zei je, dankjewel.
2: Gefeliciteerd, Bram.
3: Ja, dank. Ja, excuus dat de punten nu wel verloren zijn. Ja, maar ik kom
0: jouw schuld.
3: Ja, ik kan er vrij weinig aan doen.
2: Ja, nou, komt helemaal goed hoor.
3: Nou, helemaal goed. Ja, en team Bram, ik was op zoek naar iemand die dus stiekem best wel geniet van dit hondenweer. En dat is Willemijn. Hallo Willemijn.
4: Hi, jazeker. Genieten van dit weer. Ja,
3: en waarom?
4: Ja, het is goed voor de moestuin. Ja, en bij ons op het werk was het ook super droog. Dus het mocht wel eventjes.
3: En het ruikt lekker.
4: Precies.
3: Ja, ik heb ook bijvoorbeeld weer zin om gewoon lekker op de bank een serietje te kijken. Ja, je voelt je toch opgelaten met mooi weer om een serietje te kijken op de bank. Nou, het heeft allemaal voordelen. Willemijn, ik ben blij dat je in mijn team zit. En we gaan natuurlijk voor de winst. We gaan spelen.
4: Zeker.
3: 30 seconds, oftewel wij gaan dingen omschrijven binnen 30 seconden. En aan onze teamgenoten de taak om al die dingen goed te raden. Team Tom met Nastea, willen jullie beginnen?
0: Oh, ik vind het goed hoor, Nastea, wat zeg jij?
2: Oké,
0: dan pak ik het kaartje en we gaan op zoek naar... Oh, dit is die website, kun je van alles opzoeken. Grote encyclopedie online.
2: Google.
0: Nee, die andere.
2: Wikipedia.
0: Juist, dit is het feest met die pompoenen. Heel eng ding.
2: Halloween.
0: Ja, dit is een film en het is heel koud. Van Disney.
2: Frozen.
0: Ja, oké. Dit is een voetballer. Het is een Nederlander. Hij voetbalt op dit moment bij Liverpool. Ook een Nederlands elftal. Linksbuiten. Oh, een fantastische speler. Oké, maakt niet uit. En dit is een eiland. Ja. 3 stuks. Nou ja, best goed.
3: Een eiland?
0: Een eiland. Malta.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Oh, ja. Ja,
2: nou, 3.
0: Ga je Malta uitleggen.
3: En je zocht Cody.
0: Cody Gakpo.
3: Gakpo. Ja. Ja, nou.
2: Nee.
3: Helemaal niet gek gedaan, team Tom. Team Bram met Willemijn, ben jij er klaar voor?
2: Jazeker, ja.
3: Daar gaat de tijd nu in. Ach, dit is ook een zoekmachine. Niet Google, maar die andere. Ja, oké, goed. Dit is iemand die je zand in je oogjes strooit. Dat je gaat slapen.
2: Klaas Vaak?
3: Ja, heel goed. Even kijken. Oh, dit is... shit. Hoe heet die zangeres ook alweer? Miley Cyrus, die kwam binnen op een... Een soort...
2: Wrecking ball?
3: Ja, een wrecking ball. Heel goed. En dit is in Den Haag waar ze altijd bijeenkomen.
2: Het Hof?
3: Nee. Ja, het Katshuis.
2: Oh.
3: Ik weet niet, dat is Den Haag, toch? Of is dat Scheveningen? Nee, het is volgens mij Den Haag. Goed. Ik zocht Yahoo.
2: Oh, ja, nee, dat gebruik ik niet.
3: Ja, ik moet wel zeggen, ons kaartje was wel beduidend moeilijker, hoor. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Team Tom heeft gewoon gewonnen.
2: Ja.
0: Nastea, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd. Helemaal goed.
0: We sturen jou
2: het Q. Dit weekend.
0: Ja, je hebt toch nog wat gewonnen, Nastea. We sturen het Q-prijspakket. Van harte.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Fijne zondag. Weekend. Doei.
2: Hoi.
3: En Willemijn, wij gaan volgende keer gewoon weer lekker voor de winst.
2: Ja, precies.
3: Nou, geniet van het weer. Een heerlijke dag gewenst. En tot snel.
2: Hetzelfde.

0: Shakira Azul bij Q Music. Bijna 1 uur, het laatste nieuws komt eraan. Natuurlijk met onze eigen...
1: Het alwetend oog. Scherp op iedere headline. Eet een krant als ontbijt.
2: Hey jongens, Francesco Farioli, kennen we die nog?
0: Ja, oud-Ajax-coach.
2: Uiteraard, vorig seizoen nog trainer van Ajax. En hij heeft zijn eerste grote prijs te pakken. En die heeft hij dus deels opgedragen aan Ajax.
1: Oh. Nou, we gaan het zo allemaal horen, Danny. Dankjewel.
0: En muziek onderweg van Taylor.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Jouw verfklus, onze zaak.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Doe eens een De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Yay, Lego!
7: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
9: Yay, gratis!
7: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier. Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
10: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Yo, Chris van Amsterdam hier.
12: We hebben een nieuwe single.
11: Met mij, Jan Smit.
12: En met mij, Frans Bauer.
13: Want zij hoort bij mij.
11: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
10: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes,
22: James Moriarty.
20: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
23: The only way out is together.
20: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
24: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
26: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
28: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
29: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.
29: En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
2: Het is 1 uur, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Je music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
6: Ja, goedemiddag. De grote brand gisteren in Ermelo is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie. Het vuur woedde daar bij een bedrijf dat toetjes maakt. Er raakte niemand gewond. Wel is er veel schade. Van het pand is niks meer over. Of er al verdachten in beeld zijn, dat is niet bekend. Politie onderzoekt een steekpartij in Rotterdam. Gisteravond is daar een jongen van 17 neergestoken. Hij is gewond, ligt in het ziekenhuis. Ja, waarom er nou is gestoken, dat is nog niet bekend. Er zijn 2 mannen opgepakt. En ondanks dat Amerika duizenden militairen gaat weghalen uit Duitsland, is er geen reden tot zorg. Dat zegt defensieminister Jesselgus bij WNL.
8: Ik denk dat ook hier in ieder geval goed is als wij ons hoofd koel houden. De Amerikaanse president gaat zelf over wat hij met de troepen doet. Maar uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig. Ik denk dat een heel groot deel in Duitsland zal blijven.
6: Trump wil meer dan 5000 troepen uit Duitsland weghalen. Hij is boos over uitspraken die de Duitse bondskanselier Merz heeft gedaan. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. En voetbal, Francesco Farioli, de man die vorig seizoen nog trainer van Ajax was, heeft zijn eerste grote prijs te pakken en die heeft hij deels opgedragen aan Ajax. Gisteravond is hij met zijn club Porto landskampioen van Portugal geworden. Op de persconferentie zei hij extra blij te zijn omdat het met Ajax vorig jaar op het laatste moment toch net niet lukte om kampioen te worden. En die persconferentie werd trouwens nog wel even onderbroken.
9: Everybody, as well my family, so...
6: Ja, de spelers van Porto kwamen dus even feestvieren. Het weer nog van Weerplaza. Grijs, kans op pittige buien. Morgen is er meer zon. Dan wordt het maximaal 21 graden.
2: Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Velsen zijn ze bezig met werkzaamheden. 5 kilometer, 3 kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Keulen. Bij de grens 3 kilometer, 20 minuutjes.
3: Ja, en flitsers op de A22 richting Beverwijk bij 9.2. En op de A27 richting Utrecht bij 87.9.
2: En de weekendshow van zondagmiddag. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag.
2: Mario, Let Me Love You komt eraan. Nu Alesso en Destiny.

0: Alessa op Q-Music, Destiny. 1:05, de zondageditie van de weekendshow. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: De dag nadat we erachter zijn gekomen wie de mol was en wie is de mol heeft gewonnen. Nou, winnaar ons Bram.
1: Ja, superleuk.
0: En mol Daan Boom.
1: Ja, ook superleuk.
0: En de andere finalist, laten we haar niet vergeten. Quinty, ja. Natuurlijk donderdag weer te horen bij Joost hier op de radio.
1: Ja, die heeft het ook ongelooflijk goed gedaan. Zij had 35 van de 40 vragen goed. Nou, dat is bizar knap. En ik had er net een paar meer goed. Maar ja, ik had natuurlijk de mazzel dat ik eigenlijk de hele tijd met de mol op de kamer heb gelegen. Dus dan leer je elkaar natuurlijk wel goed kennen. Dus dat is mijn mazzel ook geweest. Maar ook, het had bijna zomaar mijn ondergang kunnen zijn.
0: Ja. Veel berichten natuurlijk. Er wordt nagepraat over wie is de mol. Jenny zegt hier bijvoorbeeld, hey Bram, gefeliciteerd. Ik heb echt genoten van dit seizoen. Super gelachen om jou. En ook Marieke. Bram, gefeliciteerd. Je bent de winnaar. Knap gedaan.
1: Nou, wat lief.
0: En ik zie ook hier en daar wat vragen binnenkomen van mensen die toch willen weten hoe het bij die en die aflevering zat. Of wat voelde jij bij dit en dat. Dus ik dacht, moeten we niet gewoon zo meteen even een rondje vragen doen van luisteraars die nog met dingen zitten.
1: Ja.
0: Die iets aan jou willen vragen. Hoe het zat.
1: Die bepaalde dingetjes niet verklaard krijgen.
0: Juist.
1: Ja, ja. Nee, tuurlijk. Ja, kom maar door met je vragen. Absoluut. Ja, leuk. Ik zag iemand die vroeg zich al af waarom ik iedere keer met een knipoog Rick aan zat te kijken wanneer ik mijn scherm kreeg te zien. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Dat was gewoon de zon.
0: Oh.
1: Het is super fel. Je zit daar op het strand. Ja, ik moet dan wel met mijn ogen knijpen. Het was zo ongelooflijk fel. Nou ja, goed, heb je vragen? Kom maar door. Ja, ja. Wie weet.
0: Stuur maar door via de Q-Music app. Doen we zo meteen even een rondje. Dan mag je Bram het hemd van het lijf vragen. Want

0: Hopa Light op Q-Music. Het is afgelopen. Wie is de Mol seizoen 2026? Is gisteravond tot een einde gekomen. Ons Bram heeft gewonnen. Daan was de Mol. En we kunnen er even over napraten. Een vraag mocht je insturen als je die nog hebt voor ons Bram. Via de Q-Music app.
1: Ja, leuk.
0: Even zien, ik
1: kom maar door.
0: Hier komt veel mensen die vragen. Want je hebt op een gegeven moment heb jij een geheime opdracht gekregen in Wie is de Mol.
1: Ja.
0: Wie dacht jij dat de geheime opdracht jou had gegeven?
1: Oh, ja, ik dacht dus dat Quinty dat was. Ja, Quinty heb ik echt vanaf aflevering 1, dat was mijn hoofdverdachte. En nou, waarom? Zij is sowieso heel leuk, sociaal, grappig. Weet je, de hele groep eet uit haar hand.
0: Ja.
1: Ze neemt ook altijd de leiding en ze kan dat heel erg goed. Ja, en heel veel opdrachten gingen gewoon niet zo goed. En ja, iemand die heet het de leiding pakt en de opdracht gaat niet goed. Ja, voor mij was 1-1-2. Dus ik zag haar gewoon als een hele goede mol. En ik dacht van ja, Quinty en ik kennen elkaar ook al lang. Die geeft mij nu gewoon die geheime opdracht. Bleek niet zo te zijn.
0: Bleek gewoon Daan met een capuchon.
1: Ja, inderdaad.
0: Hier zie ik Diana. Ik wil graag weten wat jij als mol anders had gedaan. Of dat je het spel op dezelfde manier gespeeld had.
1: Ik hoop dat ik het toch ook zo had gedaan als Daan. Maar dat denk ik niet, want Daan heeft heel veel lef gehad. En ik ben ook best wel een bange poepert. Dus nee, ze hebben er goed aan gedaan om hem de mol te maken en niet mij. Ik heb toen één keer inderdaad met die geheime opdracht een beetje gevoeld hoe het is. En dat is niet leuk. Dus nee, ik ben eigenlijk wel blij dat ik gewoon lekker kandidaat was.
0: Marianne vraagt zich af, hey Bram, had jij wel korte broeken mee? Of wist je niet wat de temperatuur daar zou zijn?
1: Nee, dat wist ik wel, maar ik kan niet zo goed tegen de zon. En ik heb, nee, dus ik had geen korte broeken.
0: En nog Emma, Bram, was jij echt zo klunzig bij de koffiebonenopdracht? Of deed je dat expres, groetjes?
1: Nee, dat is allemaal echt. En dat vond ik ook het frustrerende. Ja, iedere keer dan stond ik op en dan dacht ik, oké, nu ga ik er echt vol tegenaan. Want dan stond ik weer te klunsen of ik was ergens niet goed in. En dat vonden mensen raar en verdacht. Wel, ik deed gewoon echt mijn best. En dus iedere keer als ik opstond, dacht ik, dit is vandaag de dag dat het allemaal goed gaat. Nou, en toen was er bijvoorbeeld inderdaad zo'n koffiebonenmoment. Toen trok ik een klep open en ik kreeg die klep niet meer dicht, waardoor er liters koffiebonen zo uitstroomde. Kilo's. Heel verdacht, maar dat was gewoon echt een roestig klepje die ik niet dicht kreeg. Hey Marlot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je genoten van Wie is de Mol?
2: Ja, zeker. En, super spannend seizoen weer.
0: Wat dacht jij? Hoe zat het in elkaar volgens jou?
2: Ik verdacht Bram sowieso niet. Want ja, dat was gewoon te opzichtig allemaal. En ik heb heel lang op Milan gezeten, om eerlijk te zijn.
1: Oh ja, en die ging er ineens uit.
2: Die ging er ineens uit, toen was ik mijn punten kwijt.
1: Oh, dat was even een shock ook voor jou.
2: Ja, toch wel.
1: Ja, precies.
0: En jij zit ook nog met een vraag over het hele seizoen.
2: Ja, klopt. Ik was benieuwd of jij gisteren pas in de studio hoorde dat je gewonnen had. Of dat jij zelf al in Tanzania had gehoord dat je gewonnen had.
1: Nee, dat hoorden we echt pas gisteren in de studio. Dus we wisten wel natuurlijk al dat Daan de Mol was. Want dat hadden we wel gehoord in Tanzania. Yeah. Dus dat hebben we een jaar lang mee moeten dragen, dat geheim. Maar ja, de uitkomst, ja, dat hoorden we echt pas gisteren. Ik wist natuurlijk wel dat Quinty ook op Daan zat. Dus ja, dat was nog spannend. Wie gaat winnen? Maar ja, Quinty heeft het ongelooflijk goed gedaan. En ik had het daar ook gekund. Alleen het was toch net drie vragen minder.
0: Maar
1: ja.
0: Jij hebt dus maandenlang met het idee rondgelopen. Er is een aanzienlijke kans dat ik Wie is de Mol ga winnen.
1: Ja, dat inderdaad. Ja, dat heb je dan wel in gedachten.
0: Dat is ook een aardig geheim wat je bijdraagt.
1: Dat is ook een leuk geheim. Ja, maar dat hoorden we dus echt pas gisteren. Ja. Ja.
0: Hey Marlotte, thanks voor je vraag. En wens je nog een prachtig weekend.
1: Ja,
2: dankjewel. Goed, jullie
0: doei, doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Lisanne, hallo.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, jij hebt ook nog een vraag, hè?
3: Ja, klopt. Ik was benieuwd op wie Bram zat voordat hij op Daan zat. Maar ja, ik hoorde net dat dat Quinty was, dus ja, misschien waren er ook nog andere.
1: Nou, er waren heel veel. Ik vond Nasreddin in het begin ook heel verdacht. Inderdaad, ja, gouden kalfwinnaar, dat was ook een hele goede mol geweest. Maar wie ik het meest heb verdacht iedere keer is inderdaad Quinty en Matteo. Dat waren mijn hoofdverdachten. Ja. En vanaf aflevering 6 begon ik Daan daarbij ook een beetje mee te nemen, maar ja, echt tot de één na laatste aflevering heb ik eigenlijk vol de hele tijd op Matteo en Quinty ingezet. Maar die deden ook zulke rare dingen. Ja, het is echt. Ook bijvoorbeeld Matteo, dat is zo'n atypische kandidaat. Dat dan was iedereen bijvoorbeeld voor een test, was dan in zijn molboekje aan het lezen van oké, even dingen leren. En dan ging Matteo dan zwemmen. Dat ik dacht van ja, maar hallo. Het is toch super raar. Iedereen zit aan het leren en is helemaal gestrest. En meneer gaat zwemmen. Dat doe je niet. Nou ja, bleek dus toch gewoon Matteo te zijn zoals die is. Dus nee, dat waren mijn hoofdverdachten.
3: Oké, helder.
0: Is dat antwoord op uw vraag, Lisanne, of heb je nog meer?
3: Ja, nee, op tv is het natuurlijk heel anders. En op tv dacht ik meteen, Quinty is het niet. Maar ja, nee, daar zal het dan wel heel anders zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, op tv, toen ik het terugzag, dan deed Quinty eigenlijk helemaal niet zo verdacht. Maar daar was het, was het zo gek dat ze iedere keer die sleutelposities innam. Opdrachten gingen niet goed, ze kon goed liegen. Ja, het was echt de perfecte mol geweest. Ik denk ook dat ze dat heel goed had gekund. Maar ja,
3: dat denk ik ook.
1: Ze is wel ver gekomen, gelukkig.
0: Nou, thanks Lisanne. We wensen je nog een mooie zondag.
3: En zelfs, dankjewel.
0: Okay, doeg. Ja, om af te sluiten dan hier nog een bericht van Wiesje via de Q-app. Bram, ik heb jou heel lang verdacht. Dus je hebt het fantastisch gespeeld en ik vond het genieten om je te zien in dit programma.
1: Nou, wat super lief. Dankjewel.
0: Alle highlights te bekijken op Instagram, Wie is de Mol? En natuurlijk ook terugkijken kan.
1: Ja, alle molacties van Daan zijn ook terug te vinden. Volgens mij duurt dat een uur. Dus je kan er even lekker tegenaan.
0: Na 3 uur vanmiddag.
1: Of uiteraard.
0: Nou ja, dan zit Stefan hier. Nou, kijk maar wanneer je kijkt. Hey,

0: Alanis Kim Make You Music, The Loneliest. Zometeen het rode kleedje. We weten nog niet wat eronder ligt. Tenminste, één iemand weet het wel. Dat ben jij.
1: Ja, inderdaad. Ik kan alvast een hint geven. De hint luidt... Smikkelsmul. Nou, dat is niet de beste hint.
0: Wat het is en hoe je het kunt winnen,
1: nee,
0: vertellen
1: we... Nee, weet je wat? De hint is, ik leg er beslag op.
0: Oké.

rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Nu alle kaartjes 19,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Even over later.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: En dan nu de fileberichten.
16: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
17: Altijd weer die autodrop. Absurd.
18: Lekker.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
22: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
23: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
26: Odido. Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
24: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
27: 1:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister langs de files van dit moment op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden 7 kilometer, half uurtje.
28: Ja, en flitsers op de A22 richting Beverwijk bij 9.2 en ook op de A27 richting Utrecht. Daar staan ze bij 88.0.
27: Q-music, Tom en Bram. Rode kleedje komt eraan. Eerst een favoriet van Somber. Hier is Homewrecker.

0: Een hit dus van Somber, Homewrecker op Q-Music.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, dat weten we nog niet. Zometeen ga ik dat wel onthullen. En mocht je tijdens die omschrijving denken, dat is nou echt een prijs voor mij, dat lijkt me wel leuk. Stuur dan Dat Mot Ik Hebben via de Q-Music app.
2: Jij legt er beslag op, dat was een beetje de hint.
0: Ja, en smikkelsmul.
2: Smikkelsmul, beslag, nou, maak ons gek.
0: Wat zal het toch zijn? Zal het een wafel zijn? Nee, natuurlijk niet. Het is een middagje op de pannenkoekenboot.
2: De pannenkoekenboot.
0: Of avondje, het is natuurlijk net wanneer je wil. Dat betekent onbeperkt pannenkoek eten. Met spek, met ananas, met hagelslag. Je kan hem ook gewoon zelf lekker
2: salami en kaas.
0: Dat kan ook.
2: Lekker.
0: Ja, je kan hem helemaal in met tonijn. Je kan ze helemaal inrichten zoals je zelf wil.
2: Ik heb ooit wel eens een pizza shawarma, of een pizza, een pannenkoek shawarma gehad. Met knoflooksaus.
0: Dat is wel lekker, hè?
2: Dat is goed, hoor.
0: Ja. Ja, je hebt in een lage vuur, heb je er ook een met tonijn, kaas en ketchup. En dan denk je, dat klinkt helemaal niet lekker.
2: Jawel,
0: ja. Fantastisch lekker. Je bent wel een week vol. Dat wel. Maar goed, wanneer je ook vol bent, is natuurlijk als je onbeperkt pannenkoeken gaat eten. Ik zag trouwens laatst een filmpje op YouTube. Zo'n hele bekende Amerikaanse YouTuber die allemaal van die records verbreekt met eten. Met je grootste burger ooit. Grootste,
2: dat is
0: baard.
2: Bird Meets Food heet hij, toch?
0: Met die enorme baard.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat het eten altijd in die vieze baard van hem gaat zitten.
2: Ja, die kan bergen op.
0: Ja, die heeft toen ook een record gevestigd op de pannenkoekenboot in Nederland. Leuk, hè?
2: Nou, dat kun je dus ook gaan doen.
0: Dan kan je die ook verbreken. Hoe leuk is dat? Wil je dit winnen voor 4 personen? Stuur dan Dat Mot Ik Hebben via de Q-Music app.
2: Hey, er komt een waanzinnig liedje aan van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Hoor je direct naar Ariana Grande en Zed bij Q-Music. Hier is Break Free.

0: Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, zij hoort bij mij bij Q.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we inmiddels, namelijk een middagje, avondje op de pannenkoekenboot voor 4 personen. Kan je onbeperkt pannenkoeken eten, hoe lekker is dat?
0: 2 kapers op de kust, 1 van beiden gaat zo meteen winnen. Frank, Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, zeiden ze in koor. Kim, hoe is je dagje tot zover?
3: Ja, superleuk.
2: Ja.
3: Ik ben lekker in Hilversum en ik heb net voor een programma tv-opnames, in ieder geval daar zijn we mee bezig, gehad. Dus ik ben nog zo terug naar huis.
0: Als in dat je meedoet of werk je voor een tv-programma?
3: Nee, ik ga meedoen.
2: Oh, je gaat meedoen.
3: Ja.
2: Mag je meer vertellen of is het allemaal geheim?
3: Ik denk nog wel meer mag vertellen hoor, maar het zijn inderdaad castingdagen voor het nieuwe seizoen van The Floor.
2: Oh ja, dat is het spel met die vragen die je moet beantwoorden, toch? En dan moet je een heel groot vlak op de vloer moet je krijgen. En dan uiteindelijk de winnaar die krijgt een geldbedrag.
3: Ja, klopt, ja.
2: Leuk, zeg, spannend. En dit gaat nog plaatsvinden.
3: Ja, dit waren inderdaad de dagen dat ze echt de kandidaten selecteren. En dan ergens in juli zijn dan echt de opnamedagen.
2: Oké, we gaan voor je duimen. Ja.
3: Ja, nou, ja, dank je.
2: We gaan het allemaal zien. Frank, welke opnames heb jij vandaag?
4: Yes, dankjewel. Ik ben onderweg naar Voorthuis even een marktplaats advertentie ophalen met mijn zoon.
2: Kijk, en wat gaan jullie ophalen?
4: Van die Carrera stenen, als je het zegt, iets zegt.
2: Carrera stenen? Dat ken ik even niet.
4: Dat zijn van die Italiaanse witte keien om rondom bloempotten, daar in de straat in, om dat gewoon te versieren en mooi te maken.
2: Want dat gaat allemaal in het tuintje?
4: Dat gaat in het tuintje. Ja, ik heb een hele mooie trampoline gegraven in de tuin. En om een beetje nog mooi af te werken, heb ik hele mooie stenen gevonden.
2: Ja, nou wat super zeg. Nou, ook een lekker dagje, Frank, op deze manier.
4: Zeker.
2: Ja, en hoe lekker zou het zijn om na zo'n dag bijvoorbeeld even lekker op een pannenkoekenboot te gaan zitten?
4: Ja, nou dat zal ideaal zijn voor de kinderen. Ja,
2: precies, alleen Kim die wil dat ook. Tom, wat hebben we daarop gevonden?
0: Ja, jullie moeten Nederland ervan overtuigen dat ze op jou moeten stemmen, want jullie mogen een pitch gaan houden. Probeer mensen van te overtuigen dat ze naar de Q-Music app gaan en dat ze op ofwel Frank ofwel Kim drukken. Want Frank, vertel maar eens even, waarom wil jij winnen?
4: Ja, ik, niet alleen ik, maar mijn kinderen die zijn gek op pannenkoeken. En wij vinden het leuk om eigenlijk het hele land door naar een pannenkoekrestaurant af te reizen. Om te kijken wat ze er hebben en welke exotische smaken zij verkopen. Waaronder de tonijnkaas met ketchup. En hoe gekker, hoe beter voor mij. Ja, en ik vind het soms ook wel een uitdaging om zelf 2 te kunnen eten in plaats van 1. Nou, en zodoende dat het mij ontzettend leuk lijkt om nu met het hele gezin ergens op een pannenkoekenboot rond te varen en te lekker dineren.
2: Ja, nou en vol ga je zeker zitten. Ik denk dat het bij 2 niet blijft hoor. Misschien tik je wel de 10 aan.
4: Nou, dat zou heel mooi zijn.
2: Ja, nou Kim, maar Kim, jij wil ook op die pannenkoekenboot. Vertel, waarom wil jij zo graag?
3: Ja, nou, ik heb een dochtertje van 10 maanden die nu lekker begint te eten. En wij doen regelmatig gezellig als gezin ook lekker pannenkoeken eten. Ze wordt er lekker nieuwsgierig naar. Dus ik dacht, nou, hoe leuk is het om dan, ik heb toch niet meer kindjes, maar om dan met mijn gezinnetje ook op de pannenkoekenboot te gaan eten. Om haar kennis te laten maken met de pannenkoek.
2: Ja, en met alle smaken die daar te vinden zijn.
0: Tonijnkaas en ketchup.
3: Ja, tuurlijk, zeker, dat is ook zo.
2: Ja, wat super. Nou, ook een hele goede pitch, Kim. Open nu een polletje in de Q-Music app. Daar zie je de naam Frank staan, maar ook de naam van Kim. Wie gun jij een tripje op de pannenkoekenboot? Gaan wij eventjes naar de muziek en dan komen we zo bij jullie terug.

0: Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie bij Q-Music. Frank en Kim hebben allebei zojuist een strijd geleverd. Ze hebben een pitch gehouden om een etentje op een pannenkoekenboot te winnen. En Nederland heeft gestemd in de Q-Music app. Inderdaad. Hallo Frank, hallo Kim.
1: Hallo.
0: Ja, ze zijn er nog. Ja, kijk, het is jullie allebei gegund om lekker te eten op de pannenkoekenboot. Maar goed, de stembus is inmiddels gesloten. Betekent dat er een winnaar is. En die winnaar draagt de naam... Frank.
2: Ah, superleuk. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Kim, dankjewel. We sturen jou even het Q prijzenpakket op. En jij wordt binnenkort natuurlijk een superster in The Floor.
2: Ik hoop het. Precies. Dankjewel, hè.
0: Fijne zondag.
3: En dat wordt zo'n succes dat jij een pannenkoekenboot koopt.
1: Dan komen wij pannenkoeken eten.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn. Dag Kim, doei.
2: Doei.
0: Ja, en Frank, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Superleuk.
0: Jullie gaan uitvaren en lekker pannenkoekjes eten. Wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die op jou hebben gestemd?
1: Nou, het is super lief dat jullie aan mij denken en dat jullie mij het gunnen om met mij en mijn gezin lekker te kunnen varen en daar lekker pannenkoeken te eten.
4: Tom en Rams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean bij Q Music. Nieuws van 2 uur komt eraan. Natuurlijk, wederom met...
1: Minister van Propaganda.
0: Leest iedere krant.
1: Met zijn staatsnieuws. Wat zit erin, Danny?
2: Nou, we horen zo meteen Max Verstappen. Want na weken wordt er vanavond eindelijk weer geraced. Maar Max is een beetje verbaasd.
0: En ook Golden komt eraan. Laten we hopen dat het vanavond Golden wordt voor Max.
2: Laten we hopen.
0: Oh. Deze dus.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
6: Praxis. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Yay, Lego!
9: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt... krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
11: Yay, gratis!
9: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten, 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
3: Je had me al bij hallo.
4: Soms is je leven pure romantiek.
5: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
4: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf morgen naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
6: Q-Music.
7: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
15: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: 2 uur, goedemiddag.
21: Een hele goede middag.
20: Muzieknieuws van nu.nl. Danny Vos.
22: Ja, goedemiddag. De burgemeester van IJsselstein heeft gereageerd op de onrust daar vannacht. Het gemeentehuis is er vernield. Er zijn stenen door de ramen gegooid. De burgemeester noemt het onacceptabel. De mensen die dat hebben gedaan zijn gaaiers, zegt ze. Het is al langer onrustig in IJsselstein. De gemeente wil er asielzoekers opvangen. De grote brand gisteren in Ermelo is mogelijk aangestoken. Dat denkt de politie. Het vuur woedde bij een bedrijf dat toetjes maakt. Er raakte niemand gewond, wel veel schade daar. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekend. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat naar het Vaticaan om de ruzie tussen de paus en president Trump te sussen. Paus Leo had meerdere keren kritiek op de oorlog in Iran. Trump noemde de paus daarna onder meer zwak. Rubio heeft komende week een gesprek met de rechterhand van paus Leo. Formule 1 nog, ja, een toch wat verraste Max Verstappen. Vanavond is de GP van Miami en Max begint daar vanaf plek 2. En daar durfde hij van tevoren zelf niet over te dromen.
23: Ja, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat ga ik dit seizoen niet zien. Maar ja, ongelooflijk.
22: Dan zit ik bij Viaplay. Die race is vanavond om 7 uur. Dat was eigenlijk 10 uur, maar omdat er noodweer aankomt daar, is die race vervroegd. Het weer nog van Weerplaza. Grijs, kans op pittige buien. Morgen is er meer zon, dan wordt het maximaal 21 graden.
20: Frits Meijster met de langste files van dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Everdingen 4 kilometer en 20 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij De Hocht. Dat komt door een ongeval, 5 kilometer en een half uur. En op de A12 van Lunetten naar Oude Rijn bij de Gallekopperbrug 4 kilometer, 20 minuten.
0: Ja, en flitsers op de A22 richting Beverwijk bij 9.2. En op de A27 richting Utrecht bij 87.8.
1: Music. Tom en Bram.
20: Klassiekertje, dat past ons wel. Tears for Fears komt eraan na Huntrix en Golden.

0: for Fears. Everybody wants to rule the world bij Q Music. Het is 2:11 op zondagmiddag. De weekendshow. Daar Bram.
1: Daar Tom.
0: Wie is de mol?
1: Ja, dat weten we sinds gisteren. Daar gaan we het er weer over hebben.
0: Ja, nog even heel kort. Want ik zag ook veel berichten binnenkomen van mensen in de Q-app die tegen mij zeiden, joh Tom, jammer hè dat hij niet was. En die berichten kreeg ik gisteravond ook van alles en iedereen om me heen. Want ik heb nog wel eens geroepen dat jij het zou zijn.
1: Nou, wel eens geroepen. Jij begon nog voordat de uitzending er was.
0: Voordat we een seconde hadden gezien.
1: Ja, toen bekend was dat ik mee zou doen, zei je al, jij bent het.
0: Ik heb een kleine compilatie. Als ik een volledige compilatie had gedaan, dan zitten we hier over een half uur nog. Een kleine compilatie van de afgelopen maanden dat wij hier op de radio zaten.
1: Ik zit erin.
0: Jij bent de mol.
1: Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen.
2: Jij wordt nu al, voordat het seizoen begonnen is, het meeste verdacht.
0: Zie je wel. Er komt hier de redactie op en je roept tegen iedereen.
1: Hij is het.
0: Ja, jij bent het.
2: En de mol gaat nooit naar huis.
0: Die blijft dus jij gaat altijd naar huis. Jij blijft altijd.
1: Ik kan toch niks zeggen, Tom.
2: 8:30, komende zaterdag.
0: Ja, je hoeft er niet te kijken, hè? Bram is de mol. Kijk eens aan.
2: Ik kijk jou recht in de ogen.
0: Hij is het. Open de app, jongens, hij is het.
2: Wie is de mol?
0: Ja. Nou, dat weet ik al een tijdje, wie dat is.
1: En wie verdenk jij?
0: Nog steeds jij.
1: Jij roept vanaf het eerste uur, denk je al helemaal te weten hoe het allemaal zit.
0: Ja, jij bent het.
1: Maar je hebt nog geen minuut gekeken. Maar het ergste is, jij roept het hardst en je hebt geen minuut gekeken. En dat is misschien nog wel erger ook.
0: Oh, ik lach me zo kapot als jij ook daadwerkelijk de mol bent uiteindelijk.
1: Ja. Ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Wel grappig, tussen de liedjes door facetimede Daan Boom eventjes.
0: De echte mol.
1: De echte mol. Die heeft Tom ook nog eventjes bedankt.
0: Ja. Die was heel blij met het rookgordijn.
1: Ja, voor het uitzetten van een rookgordijn maandenlang. Maar goed, die kan je in je zak steken.
0: Ja, mooi.

0: Ja, terwijl wij hier in Nederland lekker genieten van weer eens wat druppels regen, is Ed Sheeran zich druk aan het maken om weer eens een paar koffers in te gaan pakken. Die treedt binnenkort op in de Dominicaanse Republiek. Daarna vliegt hij door naar Puerto Rico en daarna Colombia.
1: Zo,
0: nou de planning,
1: dat zijn wel even lekkere tripjes. Ja.
0: Zwembroekje mee voor Ed.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Heerlijk.
0: Jordan met Castle on the Hill op Q-Music. Zometeen, ja, op zondagmiddag, goed moment om vooruit te blikken op de week die gaat komen. Danny Vos heeft zometeen het overzicht.
2: Ja, het wordt stressen en ook zweten voor honderdduizenden leerlingen op de middelbare school.
0: Oh. En muziek zometeen van Alex Warren.
3: Elke droom begint klein.
4: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
5: Ik kan het niet hebben als het avond is.
3: En elk nummer.
6: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
3: Elke show.
7: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
3: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
8: Maar we waren toch goud.
3: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Interview. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
4: The only way out is together.
1: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
0: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
15: Altijd weer die autodrop.
16: Absurd.
15: Lekker.
6: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Nog een keer. Papa, sneller.
21: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
22: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
23: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel Views.

0: Half drie, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Vechtzicht, 5 kilometer, 20 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Daar is de oprit dicht, 4 kilometer en 25 minuten. En op de A12 van Lunetten naar Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. 4 kilometer, half uur.
1: Ja, dan zijn er ook nog flitsers op de A22 richting Beverwijk bij 9.2. En op de A27 richting Utrecht. Die staat er ook al de hele dag bij 87.8.

0: Music, A Sky Full of Stars. Een lekkere zondagmiddag. We genieten hier bij Q van het weekend. Tom en Bram hier. En ja, op zondagmiddag is het ook een mooi moment om vooruit te blikken op de week die gaat komen. Daarvoor aangeschoven de man van het nieuws, Danny Vos.
1: Ja, er gebeurt heel veel komende week. Ik heb even de belangrijkste dingen eruit gepikt. Allereerst natuurlijk morgen 4 mei. Dan is dodenherdenking. Hè. Om 8 uur zijn we 2 minuten stil. Nationale herdenking is weer op de Dam in Amsterdam. En ook op andere plekken zijn dat soort herdenkingen. En ook zullen alle treinen om 8 uur even stilstaan.
0: Ga jij nog ergens heen of zit je voor de tv?
2: Ik ga wel even kijken, ja. Ja, nee, zeker nee. Volgens mij ben ik gewoon thuis. Ja, ja, maar jij?
0: Ik heb morgenavond dienst met de brandweer. Dus ik slaap op de brandweerkazerne. We zijn al met z'n vieren. Die dienst die start morgenavond om, of morgenmiddag 5:30. Dus ik denk dat wij met de brandweerauto naar de kade gaan in Kampen. Daar is volgens mij ook altijd de herdenking. Dus dan gok ik hoor. Ik moet nog overleggen met andere jongens natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar zoiets.
2: Mooi, mooi, mooi, mooi.
1: Een dag later natuurlijk bevrijdingsdag. Hè, 5 mei door het hele land weer festivals. Natuurlijk in de grote steden. Het is officieel een feestdag, maar geen officiële vrije dag op het werk. Al zijn veel mensen wel gewoon vrij. Dan zijn er deze week meerdere rechtszaken. Het zal vooral over die van Ali B. gaan. Donderdag dan weten we of hij inderdaad de gevangenis in gaat. 2 jaar geleden werd hij veroordeeld voor onder meer verkrachting. Hij kreeg 2 jaar cel, maar hij en ook het OM gingen in hoger beroep. Donderdag daar dus de uitspraak van.
2: Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben wel echt benieuwd. Want dan is er ook... Dit is het dan ook, hè? Dus op het moment dat hij veroordeeld wordt...
0: Moet hij dan direct brommen?
2: Moet hij brommen?
1: Ja, dat heb ik dus niet helemaal paraat. Dat zou ik even kunnen uitzoeken voor jullie.
2: Dat zou fijn zijn, Danny. Zoek het eens uit.
0: Ja. Waarom heb jij dat niet?
2: Nee.
0: Grapje, vriend. We zijn heel blij met je.
2: Ja, we zijn heel blij.
0: Ga nooit bij ons weg.
2: Nee. Nee, inderdaad. Ga nooit bij ons weg. Nee.
0: Volgende.
1: Een spannende week wordt het voor honderdduizenden leerlingen op de middelbare school. De eindexamens beginnen woensdag. Duurt tot en met 27 mei. Ja, en op 11 juni dan dat lang verwachte telefoontje voor al die leerlingen. Dan worden ze gebeld. Of ze
0: heel veel succes als je meedoet.
2: Heb jij ooit een eindexamen gehad?
0: Volgende, Danny.
2: Nee, überhaupt niet, toch?
0: Nee. Jawel, MBO.
2: Oh, dat wel.
0: MBO 3. De HAVO-eindexamens of de VWO-eindexamens heb ik nooit... Die zijn niet eens in beeld geweest.
2: Oh, nee, dat maakt toch allemaal niet uit.
1: Maar heb je op de MAVO ook niet eindexamen gedaan dan?
0: MAVO?
1: Ja?
0: Ik heb nooit een middelbare school afgemaakt.
1: Ah, oké.
0: Ik ben van met je overgangsbewijs HAVO 3 naar HAVO 4.
1: Oh ja.
0: Mocht je dan naar MBO 3. En dat, zo, dat pad heb ik bewandeld.
2: Dat heb je toch hartstikke goed gedaan.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja. Nou, ik ben toen gewoon keihard gezakt, hoor. Op een halve tiende.
0: Een halve tiende?
2: Een halve tiende.
0: Oh,
2: God. Dus echt 0,05.
0: Oh, wat zou je boos zijn geweest.
2: Nou ja, je kan er niet zoveel aan doen. Hè. Dus toen moest ik een jaar overnieuw doen. Toen heb ik alleen die vakken gedaan waarop ik was gezakt.
0: Voor de rest een beetje gamen.
2: Voor de rest een beetje gamen, een beetje werken met de hand in de broek. Je kent het wel.
1: Ook deze week, ja, mogelijk weer een spektakel in de Champions League. Moeten we eerst heel even terug naar vorige week. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Die halve finale van de Champions League. De meeste goals ooit in een halve finale. 5-4 werd het voor Paris. Even luisteren hoe dat toen bij Ziggo klonk.
3: Onbeschrijfelijk mooi was het. We hebben een ongelooflijk spectaculaire wedstrijd gezien. Het was eigenlijk geen voetbalwedstrijd. Het was meer een dans. Het was een levend kunstproject van dik 90 minuten.
1: En volgens kenners was het de beste wedstrijd ooit. Ook volgens oud-topvoetballer Wesley Sneijder.
4: Ik kan me niet herinneren of ik ooit een mooiere wedstrijd heb gezien. Een leukere wedstrijd, laat ik zo zeggen. Want misschien was het spel niet altijd even top... maar in de omschakeling beide kanten op was het genieten.
1: Ja, dat genieten dat kunnen we deze week waarschijnlijk weer. Woensdag is namelijk de return. Bayern tegen Paris, dan in Duitsland. En die andere halve finale is ook. Die gaat tussen Arsenal en Atletico Madrid.
2: Nou, ik heb die wedstrijd toen niet gezien. En ik baal daar zo erg van.
0: Klapper van een wedstrijd.
2: Het was de beste wedstrijd ooit, zei iedereen de hele tijd.
1: Ja.
2: Maar goed, nu dus de return. Nou ja, dat belooft ook wel een spektakel te worden. Ik weet nog, vorig jaar was dat natuurlijk met... wat was het? Barcelona-Inter, geloof ik? Of ja. PSG?
1: Barcelona-Inter.
2: Barcelona-Inter. Toen zeiden ze ook al, beste halve finale, het kan niet beter. En toen was die return misschien nog wel beter. Dus ik heb hoop. Ik ga kijken.
0: Belooft wat.
1: Tot slot, ja, niet vergeten. Dat is precies over een week. Zondag, moederdag. Het is altijd in het voorjaar, dus moet je nog wat halen. Dan heb je daar nog even de tijd voor.
0: Ja.
1: Vaderdag is op 21 juni.
0: Ja, oh, dat duurt nog even. Laten we eerst moederdag inderdaad goed afwerken. Dan hebben we inderdaad nog een week de tijd voor om een goed cadeau voor onze lieve moeders.
2: Als het je natuurlijk gegund is, hè. Heel veel mensen hebben hun lieve moedertje niet meer onder ons. En dan is zo'n dag juist extra zwaar. Dus ook om even bij stil te staan. Maar voor wie het nog wel allemaal gegund is, een hele fijne moederdag. Maar dat duurt dus nog even.
0: Danny, dankjewel.
5: Graag gedaan. Danny,
6: je deed goed. De Q Music.
7: Q Music.
6: Alarmschijf.
7: Sienna Spyro.

0: ik ben toch blij dat Sienna Spyro na twee hele zachte liedjes, hele gevoelige liedjes, hè, ze had The Visitor en ook Die on the Hill, dat ze nu met een swing even komt. Merk toch dat de afgelopen maanden dat mijn relatie met Sienna Spyro dit even nodig had.
1: Ja, hè?
0: Dat ze dit ook kan.
1: Ja, dat vind ik ook wel fijn.
0: Ja.
1: En zeker met dit weer, weet je, als het dan zo regenachtig is, ook even wat positieve geluiden. Dat is altijd wel lekker.
0: Heerlijk. Alarmschijf Material Lover van Sienna Spyro.
1: Is echt goed.
0: Komt er dan nu een zacht liedje?
1: Zeker niet.
0: Bon Jovi bij Q Music. Hier is It's My Life.

0: tot zover. Tot hier en niet verder. Kijk eens wie we daar hebben. Applausje. Stefan Bouwman.
1: Stefan Bouwman.
2: Ik had er geld op in moeten zetten, man.
1: Ah. Ja, jij had het vrij snel in de smiezen wie de mol was.
2: Vanaf echt aflevering 1 zei ik Daan Boom.
1: Niet.
2: Ja, vanaf dat aflevering 1.
1: Dat klopt, dat zei hij echt.
2: Ja.
1: En ik dacht nog, oh, ik hoop zo dat hij er nog ergens vanaf gaat stappen.
2: Had een huis kunnen kopen.
1: Ja, ja. Dat heb je niet gedaan. Maar heb je ook nog andere mensen een beetje gedacht, of
2: nee,
1: niet?
2: Nee, non-stop Daan.
1: Nee, dat is gelul.
2: Nee, echt 24-7
1: wat
2: Daan.
1: Grappig.
2: Ja, elke keer als kutgeintje jij. Maar nee, echt Daan vanaf moment 1.
1: Ja, knap hoor, knap. Je zou een keer mee moeten doen.
2: Nou.
1: Ik denk wel dat het dan... Ja, dat het dan wat minder leuk is, want dan heb je er meteen door.
2: Minder kijkers ook. Ja.
1: Nee hoor, nee. Het lijkt me een zegen om jou te zien schitteren.
2: Gefeliciteerd Bram.
1: Dankjewel.
2: En het winnen
1: van. Dankjewel, dankjewel.
2: Ja. Wow.
1: Ik trakteer een keer op lunch.
2: Oh, okay.
0: Ja, vandaag heeft hij getrakteerd. Ja. We zijn vandaag betaald door de Afrotros. Nou. Ja. Het smaakte heerlijk.
2: De onbelasting van jou.
1: Ik heb het belastinggeld weer even teruggehaald.
0: Geen woord geloven.
1: Nee, gekkigheid.
0: Gaat het er al op?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, joh, dat zien we allemaal wel een keer. Kom maar goed.
2: Moet Willy nog overmaken?
1: Ja, ja, ja. Nou goed.
0: Zometeen. Ja, Kees Casio.
2: Ja, ik heb weer wat ingestudeerd.
1: Nou, kom maar door.
2: Oké.
1: En raad mee, hè. Wat gaat Stefan zo draaien? Dat gaat hij nu op zijn pianootje.
2: Oh, sorry. Wat? Waar ga ik het op doen? Op.
1: Ja, nee, een pianootje.
2: Een pianootje.
1: Nou, schiet op. Kom op. Knap gespeeld.
0: Dat is moeilijk. Maar ik ben meer fan van 12 to 12.
2: Oh.
1: Ja, vind ik ook vet. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Koop nu je tickets op duinrail.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Je houdt me al bij, hallo.
14: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
11: en soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf morgen naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
14: Q-Music.
11: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together. Je zou

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Criscos Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
6: 3 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Daar Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. In Zoetermeer zijn bij een grote vechtpartij 2 agenten gewond geraakt. Gebeurde gisteravond, meldt Omroep West. Er werd gevochten in een horecazaak. De 2 agenten wilden de boel sussen, maar het liep uit de hand. Er zijn 4 mensen opgepakt. Onacceptabel, dat zijn de vernielingen vannacht bij het gemeentehuis van IJsselstein in Utrecht. Dat zegt de burgemeester daar. Er zijn stenen door de ramen gegooid. De mensen die dat hebben gedaan zijn volgens de burgemeester gaaiers. Het is al langer onrustig in IJsselstein. De gemeente wil daar asielzoekers opvangen. Amerika gaat nog meer militairen weghalen uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Meer dan 5000 moeten er vertrekken. En toch niet direct reden tot zorg, zegt defensieminister Jessel Gus bij WNL.
8: Ik denk dat ook hier in ieder geval goed is als wij ons hoofd koel houden. De Amerikaanse president gaat zelf over wat hij met troepen doet. Maar uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig. Ik denk dat een heel groot deel in Duitsland zal blijven.
7: Trump wil troepen uit Duitsland weghalen omdat hij boos is over uitspraken die de Duitse bondskanselier Merz heeft gedaan. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. En voetbal blijven hele spannende weken voor FC Volendam. De club staat in de gevarenzone als het gaat om degradatie. En net verloor Volendam van Heerenveen. Het werd 0-2. En toch maakt de aanvoerder van Volendam zich er niet al te druk om, zegt hij bij ESPN.
9: Ik heb alle vertrouwen in deze ploeg. Al moeten we het via de playoffs doen wat wij niet willen natuurlijk. Maar er is genoeg kwaliteit in deze ploeg. Ik maak me helemaal geen zorgen.
7: Er zijn op dit moment 2 andere wedstrijden bezig. PEC Zwolle speelt tegen Heracles en Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza. Grijs, op sommige plekken ook pittige buien. Een graadje of 18. Morgen ook weer regen, maar dan ook veel zon.
6: Oh, mooie mengelmoes. Danny, dankjewel.
7: Alsjeblieft.
6: Flitsmeister verkeersinformatie bij QS. Toch mooi. Zon en regen. 36 files, krijg je ook regenbogen.
7: Ja, de regenboog.
6: Daar de regenboog. 36 vertragingen. De langste vind je op de A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkoppenbrug. 4 kilometer, ruim een half uur. En de A76 Geleen Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 2 kilometer, een half uur. Die weg is afgesloten. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. Wel controles. De A9 naar Haarlem, 57,9. De A22 naar Beverwijk, 9,2. A27 naar Utrecht, 87,9. En ook nog de A28 naar Hogeveen bij 156,0.
10: Music. Stefan Bouwman.
6: Zondag, relax dag met zometeen een tractatie voor de BSB Army. Eerst de beste dance track van dit moment, als je het mij vraagt.

0: de pannetjes worden nat. Eerlijk, het weer is toch wel het meest besproken ding in Nederland. En daarom hebben we dus ook, tot grote verbazing van mensen die Nederlands willen leren, heel veel woorden voor het weer. Alleen al voor regen.
1: Motregen, a few druppels or spatjes, a boutje, a wolk. Motregen, a few druppels or spatjes, a boutje, a wolkbrok, a stortbuil, stromende or streamende regen, slaagregen or noodweer.
0: Noodweer kan ook, nou mocht er bij jou een buitje vallen, een wolkbreuk zijn, het misschien miezeren of ronduit plensen. Zometeen de uitslag van Kees Casio, want bij slecht weer horen spelletjes.

0: music. Maaike!
1: Goedemiddag, spreekwoord.
0: Goedemiddag. Zo, dat klinkt heel hol. Waar ben jij?
1: Ik sta in de gang.
0: In de gang? Van?
1: Ja, van mijn huis. Ja, sorry.
0: Van jouw huis?
1: Nee, ik ben aan de klus in het huis met het vieze weer.
0: Vandaar dat het zo hol klinkt. Het is nog helemaal niet ingericht of af.
1: Nou ja, wel ingericht, nog niet af.
0: Oh ja, oké. En is het alleen sausen?
1: Nou, het is vooral nu kleur geven en dan is de hal af.
0: Nou, lekker bezig. En de rest van het huis? Want de hal is natuurlijk ook maar een klein stukje.
1: Ja, de grote dingen zijn af. Nou ja, op de badkamer na, maar die komt donderdag. Oh. En de trap die wordt ook woensdag gestoffeerd en dan is het wel af.
0: Nou, wat goed hé. Want was het echt een flinke klus? Ik hoor dan badkamer, sausen, kleur geven.
1: Het was flink wat werk.
0: Echt een klushuis dus?
1: Ja, ja.
0: Nou, dus wel ultiem weer om daar lekker mee bezig te zijn vandaag.
1: Zeker, en met Q op de achtergrond natuurlijk.
0: Hey, gezellig. Ja, en bij slecht weer en binnenzitten en gezelligheid hoort ook een spelletje. Ik speelde net iets op mijn kinderpianootje. Welk liedje was dat volgens jou?
1: Ja, Undressed van Samber natuurlijk.
0: Dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij sowieso het Q-Music prijspakket krijgt.
1: Oeh, leuk.
0: Ja, in een huis dat een beetje ingericht wordt, is dit wel heel leuk. Je kan een extra prijs krijgen als Tom en Bram het ook goed hebben. Even luisteren.
2: Het antwoord op die ene vraag.
0: Vraag dus.
2: Wat? Wat heeft Stefan Bouwman?
3: Ja, dit was Somber. Met Undressed.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar nou, ik ben meer fan van 12 of the... Of Homewrecker, vind ik ook
2: vind
3: vet.
2: Vind ik ook nog leuk. Dus ja, waarom draai je dit?
3: Ja.
2: Hoi.
3: Hoi, Stevie. Hoi.
0: Nou, het was inderdaad wel iets minder spannend dan Wie is de Mol, maar wel goed.
1: Yay! Leuk!
0: Maaike, dat betekent dat jij een gesigneerde en ingelijste foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf krijgt.
1: Oh, leuk. Die krijgt een mooi plekje in het nieuwe huis.
0: Yes!

Michel en Still Champagne. Nieuwe muziek van Madonna en van Sabrina Carpenter. Niet los van elkaar, maar samen. Zometeen ronde 1 in Repeat of Niet. Ook deze samenwerking van Miles.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
2: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
3: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans Bauer.
6: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
7: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes,
13: James Moriarty.
11: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
14: The only way out is together.
11: Voor meer innige vriendschap, Prime Video.

0: bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust. Doe eens een
5: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Koop nu je tickets op duinrail.nl.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
10: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Mama, ik ben super blij met jou.
15: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna- en wellnesscadeaukaart, dinercadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
22: Zeg hallo, 3:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 30 files, de langste vind je onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen, 4 kilometer en 1:30. A12 Lunette Oude Rijn, tussen Lunette en de Galenkopperbrug. Door wegwerkzaamheden, 4 kilometer, ook 1:30. En de A76 Geleen-Keulen, tussen Kundenberg en Duitsland, 3 kilometer, 1:30 vertraging. Weg is daar afgesloten, staat hier. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. Wel 1 controle gespot langs de A22 naar Beverwijk, hectometerpaal 9,2.

0: advies van Maal Smit en Nahorn.
1: Repeat. Of niet.
0: 2 weken geleden stond Sabrina Carpenter op Coachella. Nou, het leek wel een fucking tv-programma hoe ze alles deed op het podium daar. Er waren ook gastartiesten. En niet de minste, the original Queen of Pop, a.k.a. Madonna. Ze deden Like a Prayer. Maar nog veel belangrijker, de primeur van een liedje, Zusammen. Nieuwe muziek dus van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En de vraag is aan jou, ja, wat vind jij? Je kan het laten weten in de Q-Music app, ronde 1. Dus je kan je dikke duimpjes aan het werk zetten, repeat of niet tikken... of een berichtje inspreken als audio. Het is allemaal welkom. Dan maken wij straks de balans op. Dus voor The Queen of Pop, The Original. Ja, volgens mij is eigenlijk The Princess of Pop een beetje Dua Lipa, hè? Maar goed, Sabrina Carpenter, die verdient die titel ergens ook wel. We verzinnen wel wat nieuws voor haar. In ieder geval, laat het weten. Repeat.
1: Repeat. Of niet.

0: Madonna. Sabrina Carpenter.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Het is een binnenpretje dat ik in 3 uur nog niet uit kan leggen. Jerry stuurt Steve Mang. Jerry Mang. Zo, volgens mij heb ik een epileptische aanval gehad door het kijken live van de lyric video. Ja, sorry, ik had even een trigger warning moeten geven. Dat ding dat flitst alle kanten op. Lijkt wel de kermis. Maar een voorzichtig repeatje. Ik vind hem wel een beetje 13 in dozijn. Een dikke repeat van Jochem. Atlana zegt, hier vibe ik wel mee. Repeat. Een nietje voor Raymond. Geen repeatje voor Faya.
3: Moi, moi, moi. Voor mij nu nog een nietje.
4: Ja, hey Steve.
0: Hey Sil.
4: Ik zeg dikke repeat.
0: Dikke repeat.
4: Joehoe.
0: Joehoe.
5: Nee, sorry.
0: Nee.
5: Geen repeat voor mij in
0: dat
5: ieder
0: mag,
5: geval.
0: Marina, dat mag.
6: En ook niet van mij. Oh. Doei.
7: Ja hoor Steven, het klinkt als een heerlijk zomers tuinfeestje tot in de vroege uurtjes. Repeat.
0: Repeat. Uiteindelijk is het een repeat geworden. Kian zegt voorzichtig, klein repeatje. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Sander daarentegen, zeker weten, repeat. Dani zegt Sabrina, altijd een repeat. In mijn huis in ieder geval. Voor mij mag de grote zomerhit worden. Er zitten ook echt wel wat nietjes tussen. Ik had verwacht dat het met deze combinatie Madonna en Sabrina gewoon 100% repeat zou zijn. Maar we gaan het merken vanavond ronde 2 bij Vincent Pronk voor Bring Your Love.

0: Q-Music. Zometeen het nieuws van 4 uur met Danny Vos.
1: Ja, waar is al dagen een enorm illegaal feest aan de gang, terwijl dat op precies die plek eigenlijk best wel gevaarlijk is.
0: Oh, nou dan gaan we geen adres geven, want dan kunnen de mensen er straks heen. Dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling, het is wel ver.
0: En we blikken terug op afgelopen vrijdag. Bibi Rexha was de gast in Stefans Pianobar. We deden dit liedje samen akoestisch op de piano. Hoe dat klonk, dat hoor je zo meteen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
8: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar

0: 5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je had me al bij hallo.
4: Soms is je leven pure romantiek.
5: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
4: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf morgen naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
6: Q-Music.
7: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.

0: of doneer.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Yeah. 4 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
12: Ja, goedemiddag. In IJsselstein in Utrecht is de nacht nog onrustiger verlopen dan gedacht. Bekend was al dat de ramen van het gemeentehuis zijn ingegooid. En nu blijkt ook dat de politie is bekogeld met zwaar vuurwerk, meldt RTV Utrecht. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Ja, het is al langer onrustig in IJsselstein. De gemeente wil er asielzoekers opvangen. Onderzoek in Zoetermeer. Daar zijn bij een grote vechtpartij 2 agenten gewond geraakt. Gebeurde gisteravond, meldt Omroep West. Werd gevochten in een horecazaak daar. Er zijn er 4 mensen opgepakt. Dan komt het toch weer goed tussen de Amerikaanse president Trump en de paus. De 2 kregen het aan de stok. Paus Leo had meerdere keren kritiek op de oorlog in Iran en Trump noemde de paus daarna onder meer zwak. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio wil de boel nu gaan sussen. Komende week praat hij met de rechterhand van paus Leo. En Frankrijk gaat meer doen tegen illegale raves, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Er is in het midden van Frankrijk al dagen zo'n groot illegaal feest bezig. Tienduizenden mensen uit heel Europa zijn erbij. Maar de autoriteiten waarschuwen, want op dat terrein ligt onontplofte munitie uit de oorlog. Er is ook al een granaat weggehaald.
11: Lekker plekje.
12: Het weer nog van Weerplaza. Grijs, op sommige plekken ook pittige buien. Een graadje of 18. Morgen ook weer regen, maar dan ook veel zon.
11: Benny, dankjewel. Het begon net een beetje, het klinkt ook als een mop. De Amerikaanse president en de paus lopen de kroeg binnen.
12: Ja, maar het is toch echt de realiteit.
11: Het is de werkelijkheid. Het is vaak gekker dan wat wij met z'n allen kunnen bedenken. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 27 files. Langste onder andere op de A12 Lunette Oude Rijn. Tussen Lunette en de Galenkopperbrug. 4 kilometer, 20 minuten. A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 4 kilometer, daar een half uur. En de A76 Geleen Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Weg is daar afgesloten. 2 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. Wel 1 controle waar je op moet letten. De A4 richting Pernis. Hectometerpaal 71,2.
13: Q Music. Stefan Bouwman.
11: Zometeen een terugblik op afgelopen vrijdagavond. Toen was Bibi Rexha All the Way from America te gast in Stefans Pianobar. Q.

0: en Morning op Q-Music. Uitdaag. En we blijven even in Den Haag.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Nou, welkom bij een speciale eenmalige editie van Repeat of niet. Ik zag een filmpje tijdens het scrollen op TikTok van Desley. En Desley is de kleinzoon van Joop. Joop Coulson, om precies te zijn, met de C. Nou, hij komt nog uit Den Haag ook.
3: Als mijn opa één ding graag doet in het leven, dan is het muziek maken. Dat doet hij al zijn hele leven. Op dit moment luisteren per maand 6 mensen naar zijn Spotify. Dat zijn denk ik alle kleinkinderen.
0: Ja, hij riep dus op, ga allemaal zijn muziek streamen. Ja, supervet. Ik heb het ook bij meerdere collega's van andere radiozenders voorbij horen komen. Inmiddels staat de teller ietsje hoger dan 6. Nou, dat kon Desley dus gisteren op de verjaardag aan opa vertellen.
4: Ik geloof dat ik nu een beetje in de maling genomen word.
3: As we speak zijn er duizenden mensen naar jouw muziek aan het luisteren.
4: Ah, dat is overweldigend. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen hierop.
3: Je maandelijkse luisteraars zijn net bekendgemaakt. Bijna op de 10.000.
4: Jee, nee joh.
3: Ja.
4: Wat is dit toch geweldig. Ik begrijp het niet. Ik vind dat alleen maar stimulerend.
0: Ja, dat is toch lijp. Ongelooflijk. Bijna 10.000 mensen. En ik snap het ook, want stiekem bij dit soort dingen, ik betrapte mezelf erop, dan denk je, het zal wel een reden hebben dat niemand er naar luistert. Misschien lullig, maar nee, het is ook echt goed. Sowieso, dan staan ze op de

0: gewoon mooi.
1: Joop is inmiddels dus 80 geworden dit weekend. En dan het liedje waar het om gaat. De eenmalige editie van Repeat of Niet. Als je nu naar buiten kijkt, dan is de kans groot dat het regent. Dus is die extra leuk nu. Strandlied, een ode aan Scheveningen. Vind je Strandlied van Joop Koolsen, a.k.a. Opa Joop vet? Nou, wens hem dan gewoon een fijne verjaardag in de Q-Music app. Dat kan als audioberichtje, kan je ook typen wat jij wilt. Weet wel, jouw felicitatie, dus aan zich denk ik al een cadeautje voor hem om te horen op de radio. Maar het kan ook echt een cadeau opleveren. Dus, ik noem het maar even Happy Birthday, of toch nee? Laat het weten in de Q-Music app. For the one, the only, Joop Koolsen en Strandlied op Q.

0: Dit is toch helemaal leuk? Helemaal leuk. Het regent in één keer niet meer. Is het je opgevallen? Hoop lieve berichtjes in de Q-Music app.
1: Opa Joop, van harte gefeliciteerd.
2: Dikke vette repeat.
3: Lekker plaatje hoor Joop, van harte. En geniet van deze niet al te zonnige dag dat we snel weer het strand op mogen.
4: Van harte gefeliciteerd Joop, maak er een geweldige dag van.
1: Natuurlijk is dit een happy birthday. Gefeliciteerd Joop.
5: Happy, happy, happy birthday.
6: Gefeliciteerd met je verjaardag. Wat een prachtige mijlpaal, 80 jaar.
7: Happy birthday voor opa Joop, dit is toch geweldig. Zo veel passie, dat hoor je gewoon. Ja, dit is toch zeker een happy birthday voor oma Joop.
0: Ja, bij deze happy birthday wordt ook veel getypt hoor. Sonny zegt happy birthday, repeatje voor Joop, zegt Stanislav, Deborah, dit is toch fantastisch. Happy birthday, organisatie Zwarte Cross, ik zou zeggen boek Joop, zegt ja in de Q-app. Dit is een repeat, opa heeft nog een jonge stem, zegt Suzanne in de Q-music app. Happy birthday van Sandra, Brenda, Rob, Stefan, Marion. Nou, ik kan nog een uur doorgaan, ja. Ik zei het, het was een eenmalige editie van Repeat of Niet ter ere van de verjaardag van Joop. Als u nu luistert, ik zeg u, want hallo, je bent 80. U bent 80, sorry. Gefeliciteerd nog. Pas als we elkaar hebben ontmoet, dan vraag ik of ik u mag tutoyeren. Zo werkt het. Als u het leuk vindt als kerst op de taart, als ik zo ook al die appjes binnen zie. En als cadeau zou ik u van harte uit willen nodigen om samen in de studio bij Q-Music Strandlied te spelen. Dan kruip ik achter de piano, u dan gitaar en natuurlijk zingen. U mag ook alle kleinkinderen meenemen, maakt mij niet uit. Andere muzikanten, het is uw cadeau, het is uw feestje. Ik hoor het wel, voel je niet verplicht. Voor nu dus een dikke repeat in de eenmalige editie van Happy Birthday of toch nee. Ja, ga hem streamen, Joop.

0: Nas en Children op Q-Music. Zometeen Shakira en Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
1: And we're turning the floor into a zoo. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Verscholen.

0: chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lief.

0: spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit, tussen de apen.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu alle kaartjes 19,50. Alleen op apenhul.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
0: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
17: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
19: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer Total Loss.
20: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
21: En dan nu een flitsmuis verkeersinformatie. 1055, goedemiddag. 13 files, zo doen we dit blijkbaar. 2 van een kwartier of langer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. 5 kilometer, 16 minuten. Heeft iemand nog wat te eten hier? En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. 2 kilometer, een half uur vertraging. 1 controle langs de A50 naar Eindhoven. Hectometerpaal 128,2. Een domme reclame.
22: Q-Music, Stefan Bouwman.
21: Kom helemaal aangesloten.

0: Frozen Eye Took a Pill in Ibiza op Q-Music. Nou, ik weet niet waar die was, maar hij was in ieder geval op reis. Luc van de sportredactie bij Mattie en Marieke. Maar toch kreeg ik vanmiddag een berichtje van hem. Want ik weet helemaal niks van sport, dus daar heb ik Luc voor nodig. Hij praat jou en mij zo meteen bij wat er deze zondag en aankomende week allemaal op het menu staat qua sport.
1: Dit is Q-Music.
2: Juste, Jack Style en Young.
1: En dit is Q-Music.
2: Harry Styles.
1: En dit is nieuw.
0: Niet van de minste, Alex Warren, Fine Place to Die is nieuw Q.

0: redactie van... Van Mattie en Marieke. Ja, ik weet niks als het daarop aankomt. Kijk, muziek kan je me echt wel wat over vragen. Maar sport heb ik gewoon hulp bij nodig. En zondag is bij uitstek sportdag. Nou, hij had vakantie. Dus ik denk, ik ga niks van hem horen. En we moeten even een noodoplossing verzinnen. Toen kwam daar in één keer een audio-appje van Luc.
1: Yo, Stefan. Yo. Goedemiddag, goedemiddag, vriend. Morgen, dan is het hele team van de ochtendshow weer terug van vakantie. Zellig. Ik keer vandaag terug uit Istanbul. Ja, dat wil zeggen dat ik de kilo's kebab en de liters thee achter me gaan laten. En morgenochtend rond een uurtje of 5 weer gewoon achter de microfoon in de studio kruip. Strijden. En dan 6 uur begint de ochtendshow. Dat betekent ook dat ik eigenlijk niet heel erg kort op de bal zit qua sportieve activiteiten vandaag. Maar ik wil je wel even vertellen dat de Formule 1 races in Miami vandaag 3 uur eerder beginnen dan gepland. Zo. Vanwege het noodweer dat daar op komst is. Dus het begint vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Dan weet je dat. Vooral Mattie Valk is daar blij mee. En dan kan hij gewoon kijken en daarna lekker naar bed. Maar dan weet je dat. 7 uur bord op schoot Formule 1 Miami. Veel voetbal vandaag, weet ik. Zo is vanmiddag, ik denk misschien als je dit uitzendt wel, Manchester United tegen Liverpool bezig. Met natuurlijk de nodige Nederlandse hoofdrolspelers bij Liverpool. Bijvoorbeeld coach Arne Slot. Maar ook in de Eredivisie gaat het weer om de laatste knikkers eigenlijk. Wie gaat er degraderen? Wie gaat er promoveren naar die Eredivisie toe dan? Ja, goed. Allemaal bijzaken voor komende tijd. En ook wie gaat er allemaal Europees spelen? De tickets voor de Europese voetbaltoernoois voor volgend jaar worden verdeeld. Dus het gaat nog zeker ergens om in de Eredivisie. Ik ga zo de lucht in en ik spreek je morgen om 1 uur of 5. Tot later, vriend.
0: Yo, veilige vlucht, Luc. Ach, die jongen. Zelfs op vakantie nog steeds van dienst.
2: Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort, zodat je met je vrienden mee kan lullen.
3: Q Music. Q.

0: Jack op Q. Zometeen op Q. Danny Vos met het laatste nieuws.
1: Ja, en we hoorden Luc net al met een sportupdate. Hij moest het vliegtuig in, dus had net niet de laatste uitslagen. Nou, er is nog net nogal het een en ander gebeurd. Het lijkt erop dat we weten wie er naast PSV nog meer naar de Champions League mag. Oh.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Flemming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
2: Hi, dag.
3: Hoi,
4: hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Yo, Giel hier van Teamstuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Q-Music, the party.
19: Q-Music vind je bij het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
18: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q-Music. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: 5 uur, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
22: Ja, goedemiddag. Weer een grote brand. In Harderwijk is brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Op beelden is een enorme rookwolk te zien. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. En gisteren was er vlakbij Harderwijk ook al een grote brand. Toen in Ermelo bij een bedrijf dat toetjes maakt. Die brand is mogelijk aangestoken. Wordt steeds meer duidelijk over de onrust vannacht in IJsselstein in Utrecht. Bekend was al dat de ramen van het gemeentehuis daar zijn ingegooid. En nu blijkt dat ook de politie is bekogeld met zwaar vuurwerk. vuurwerk. Eén agent is erbij gewond geraakt. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. Al langer is het onrustig in IJsselstein. De gemeente wil er asielzoekers opvangen. In Engeland zijn twee mensen omgekomen na een explosie in een huis, meldt de Britse politie. Ontploffing was in Bristol, in het zuiden van Engeland. Politie doet daar onderzoek. En voetbal Feyenoord heeft de tweede plek en daarmee een ticket voor de Champions League zo goed als binnen. De club speelde net tegen Fortuna Sittard. Lang stond Feyenoord 1-0 achter, maar door twee doelpunten net voor tijd wisten de Rotterdammers toch nog te winnen. Nou, de winnende klonk zo bij Rijnmond.
1: Riet schiet!
3: Oh ja, hij valt binnen! Hij valt binnen! 2-1 voor Feyenoord! Sifairo Riet met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord op weg naar plek 2 in de Champions League.
22: Ja, want Feyenoord staat nu 5 punten voor op nummer 3 NEC. En beide clubs spelen nog 2 wedstrijden dit seizoen. Het weer nog van Weerplaza. Grijs, vooral in het noordoosten. Pittige buien. Er kan ook kans op onweer en hagel. Morgen ook weer regen, maar ook dan. Maar dan ook. Gaat lekker dit weer.
1: Dit weer, leuk.
22: Ja, veel zon morgen. En ook regen.
1: Is het nu ook waar trouwens? Gaan we echt die avond krijgen?
22: Ja, nee, het klopt allemaal wel. Ja.
1: Ik ben al 16 keer met de paraplu en 3 jassen naar buiten gelopen. Was elke keer niet nodig.
22: Nee, maar nu in het noordoosten wel. Dan gaat het dus ook onweer straks.
1: Dacht ik ook vandaag, nou laat maar. Nou, toen kwam ik weer, stond ik zeiknat buiten.
22: Ja, precies. Je weet het nooit.
1: Nee, niets zo veranderlijk als het weer. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 1 lange vertraging op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten vertraging. En de controles, de A4 naar Leiden, hectometerpaal 45,3. De A22 naar Beverwijk, 9,5. Danny, mag ik jou hartelijk danken.
22: Graag gedaan.
4: Music. Stefan Bouwman.
1: Let's over there, Wham, wake me up before you go. Maar eerst ons eigen talent, Martin Garrix, samen met Jax. Dit is Told You So, Q.
4: Q Music.

even kijken hoe het in de Q-Music app is, waar iedereen mee bezig is vanmiddag. Maar eerst, ja, soms moet ik er ook aan geloven. Achterklap en roddelpraat. Want het schijnt dat Harry Styles verloofd is met Zoe Kravitz. Een Amerikaanse dame. En dat is toch wel grappig. Want het liedje wat ik zo ga draaien, dat heeft hij geschreven omdat drie van zijn vrienden gingen trouwen, allemaal met een Amerikaanse toevallig. My friends are in love with American girls. Nou, dan is hij er zelf schijnbaar ook voor gezwicht. Ik weet dus niet of het waar is. Maar we gaan er gewoon vanuit dat het een vrolijk huwelijk wordt.

0: Panther en Espresso op Q Music. Terwijl Vera gezellig met Rakker de zwerfkat aan het chillen is. Die is naar binnen gevlucht bij haar in huis terwijl het regende buiten. Romy is met hele andere dieren bezig geweest. Net op zeehonden safari geweest die ik in de Q heb. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Maar ik hoop dat het leuk was. Het klinkt in ieder geval leuk. Enige nadeel wat ik zou hebben met zeehonden safari is dat ik weet dat ik ze niet mag aaien. Oh. Lijkt me ook zo moeilijk als je dan met pinguïns. Die mag je blijkbaar ook niet aaien. Maar die wil je toch gewoon beetpakken en kapot knuffelen. Tineke, die is druk bezig met een IKEA-kastje in elkaar aan het zetten. Lekker aan het klussen. Moet ook gebeuren. Terwijl Jona het hele huis aan het schoonmaken is. Want woensdag worden de foto's gemaakt. Dan gaat het appartement de markt op. Nou, heel veel succes. Ik hoop dat er snelle kopers zijn. Maar in deze markt komt wel goed, denk ik. Henriette, lekker op de Switch aan het gamen. Kita, die is druk geweest. Biosje gepakt, Devil Wears Prada 2. Met vrienden Wie is de Mol gekeken gisteren. En die zit klaar voor de Formule 1 zometeen.
1: Oh, heerlijk. Het weekend eindigen met Stefan. Genieten! En dat ondanks dit gekke weer. Maar ja. Die regen hebben we ook nodig, hè?
0: Dat is waar.
1: Fijne uitzending, Stefan.
0: Yo, is goed voor de plantjes, Stefanie. Zo is het ook. En Jens?
2: Goedemiddag, Stefan. Wij zijn heel erg benieuwd naar het foute anthem van 2026.
0: Ja.
2: Maar eerst stellen we lekker af over 48 dagen tot de foute party. Woehoe! Wow, 3 fout.
0: Oh my god, 48 dagen. Nou, ik heb een iets kortere aftel voor je. Want morgenochtend, dan maakt Menno meer bekend. Hij liet vrijdag al een stukje horen. Kijk, ik heb het hier, een stukje van het foute anthem dus wat er aankomt. Super episch. Ja, ik kan hier helemaal niks aan ontlenen. Ik weet niet, misschien jij wel, maar morgenochtend dus meer nieuws. Dan maakt Menno bekend één van de artiesten. Een artiest die je gaat horen op het foute anthem van 2026. Ik ben ontzettend benieuwd. Dat dus morgenochtend bij Menno.

0: Doors Down. Here without you, Q Music.
1: De vijfde bepaald.
0: Ja, elke zondag. Het is zondag. Doen we de vijfde bepaald. We hebben soms van die eeuwige discussies. Ook aan de keukentafel thuis of in de kroeg met vrienden of op het werk. Weet je, het mooiste voorbeeld is gewoon aan welke kant van de muur moet het toiletpapiertje? Moet die loshangen of moet die tegen de muur aan? Nou echt, we kunnen door oorlogen omstarten. En daar is de vijfde bepaald voor, zodat je iets op kan gooien. Dan mag iedereen zijn zegje doen. Maar wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel die we gewoon aanhouden. Hij komt dit keer van Manouk. Die zegt, niezen is het meest oncharmante wat je als mens kan doen. En dat is dus niet door haar partner of whatever. Nee, dat komt door zichzelf. Ze heeft een enorme dad sneeze. En dat vindt ze dus heel vervelend aan zichzelf. En zo is ze dus uiteindelijk gekomen op, niezen is het meest oncharmante wat je als mens kan doen. En een dad sneeze, ik heb er zelf ook één. Het is dus schijnbaar ook erfelijk. Is heel interessant. Sociaal erfelijk. Gewoon zo ontzettend hard. Dat als je dan niezen, weet je dat. Dat je denkt, yo, kon dat niet even gewoon wat zachter en meer ingetogen? Bij deze, de vijfde bepaald. Niezen is het meest oncharmante wat je als mens kan doen. Eens of oneens. Leuk als je een audioberichtje inspreekt. Ook Taylor Swift en Opalite hoor je zo. En vanaf morgenochtend maak je kans.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
3: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten het toch gaan.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Er is 6:02. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging op de A76, Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer, 20 minuten. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. Wel 1 controle langs de A7 naar Den Oever. Hectometerpaal 51,5.
5: Q-Music, Stefan Bouwman.
4: Niezen is het meest oncharmante wat je kan doen als mens. Q-Sounds better with you. Eens of oneens, dat is zometeen de vraag in de vijfde bepaald hier op Q.

0: En Dua Lipa niet te vergeten. One Kiss op Q Music. Zo meteen muziek van Taylor Swift. Mijn eerste vijfde bepaald. Elke zondag stellingen die je zelf ook kan gooien in de Q-app. En daarna gaan we gewoon een rondje doen door Nederland. Ja, om eeuwige discussies uit de weg te gaan. Dus iedereen mag straks zijn mening geven. Maar wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel. Dat houden we aan. Hij komt van Manouk. Manouk heeft nogal een dead sneeze. Dus ze niest heel hard. Daar komt het op neer. En vindt zelf dus, niezen is het meest oncharmante wat je als mens kan doen. Eens of oneens. Vier mensen willekeurig op rij. Daarna geeft de vijfde de doorslag.
1: Eén.
2: Ik vind het zelf met mama.
3: Hi.
0: Hi.
2: Oneens, want een scheet laten is veel erger, vind ik. Doei.
4: Twee.
5: Dat vind ik echt heel asociaal. Het gaat niet alleen maar om niezen, maar wat het achteraan komt. Oh. Dat storm.
0: Snuiten zo.
5: Dat vind ik zo goor. Ja. Vooral in openlijke ruimte. Dat vind ik het echt heel goor.
4: Drie.
6: Hey Stefan.
0: Yo.
6: Nou, mijn vrouw heeft ook een ontzettende harde nies. Dat horen ze 16 huizen verder. Maar ja, zij is weer niet zo blij met de broekhoes die ik doe.
0: Broekhoes dus doe normaal.
4: Vier.
7: Niezen is het meest... Ja. Eens. Ja. Ik vind het walgelijk. Oh. Helemaal kipvel na de tijd ook. En voor je tranenogen. En als je goed niest, dan heb je, zo heb je niks. En zo heb je slijmvies, weet je. Dus gewoon, walgelijk. Eens.
4: Nummer
0: 5. Oh mijn hemel. Nou Ilse, jij bent uiteindelijk de vijfde. Jij bepaalt niezen is het meest oncharmante wat je als mens kan doen. Eens of oneens?
8: Ik ben het er zeker mee eens dat het niet heel charmant is. Ja.
0: Zacht uitgedrukt. En hoe kom jij tot deze conclusie?
8: Nou, die van mij die valt op zich wel mee. Die is vrij zacht. Maar mijn moeder, daar schrik je van hoor. Die gilt er zo wat uit.
0: Oh, echt gewoon
8: Ja, dat is echt... Nou, ik zal het een keer proberen op te nemen. Dan stuur ik het jullie wel even door.
0: Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, je bent wel echt een naaier, maar ik vind het wel heel leuk.
8: Ik zou ook al tegen haar. Zet snel de radio aan, want ik ga over je vertellen.
0: Mam, ik ga je voor de bus gooien.
8: Yes.
0: Ja, dit is de zondag dat het nog kan, hè? Volgende week moederdag, dus dan mag het niet.
8: Ja, precies. Ja. Nou, we gaan even een grapje maken.
0: Hey, gewaarschuwd mensen telt voor twee. Heb je al wat voor moederdag?
8: Ik werk in een tuincentrum, dus ik heb wel wat leuke dingen gezien voor haar.
0: Ja, heel erg leuk. Ja, en dan is gewoon een doosje Kleenex, kan ze lekker de neus snuiten.
8: Precies.

0: Q-music.
1: Eén woord, dan kan ik jou in één keer... Nou ja, of het heeft geen effect op je, of je voelt je in één keer heel oud. 2004. Oh, daar komt dit liedje dus uit. 2004, doe normaal, 22 jaar oud. Somewhere Only We Know van Keen, net op Q-music.
2: Even uitje en knoflookje snijden.
1: Oh?
2: Lekker teriyaki boontjes maken.
1: Oh?
2: Klein stukje zalm in de pan.
1: Oh?
2: Lekker luxe vandaag.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, Joost maakt me gek. Groetjes van de keukenprins, zegt hij ook in de Q-music app. Ik krijg een fotootje, het ziet er heerlijk uit. Sampie, ik heb ook trek, jongen. Nou, serveer ik wat anders, de alarmschijf van deze week.
3: De Q-music.
0: Q-music.
3: Alarmschijf.
0: Sienna Spyro.

0: warm skiffa van deze week. Sienna Spyro en Material Lover.
1: Zo, hippe boy.
0: Straat. Wat? Wat ik skiffa zei?
1: Ja.
0: Skiffa, skiffa. Ah, jullie zijn niet goed, ze zijn zo wit. Hey. Tom en Joe.
2: Ja.
0: Hey. Tom.
3: Ja?
0: Jij ziet er hetzelfde uit als altijd.
3: Klopt.
0: Bij Joe heb ik het idee dat er iets aan de hand is.
2: Wat denk je dat het is?
0: Ik weet niet, je bent een beetje bedompt. Je lacht net wel weer heel blij, maar ik heb gewoon het idee dat er iets is.
2: Nou, ik zet wel even een lach op. Ik ben blij dat ik namelijk even op mijn werk ben. Ik had een klein akkefietje thuis.
0: Oeh.
2: Met vrouw lief.
0: Oei.
2: Moeders de vrouw. Dat pakt het toch niet helemaal goed uit. Ja, ik weet niet of ik het moet opbiechten, maar ik vertel het je zo.
0: Oké, nou, ben benieuwd. Wel toepasselijk dan dat je homewrecker gaat draaien.
2: Ja, die had zij aangevraagd.

0: fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren,
10: Aldi. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon. Op Lendl.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxen shorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers.
7: En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
23: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check

0: Goedenavond. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlakbij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt er wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Casper Kooi, dankjewel. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld. Eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen. Half uurtje vertraging. En dan op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam. Daar 10 minuutjes vertraging. Tom en Joe wens je veel veilig kilometers.
2: Q-music. Tom en Joe.
3: Joe had vandaag bonje met zijn vriendin. Hoe erg was het?
4: Nou, best wel heftig.
3: Hoe het zit hoor je zo meteen na Stamper en Homewrecker. Q-music.

0: Don't Be So Shy op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Een hele goede avond, 6:08 op je zondagavond. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, de dag waarvan je dacht dat hij ooit zou komen was dan eindelijk hier. Een dag vol regen.
3: Oh, maar lekker, hè? Goed voor de tuin.
0: Goed voor de plantjes. ik zie ook heel veel appjes binnenkomen van mensen die vandaag terug zijn gekomen of onderweg naar huis zijn, as we speak, van de meivakantie. Dat is dan weer lekker Nederlands thuiskomen, hè? In de regen.
3: Ja, nee, dat is wel zo. Het is een warm welkom en heel nat. Dat is wat het is.
0: Ja, welkom thuis allemaal. Joe, jij bent niet op vakantie geweest, wel op visite vandaag. En daardoor kreeg je het aan de stok met je vriendin.
3: Ja, we waren even bij een vriendin van ons, die had een nieuw huisje gekocht. Dus hartstikke leuk. Ga even naar de housewarming, even kijken hoe het nieuwe huisje eruit ziet. En ik word dan helemaal enthousiast. Want het is een oud huisje en er moet veel gebeuren. Dus ik zeg, joh, wat leuk. De badkamer kan je aanpakken, de keuken kan je aanpakken. Als je nog hulp nodig hebt, roep me, hè. Dan komen we lekker even, gaan we even een keukentje slopen. Oh. Heb ik in een dag eruit en dan rammen we in 2-3 dagen rammen we weer een nieuwe keuken in. Ja. En zeggen ze, oh ja, nou, misschien wel een idee. Ja, ja, top. Nou, thanks voor je aanbod. En wij lopen weg. En mijn vriendin kijkt me aan voordat we de auto instappen. Ze zegt, joh, mop. Ons huidige huis is een klushuis. Is nog niet af. We hebben net een tweede huis. Een klushuis uit 1890 gekocht. Is nog lang niet af. Daar moet alles aan gebeuren. En jij biedt aan om ergens anders te gaan klussen. Even heel gauw terugkomen nou. Ja.
0: Ja, nee, ja, maar dat ben jij. Ik bedoel, jij begint gelijk te kwispelen. Jij ziet kansen. Jij denkt, ik ga helpen.
3: Ja, het liefst help ik iedereen met klussen. Maar niet mezelf.
0: Ja, even ook goed voor de duidelijkheid. Hoe ver is dat klushuis uit 1890?
3: Ja, echt helemaal niet. Ik zit te wachten op vergunningen. Het duurt verschrikkelijk lang. Dus in de tussentijd kan ik andere mensen helpen klussen.
0: Zo is het ook. Nou ja, misschien een bosje bloemen voor je vriendin. Of, ja, mocht je nou bonje hebben met je partner, inderdaad sowieso. Ik heb de tip om het goed te maken. Namelijk kaartjes voor het meest gewilde concert van Nederland. En die kan je vanaf morgen winnen hier op Q-Music. Waarvoor het is, dat vertel ik je zo meteen. Na Nell Horan, dit is Dinner Party op Q-Music.

0: Nicki Minaj en Starships op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Ja, Tom, je zei het net al even. Je maakt vanaf morgen op Q-Music kans op kaarten voor het meest gewilde concert van Nederland. Namelijk Suzanne en Freek in het Gelderdoom.
2: Q-Music presents Suzanne en Freek.
1: Ja, bizar. Het Gelderdoom hebben ze gewoon 10 keer uitverkocht. Dat zijn dus 10 keer 41.000 mensen.
0: Oh, dat is niet normaal.
1: Bizar.
0: Ja, heb je al FOMO? Geen paniek. Vanaf morgen tot en met vrijdag maak je hier de hele week kans op tickets voor Suzanne en Freek. Het enige wat je hoeft te doen is je radio goed in de gaten houden.
1: Ja, hoor je een liedje van onze app dan gelijk Suzanne en Freek naar de Q-Music app. Dat begint dus morgen. Word je dan teruggebeld en kom je in de uitzending, ja, dan ben je erbij. 24 mei in het Gelderdoom.
0: Ja, dat wil je zien, hè. Heb ik eigenlijk wel eens verteld dat ik ooit gepadeld heb met Freek van Suzanne en Freek.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: En heb je toen gewonnen?
0: Of ik gewonnen heb?
1: Ja, van Freek.
0: Weet ik niet meer.
1: Jij weet niet meer of je gewonnen hebt.
0: Dat weet ik niet meer. Nee, wat ik nog weet is dat Joost Swinkels, onze collega-dj...
1: Ja.
0: Die vroeg een keer, dat is echt jaren geleden, op redactie bij Q... Jongens, we zoeken nog een padelspeler. En ja, dat was net mijn nieuwe hobby. Je kent me.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zeg, ja, ik doe wel mee. Maar hij had helemaal niet verteld dat Freek zou meedoen. En toen liep ik de baan op en toen stond Freek daar.
1: Stond je tegenover Freek? Je zat niet in zijn team.
0: Zat niet in zijn team.
1: Nou, als jij niet meer weet wat de uitslag was, weet ik het wel. Jij hebt verloren.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dan heb ik het waarschijnlijk verdrongen. Maar goed, vanaf volgende week dus kans op kaarten van Suzanne en Freek. Die zou je ze hebben halverwege op Q-Music.

0: En de Dead Dance op Q Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Het is al bijna 6:30. Dat betekent dat we ook weer bijna een random bedrijf gaan bellen met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Want dat doen we iedere week.
1: Ja, ja, toch altijd zoeken naar die plekken die niet helemaal normaal zijn. Niet de standaard bowlingbaan. Die doen natuurlijk kinderfeestjes. Maar juist de bedrijven waar je denkt: hey, gek, maar wel leuk.
0: En wat ik dan weer leuk vind, is dat we dan vaste luisteraars van dit programma hebben die al een beetje dat item kennen. Die weten: oh ja, dan gaan ze weer bellen. Ja. Zo ook Kian. En die gaat dan even brainstormen bij zichzelf. Die gaat dan na van: wat zou nou een leuke plek zijn deze week?
1: Oh, leuk, wat stuur je niet?
0: Luister even mee.
2: Hey, Tom en Joe. Als ik zelf nou eens terug moet denken aan het leukste kinderfeestje wat ik ooit in mijn leven heb gehad. Het is gewoon lekker een speelparadijs. Over gekke kinderfeestjes gesproken. Wat nou als je nou eens een keer een autoshowroom gaan bellen? Zodat misschien alle kinderen eens een keer lekker op de toeter kunnen drukken. Wie weet.
1: Vind ik een geinig idee, Kian.
0: Een autoshowroom.
1: Kijken of ze daar kinderfeestjes willen regelen.
0: Het is jouw beurt, volgens mij.
1: Ja. Oh, nee, oké. Okay. Ja, nee, is goed. Ga ik bellen.
0: Bedenk maar vast een plan hoe je het gaat verkopen, natuurlijk.
1: Ik pak pen en papier.
0: Oh, Bruno Mars. Komt eraan, zometeen. Op cue.
3: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten in de laatste seizoensaflevering van The Boys?
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
7: Damn pumped.
6: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Tickets op Duinrail.nl.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren. Aldi.
17: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand.

0: Sets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
3: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
4: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
5: I'm serious about to happen.
4: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
6: Well, I guess we're back, Betty.
4: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
7: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Q Music. Tom en Joe.

0: Miley Cyrus. End of the World op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Joe, wat vond jij vroeger eigenlijk het leukste liedje op een kinderverjaardag? Zeg maar, om te zingen.
1: Leukste liedje?
0: Ja, zeg maar, verjaardagsliedje.
1: Oh, de kop van de kat.
0: Oh ja?
1: De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Zijn staart die mag niet meedoen, want die is pas ziek geweest.
0: Oh, ja.
1: Hij kwam net uit het ziekenhuis en had zo'n pijn in zijn keel. Van al dat dansen en dat zingen was hem fit te veel.
0: Ach, ik had gehoopt dat je gewoon ai, we zijn zo blij of zo zou doen. Dan waren we er zo doorheen. Maar deze is ook hartstikke leuk hoor.
1: Ja, kijk, stel je hebt een nieuwe auto gekocht. Ik noem bijvoorbeeld een Citroën C2. Je bent er al mega blij mee en je gaat hem ophalen. En opeens zie je overal van die kleine vette kindervingertjes erop zitten. Allemaal krasjes. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat dat komt omdat wij daar een kinderfeestje hebben weten te regelen. We gaan elke week een random bedrijf bellen met de vraag: hey, doen jullie ook kinderfeestjes? Ja, en dat gaan we dan proberen bij bijvoorbeeld een autoshowroom. Doen we niet zomaar, we zijn gewoon jongvader, weet je wel. Het zwembad kennen we wel, de bowlingbaan kennen we wel. Maar we willen gewoon even een unieke plek zoeken waar dan een kinderfeestje mogelijk is.
0: Ja, we hebben al heel veel plekken gehad. We zijn bijvoorbeeld van harte welkom bij een fietsenmaker, de bouwmarkt. Paleis Soestdijk zijn we achtergekomen op Koningsdag.
1: Dat is top.
0: We mochten niet langskomen bij de tandarts, de valstoort of de beddenwinkel vorige week. Mocht ook niet. Allemaal geen kinderfeestjes. Maar de vraag is nu, kunnen we de kop van de kat gaan zingen bij een autoshowroom? De vraag is of je denkt dat het Joe gaat lukken om daar een kinderfeestje te organiseren. Ik kan je alvast een deel van het gesprek laten horen. Op basis daarvan kan je zo meteen inzetten. Luister mee naar het gesprek met een autoshowroom.
2: Autobedrijf Hendrik, goedemiddag. Ik spreek met Marco.
1: Hi Marco, je spreekt met Joe.
2: Jo.
1: Hi, ik heb een gekke vraag, Marco.
2: Nou?
1: Doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Hoe bedoel jij kinderfeestjes?
1: Kijk Marco, het ding is als volgt. Mijn zoontje wordt binnenkort 7, gek van auto's. En ik heb die bowlingbaan en dat zwembad nou wel gezien. Dus ik dacht, joh, even tegen sluitingstijd, een leuke rondleiding. Neemt die 5 van die vriendjes mee. Doen we even kijken hoeveel kinderen passen er in de kofferbak. Ik noem maar even wat, hè. Gewoon een zakje auto erop aan het einde. Ik blaas er wat ballonnen op als je dat wil. Weet je wel. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld. Maar ik dacht, leuk kinderfeestje bij de autoshow doen.
2: Ja, dan moet je, eigenlijk moet je Bent even vragen. Mijn werkgever.
1: En maar die is die komt, er?
2: Die is er met 10 minuten weer. Dus als je met 10 minuten weer belt.
1: Ja, bel ik over 10 minuutjes even terug, Marco. Helemaal goed.
2: Die is vaak wel in voor dat soort dingen.
1: Leuk. Maar dat komt helemaal goed, joh. Dan bel ik over 10 minuutjes even terug.
2: Doe dat.
1: Leuk, dankjewel,
2: Doei,
1: Marco.
2: Hoi.
0: Kijk. Marco die is wel oké, maar gaat het Joe lukken? Je kan nu inzetten in de Q-app en laat ik weten waarom wel of niet.

0: Dit is Q Music.
1: De pauze.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, deze viral sensatie wordt bekender en bekender. Inmiddels staat ze op 13 in de top 40. Dit is Bella Kay op Q Music.

0: Nieuwe muziek op Q-Music. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nou, we love kinderfeestjes.
1: Tom en Joost kinderfeestje.
0: We bellen namelijk iedere week een random plek. Zoals, ja, noem het maar op. De bakker, fietsenmaker, supermarkt. We doen namelijk een beetje de creatieve papa's uithangen. Misschien wel de creatiefste papa van het jaar worden. En we proberen op bijzondere plekken kinderfeestjes te organiseren. En daarom bellen we vandaag dus een autoshowroom. We hadden net al Marco even aan de lijn. Die was best enthousiast. Maar we moesten het eerst nog even aan de grote baas Bernd zien te vragen.
2: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app. Of je denkt dat het mij gaat lukken om dus een autoshowroom te overtuigen om daar een kinderfeest te organiseren. Sam die kwam meteen binnen. Die zegt, ja, dat klinkt als een nuchter bedrijf die daar wel de lol van inziet. En die de kindjes happy wil maken. Dus ik denk, ja, dat dit gaat lukken. Margriet aan de andere kant die zegt, nee, je laat absoluut geen kleine sloopkogels rond in je mooie showroom. Ik denk niet dat het gaat lukken. Nou ja, laten we gaan luisteren.
3: Bernd, goedemiddag.
2: Bernd, je spreekt met Joe. Gekke vraag.
3: Oh, nou, doe eens.
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
2: Ja, ik had net Marco al helemaal mee op de wagen. Eigenlijk kom ik nu bij jou aan, Bernd.
3: Ben je gek?
2: Nee, ja, het ding is, mijn zoontje die is binnenkort 7. Die is gewoon heel gek van auto's. Dus wij dachten, joh, hoe leuk is het? Een keer niet bowlen, een keer niet naar het zwembad. Maar gewoon even het laatste half uurtje dat jullie open zijn. Even een korte rondleiding. Dat vinden ze machtig interessant. Misschien mogen ze even zo'n doek van een auto trekken.
3: Nee joh, maar ik heb helemaal geen doek. Daar ben ik niet de aangewezen garage voor.
2: Oké, joh, maar dat doen we zonder doek. Ik heb zakjes autodrop voor ze klaar liggen. Ik heb al van die kleine stropdasjes geregeld, Bernd.
3: Maar er zijn mooiere garages dan deze.
2: Nee, maar het gaat natuurlijk om de auto's, hè. Kijk, als er een paar leuke auto's staan en zij mogen even één keer op de toeter drukken. Ja, dan hebben die jongens een topmiddag gehad.
3: Ja,
2: het hoeft allemaal niet ingewikkeld.
3: Ik zie het echt niet. Het risico is mij te groot als er wat gebeurt. Ik heb hier 4 man stilstaan. Nee, dat moet ik niet doen. Ik heb het hartstikke druk.
2: Nee, dat snap ik, Bernd. Maar ik dacht daarom even gewoon het laatste kwartiertje. Ik heb hier 4 jongens onder controle. Ik beloof geen vlekken, geen krassen, niks.
3: Nee. Ik zie het niet. Ik zie het echt niet.
2: Jammer. Nee, van Marco had ik al bijna een ja. Maar ja, die moest ik nog even met jou overleggen.
3: Ja, precies, ja.
2: Ja, wat jammer, Bernd.
3: Ik zie het niet zitten.
2: Oké. Jammer, okay. Bernd. Dankjewel, hè.
3: Hoi.
0: Oh, Bernd ziet het niet zitten.
2: Nee, maar daardoor heeft Margriet wel gewonnen. Het Q-Music prijzenpakket, Margriet. Kom je kant op.
0: Autoshowroom gaat op het lijstje nee. Ja, toch jammer, hè. Volgende week weer eens nieuws bedenken.
2: Ja, kom wel goed. Ik heb vertrouwen.
0: Stroomaai nu op Q-Music. Papa Hoeté.

0: Stoma en Papo T op Q Music. Dat 100 euro ticketgoed, wat ligt dat eigenlijk?
1: Oh, voor mij ligt dat nog op de redactie. Moet ik ga je weer rennen?
0: Ja, misschien moet je even gaan.
1: Ja, dan ga ik het even halen.
0: Want de klok slaat bijna 7 uur en dat betekent maar één ding. We gaan weer spelen zometeen. 100 euro ticketgoed ligt hier klaar in de ticket battle. Hoe je kans maakt, dat vertellen we je zometeen. Ook Alex Morgan, hoor je zo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches on the look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Je houdt me al bij hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek.
7: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
6: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q Music app. Luister vanaf morgen naar de Q Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
8: Q Music.
6: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan
10: we vieren. Aldi.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
10: vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
21: Kom mee naar Dukst.
8: dat. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer Total Loss.
23: Altijd weer die autodrop.
24: Absurd.
23: Lekker.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Casper Kooi.
28: Goedenavond. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. 2 Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
29: Music. Tom en Joe.
0: €100 om te besteden aan een festival of concert naar keuze ligt hier voor je klaar. Kan jij winnen? Na Alex Warren.

0: kittengoed voor je klaar ligt, mag je uitgeven aan een festival of een concert naar keuze. Je mag helemaal zelf weten waar je het aan besteedt.
1: Ja, maar dat is lekker, hè? Dat is lekker, want er is genoeg op de agenda waar je heen kan.
0: Het enige wat je hoeft te doen is meespelen met de Ticket Battle. Nu kan het zo zijn dat je dat spel natuurlijk nog nooit hebt gehoord, of een keer half, dat je niet zo goed weet hoe het werkt. Dus ik dacht, Joop, we doen even een oefenrondje en dan ben jij even de kandidaat in deze.
1: Ik ga ervan uit dat ik geen kans maak op de 100 euro.
2: Nee.
1: Nee, zie je me nou? Oké, prima. Nee, dan weet ik het even.
0: Wat is jouw geboortejaar?
1: 1993.
0: Oh, lul. 1993, dat is je startjaar. Zo spelen we dat altijd.
1: Ja.
0: Nou, dan krijg jij een track te horen. Bijvoorbeeld deze. Ja. En dan vragen wij, is dit eerder of later uitgekomen dan 1993?
1: Ja, dat is makkelijk. Deze is natuurlijk later uitgekomen.
0: Klopt, Rihanna, Eminem komt uit 2010. Love the way you lie. 2010, dat moet je dan in je hoofd houden, dat jaar. Dan gaan we gelijk door. Ja, ja, is het eerder of later uitgekomen dan 2010, Joe?
1: Oeh, ja, dat denk ik later.
0: Later, dat is goed, inderdaad. Bruno Mars, Locked Out of Heaven uit 2012. Dan onthoud je 2012 weer. Gaan we door naar de volgende opgave. Eerder of later dan 2000, wat zei ik, 10?
1: Nee, 12.
0: 12, sorry.
1: Ik zou zeggen dan eerder dan 2012.
0: Ook goed.
1: Ja.
0: Lady Gaga Pokerface uit 2008. Nou, doen we nog eentje als oefenopgave.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, eerder of later 2008.
1: Oh. Later.
0: Later 2008 is weer goed.
1: Nee.
0: 2009, Miley Cyrus Party in the USA. Nou, Joe heeft even laten zien hoe het werkt. Als je dit doet, je speelt tegen een andere kandidaat. De eerste die het fout heeft, ligt eraf. En dan ben jij 100 euro ticket. Goed, zo simpel kan het zijn.
1: Het is zo makkelijk.
0: Meld je nu aan, app Ticket Battle in de Q-app. En wie weet speel je mee.

0: Thomas Gray en Rumors op Q-Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: 100 euro tickettegoed hebben wij hier liggen in de studio en is weg te geven aan waar je maar heen wil. Mag een festival zijn, mag een concert zijn. Dat is het leuke van de Ticket Battle. Maar de vraag is, wie gaat er met die prijs vandoor? In de linkerhoek ben niemand minder dan Logan. Ze is 24 jaar, komt uit Kampen. Houdt niet van K-pop muziek, dat trekt ze helemaal niet. Maar zou heel graag een keer naar Lowlands willen, hè, Logan?
3: Ja, zeker.
0: Ben je daar wel eens geweest?
3: Nee, nog nooit.
0: Ik ben vorig jaar voor het eerst geweest. En ik kan het je zeker aanbevelen.
3: Ja, ik ben benieuwd of het lukt.
0: Ja, nee, inderdaad, of het lukt en of je 100 euro hebt. Dat zou al heel erg schelen op de prijs van Lowlands. Ja. Maar dat is de vraag. Je neemt het op tegen Thomas, die is 28 jaar, komt uit Rotterdam. Zijn ouders die luisteren altijd naar rockmuziek. Dat is niet echt blijven hangen, want als hij wint, dan wil hij graag naar de streamers, hè, Thomas?
4: Ja, dat klopt.
0: Heb je een favoriet van de streamers?
4: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, dat is handig.
5: En bij de streamers is voor ieder wat wils. Ja, en of je daar naartoe gaat, dat is nog maar de vraag. Moeten jullie eerst de Ticket Battle gaan spelen en natuurlijk winnen? Hoe werkt het? Nou, jongens, je hoort een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Logan, Thomas, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste, Logan, geboren in 2001. Thomas, jij bent geboren in 1997, daarmee de oudste. Jij moet beginnen. En 1997, jouw geboortejaar, dat is je startjaar.
0: Alright. Thomas, ben je er klaar voor?
4: Zeker.
0: Daar ga je.
6: I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
5: Ja, Thomas, eerder of later uitgekomen dan 1997.
4: Later.
5: En dat is hartstikke goed. George Ezra, Shotgun uit 2018.
0: Logan, nu ben jij.
5: Ja, Logan, is het eerder of later uitgekomen dan 2018?
3: Ik denk net iets eerder.
5: En dat denk je goed. Jessie J, Bang Bang uit 2014.
0: Dan gaat de beurt weer naar Thomas.
5: Ja, Thomas, is het eerder of later uitgekomen dan 2014?
4: Ik denk later.
5: En dat denk je goed. Camila Cabello, Havana uit 2017. Ja, Logan, eerder of later dan 2017?
3: Later.
5: En dat is goed. Harry Styles, Adore You uit 2019. Ja, Thomas, eerder of later uitgekomen dan 2019?
4: Denk later.
5: En dat denk je goed. Calvin Harris, By Your Side uit 2021.
0: Oh.
5: Deze is weer voor jou, Logan. Eerder of later dan 2021?
3: Ik twijfel, maar ik denk later.
5: En dat denk jij fout.
0: Oh, nee, fout!
5: Oh. Eva Max, Kings of Queens, komt uit 2020. Echt een jaartje eerder.
3: Oh, ja.
0: Ja. Dat is balen, daar ga je. En dan feliciteren wij Thomas.
3: Gefeliciteerd.
5: Ja, niet Lowlands, maar de streamers die hebben er een heel blij persoon bij in het publiek. Thomas, heel veel plezier, jongen.
4: Oh, dankjewel.
0: Heel veel plezier en doe je de groeten daar.
4: Ja, ga checken en reactie nog.
0: Yo, thanks nog. Fijne avond.
4: Fijne avond.
0: Evanescence nu op Q-Music. Bring me to life.

0: Taylor Swift, zondagavondshow met Tom en Joe op Q Music. Een vaas, peper en zout stelletje, of toch een plant? Ja, het zijn een paar reacties van de vele reacties die zijn binnengekomen van onze luisteraars op wat ze denken dat jij gestolen hebt. Het zit namelijk zo, je hebt gisteren opgebiecht, Joe, hier in de show, dat je eigenlijk een kleptomaan bent.
1: Nou ja, gewoon alleen bij jou thuis.
0: Ja, ik dacht dat ik veilig was, maar jij was een jaar geleden, exact een jaar geleden, was jij op visite om gewoon een bakje te doen bij mij thuis. En op het moment dat ik even weg was, even naar boven, heb ik jou niet in het oog gehad. En toen heb jij iets meegejat. Toen heb jij iets gepakt en dat mee naar huis genomen.
1: Ja, maar mag ik ook even zeggen, jij hebt het nooit gemist. Je bent niet een week later bij mij aangekomen met de vraag, geef even terug. Ik mis dit.
0: Ja, je hebt het gisteren verteld en ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ik mis.
1: Nee, maar ik heb ook gezegd, als jij raadt wat het is, als je gewoon weer onthoudt van, oh, dit is wat er is gestolen, krijg je het meteen van me terug.
0: Ja.
1: Maar jij weet niet wat je mist.
0: Nee, dat klopt. Nee, heel veel luisteraars willen weten wat het nu is. Waaronder, ja, ik zelf ook. Ik wil ook heel graag weten wat je hebt gejat. Dus we gaan zo meteen weer een poging doen om erachter te komen.
1: Ik heb een leuk spelletje bedacht.
0: Oh, nee.
2: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Jongens, eten.
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
19: Aldi, joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
22: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileum.

0: bijna iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A76 richting de grens met Duitsland. Korte vertraging vanwege een grenscontrole. Je doet er 10 minuten langer over je reis.
3: Joey, jij hebt een jaar geleden iets gestolen uit mijn huis.
2: Ja, dat klopt.
3: Ik weet niet wat het is. En ik wil heel graag weten wat het is. En nu heb je een spel bedacht. Wat moet ik aan denken?
2: Nou, je hoeft het niet helemaal zelf te doen. Je mag de hulp van de Q-luisteraars inschakelen. Maar hoe het precies werkt, vertel ik je zo.
3: Nou jongens, ik heb jullie sowieso nodig. Dat weet ik nu al.

0: Nelly Furtado en Say It Right op Q Music. Tom en Joe. Een hele goede avond. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Waar Joe gisteren vertelde dat hij een jaar geleden iets bij mij thuis heeft gestolen. Toen je eigenlijk op visite was bij mij. Het was hartstikke gezellig.
1: Even een bakje koffie doen. Jij ging nog even naar boven om wat te pakken. En ik zag mijn kans schoon.
0: Kleptomaan die je bent. Ik mis alleen niks. Dat is het hele probleem. Ik zou niet weten wat het is wat Joe heeft gestolen. Even de facts op een rij. De dingen die we wel weten. Namelijk, het is dus een jaar geleden gestolen uit mijn huis.
1: Ja.
0: En het is groter dan mijn hand. Dat heb je ook al prijsgegeven.
1: Dat klopt, ja, dat klopt.
0: Maar verder weet ik nog niks. Nou, ik zeg het al even. Ik heb niks doorgehad. Ik heb het ook even aan mijn vriendin gevraagd. Die mist eigenlijk ook niks in huis.
1: Nee.
0: Dus die weet ook niet wat het is.
1: Kijk.
0: Vanochtend heb ik samen met mijn vriendin een ronde door het huis gelopen. Op zoek naar wat jij dan gestolen zou hebben.
1: Oh ja.
0: Luister even mee naar hoe dat ging.
2: We staan nu bij de kast waarvan we denken dat hij het gejat heeft.
3: Ja, ik dacht eerst al dat het een doodskopje was, maar die...
2: Een doodskopje, ja. Een souvenir uit Mexico, maar die hebben we. Jij dacht, dat is hem. Mis jij iets?
3: Nee, kom maar echt niet.
2: Wij missen niks.
1: Ja, en dat vind ik dus zo bizar, hè. Kijk, ik praat niet helemaal goed dat ik iets gejat heb, maar als jij het al een jaar lang niet mist in huis, ja... Hoe erg is het dan dat ik het heb, weet je wel?
0: Ik word er nu wel een beetje gek van, want ik heb alle souvenirs even nagelopen. Nou, die liggen er allemaal nog. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik sta nu wel bij de kast waar ik heel erg van uitga dat jij het daar gejat hebt. Maar misschien ben je wel in mijn gang geweest of bij de eettafel iets gepakt. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar goed, jij hebt gezegd, ik heb iets voor je. Ik heb een soort spel bedacht en daarmee kan je het raden.
1: Nou ja, wat ik gisteren ook al zei, als jij opeens weer in je hoofd terugvindt van, oh ja, dit is wat ik mis en jij weet het te benoemen, krijg je het meteen van me terug. Nou, dat lukt niet in dat kopje van je.
0: Nee.
1: Eén grote gatenkaas.
0: Nee.
1: Dus wat je van mij mag doen, je mag me 3 vragen stellen.
0: 3 vragen?
1: Ja, ik bedenk gewoon het spelletje te plekken. Je mag me 3 gesloten vragen stellen. Ik ga alleen maar met ja of nee antwoorden. En ja, dan heb je 3 kansen. Ja, daarna mag je gok wagen wat het zou kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd. Maar dat...
0: Oké, dus ik mag 3 vragen stellen. Ja, help me jongens. Help me alsjeblieft. Als je zit te luisteren. Wat zijn dan goede vragen? Dus alleen ja of nee vragen?
1: Alleen maar ja of nee vragen mag jij maar stellen. En als je dan weet raden, krijg je gewoon het item van me terug.
0: Mag ik hier heel even over nadenken?
1: Natuurlijk, Tom.
0: Help me even jongens in de Q-app. Wat zijn dan vragen waarmee we al echt veel producten kunnen uitsluiten? Of spullen, of wat het ook dan is. Laat het even weten in de Q-app. Oh god.

0: Eddie Swims, Mr. Know-It-All op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe. Ja, goedenavond. Je luistert naar de avondshow met Tom en Joe. En Tom, ik was een jaar geleden bij jou op bezoek. Kopje koffie gedaan, was erg gezellig.
0: Ja.
2: Jij ging even naar boven om nog het laatste spulletjes te pakken. En ik zag mijn kans schoon. Ik heb toen iets meegenomen uit jouw huis. Ja, noem het gestolen, noem het...
0: Nou ja, gejat zeker.
2: Ja, oké, ik heb het gejat. Alleen, ik maak het gewoon een beetje van het moment gebruik. En nu zijn we een jaar verder. Ik wil het echt wel aan je teruggeven. Maar mijn eis is wel dat je krijgt het alleen van me terug als je weet wat je mist.
0: Ik heb niks gemist het afgelopen jaar.
2: Nee, het afgelopen jaar heb je... Ik vond het vooral verbazingwekkend dat je niet al binnen een week naar me toe kwam en zegt... Joe, niet zo flauw, hup, terugkomen, geef terug. Nee, je hebt het gewoon totaal niet gemist.
0: Nee, en zelfs nu jij gisteren verteld hebt dat je iets gejat hebt... ben ik gaan kijken en weet ik nog steeds niet wat het is.
2: Je hebt je vriendin gevraagd, die heeft het ook niet gezien. Jullie zijn langs alle attributen in huis gegaan. Je weet het gewoon niet. En ik heb gezegd, als zodra je het weet, dan krijg je het van me terug. Ik heb er een spelletje van gemaakt. Jij mag van mij nu 3 gesloten vragen stellen. Ik beantwoord ze alleen met ja of nee. En ja, als jij daardoor misschien erachter komt wat het is... Ja, dan opnieuw, ik heb het in mijn auto liggen. Krijg je het meteen van me terug?
0: Ja.
2: Maar zo niet, ja, dan ga ik even bedenken wat ik ermee kan doen natuurlijk.
0: Dank jongens voor alle appjes die zijn binnengekomen. Heel veel bruikbare vragen. Ook vragen waarvan ik denk, ja, bijvoorbeeld Benny die zegt, kunnen de bloemen in? Ja, Benny, dat is een iets te specifieke vraag. Ik kan net zo goed vragen, is de vaas.
2: Wil je dat ik nu al ja of nee zeg?
0: Nee,
2: laten we het zo zeggen. Tom, vraag 1 over het gestolen object.
0: Vraag 1. Die komt binnen van Timon. En ik ga mee met Timon zijn idee. Dus ik stel zijn vraag. Die stuurt namelijk in. Gebruikt het iets van stroom? En daarmee bedoelt hij dus een stekker of batterijen. Dus gebruikt het iets van stroom? Het voorwerp wat jij gejat hebt.
2: Nee.
0: Nee, ik schrijf gelijk mee.
2: Dus... Ja, ik zie dat je helemaal pen en papieren gepakt hebt. Ja, Sherlock Holmes, wat wij doen.
0: We weten tot nu toe. Het item is groter dan mijn hand. En gebruikt het stroom? Nee. De volgende vraag die is van Emma. Die vind ik ook heel goed. Is het zwaarder dan een kilo?
2: Nee.
0: Ook niet? Oké. Okay. Zwaarder dan een kilo? Nee. Oké. Okay. En dan de laatste vraag. Heb ik dit item ooit voor mezelf gekocht of heb ik het van iemand gekregen?
2: Dat is geen ja of nee vraag. Dan kan ik niet met ja of nee beantwoorden.
0: Nou, oké, laat ik het zo zeggen dan. Heb ik dit item voor mezelf gekocht?
2: Nee.
0: Ik heb het item niet voor mezelf gekocht. Niet voor mezelf gekocht.
2: Nou, roep hem maar.
0: Dus het is groter dan mijn hand.
2: Ja.
0: Het gebruikt geen stroom.
2: Nee.
0: Het is niet zwaarder dan een kilo.
2: Nee.
0: En ik heb het niet voor mezelf gekocht.
2: Nee.
0: Hè?
2: Opnieuw, ik heb dit item een jaar geleden bij je weggenomen. Jij weet het gewoon niet. Als jij raadt wat het is, Tom, geef ik het terug. Maar... ik ben benieuwd of je erachter komt met deze vragen. Ja, je hebt heel erg je best gedaan met deze vragen.
0: Ik heb alleen maar meer vragen.
2: Ja, ga ik niet doen. Nee, ik ben de baas.
0: Ik heb geen idee. Nou, misschien zijn er luisteraars die tot iets komen.
2: Oh.
0: Laat het even weten in de Q-app wat.
2: Misschien luisteren er wel rechercheurs. Die dan aan de hand van deze hints meteen weten wat het object is.
0: Kees van de Spek even bellen, denk ik. Ik ga er even over nadenken.
2: Nee, dat is goed. Mag.
0: Direct Soldier All nu op Q-Music.

0: Direct Soldier On. Oké, groter dan mijn hand. Het gebruikt geen stroom. Het is niet zwaarder dan een kilo en ik heb het niet voor mezelf gekocht. Dit is het gestolen item uit mijn huis door Joe. Ik weet niet wat het is, maar geen idee. Er komen nu heel veel reacties binnen in de Q-app van mensen die gaan gokken. Dus ik heb, dat is nu ook mijn gameplan. Ik ga nu gewoon roepen, want jij hebt gezegd als ik het raad, dan krijg ik het terug.
1: Ja, krijg je meteen, echt, ik heb het bij me, krijg je meteen van me terug.
0: Ik ga nu gewoon hagel schieten.
1: Fine.
0: En als het tussen zit, dan heb ik het. Het is win-win.
1: Is het meteen van jou?
0: Het is een boek uit mijn kast, al dus Gerard.
1: Nee.
0: Een game voor de PlayStation, al dus Daan.
1: No.
0: Een geboortekaartje, zegt Ellen.
1: Nein.
0: Een Boeddha-beeldje, zegt Margot.
1: No.
0: Ik heb ook helemaal geen Boeddha-beeldjes, bedenk ik me nu. Stomme vraag, sorry. Stomme gok. Soraya, een award. Ik zou niet weten waar ik een award... Nou, waarom moet ik met een award?
1: Ik denk dat jij nog nooit een award
0: hebt. Ja, Soraya, die schat me hoog in. Maar dat had je niet eens kunnen jatten. En Benny, die wil net weten of de bloemen in konden. Die zegt, gok, nu gewoon een vaas. Dus ik ga met hem mee. Nou, misschien heb je wel een vaas gepakt.
1: Benny, dat is hartstikke fout. Nee, ja,
0: ik ga het niet raden vanavond. Ik ga het gewoon niet raden, want...
1: Ik geef je 1 week de tijd...
0: Nou, wat krijgen we nu weer?
1: Hey, ik ben toch de baas.
0: Hoezo ben jij de baas?
1: Ja, ik heb het object. Ik ben de dirigent. Ik bepaal helemaal wat ermee gebeurt.
0: Ja, okay,
1: ik ga nog even denken. Want, ja, als je het over een week niet weet, dan gooi ik misschien wel stuk. Of geef ik het weg.
0: Weet je dat nou?
1: Ja, jij mist het niet. Ik blijf bij mijn punt. Als je het niet mist, dan hoef je het er ook niet terug.
0: Een week.
1: 1 week.
0: Oké. Nou, ik ga even terug naar de tekentafel, letterlijk.
1: Ja, dat is goed.
0: Thuis ga ik alles nog even doorlichten. En dan heb ik dus 7 dagen om achter te komen wat jij gejat hebt.
1: Ja, en als je het weet, krijg je het meteen van me terug. Zo niet, is het voor altijd weg.
0: Dat is zo spannend. Ja. Jezus.
1: Ja, spannend, toch? Ook wel spannend.
0: Ja, nee, maar ja, je klinkt echt zo'n boef uit Batman. En is het voor altijd weg. Gooi ik het in het vuur.
1: Ik vind het een hele leuke rol om te hebben.
0: Ja, ik merk het aan je. God, nou, ik ga nog even nadenken. Make it so easy. Avondshow gaat zo verder. So easy to fall in love, hoor je zo.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op.
4: Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
5: Hi.
6: Hoi.
7: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Jouw verfklus, onze zaak.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En dan nu de filemrichter.
8: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
9: Altijd weer die autodrop. Absurd.
10: Lekker.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Casper Kooi.
16: Goedenavond. In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1... terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Music. Tom en Joe.
15: Luisteraar Femke gaat zonder jouw hulp haar scriptie niet halen. Blijf dus even luisteren en spaar gelijk even karma punten. Dit is Olivia Dean.

0: niet met vrouwen kunnen praten, altijd de Bob moeten zijn, moeilijk kunnen ontspullen en de tuin willen aanpakken met elkaar te maken. Nou, het zijn allemaal problemen die wij hier met de hulptroepen hebben opgelost.
1: Ja, dat hebben we zeker niet alleen gedaan. Dat hebben we samen met onze hulptroepen gedaan. En dat ben jij. Als je nu luistert, dan behoor je vanaf nu tot de hulptroepen. En vandaag helpen we Femke. Femke, goeie avond.
2: Hallo.
1: Femke, wat is jouw probleem?
2: Mijn probleem is dat ik op dit moment bezig ben met mijn scriptie. En de deadline komt wel heel erg dichtbij. En mijn team en ik zijn bang dat we het niet op tijd gaan halen.
0: Oh jee.
1: Oeh.
2: Ja.
0: Even voor mij. Scriptie is een belangrijk onderdeel, hè?
2: Ja, zeker. Yes.
1: Joe heeft nooit zijn studie afgemaakt, dus hij heeft nooit het level scriptie bereikt.
0: Nee, het is gewoon een groot project wat je moet maken, toch?
2: Ja, het is gewoon één groot... Wij moeten dan een wetenschappelijk onderzoek schrijven. En daar ben je dan 2 maanden mee bezig. Als laatste van je bachelor.
1: Oh, en welke studie doe je en waar gaat de scriptie over waar je mee bezig bent?
2: Ik doe geneeskunde en het gaat er eigenlijk over hoe een bepaald medicijn waar wij naar gaan kijken, hoe dat eruit ziet, zeg maar, in de realiteit. Dus als je het bij echte mensen toepast.
1: Oké, okay. Oh. En toen dacht je, dan moet ik Tom en Joe hebben en zo op
2: toepassen. Ja,
0: wij zijn medisch heel sterk, dat klopt, de juiste mensen aan de lijn. En wij hebben natuurlijk geen idee, maar misschien dat we inderdaad wel een beetje kunnen helpen in de richting van, hoe kan je nou in korte tijd het gaan halen? Want wanneer was het dan de deadline en wanneer ben je überhaupt begonnen?
2: Nou, 2 juni is de deadline, dus dat is nog maar een maandje.
1: Ja.
2: En we zouden in theorie begin april beginnen, alleen wij konden niet bij het systeem waar we onze data uit moesten halen. En dat is sinds vorige week pas gefixt. Dus we kunnen nu pas echt beginnen.
1: Ja, precies. Oh, ja.
0: Dus daar loopt Koningsdag natuurlijk, borreltje erbij.
2: Ja.
1: Nu zie ik Joe kijken, 2 juni, dan heb je tijd zat. Nee Joe, als je met de scriptie is echt zeg maar 2 juni, dan heb je nu echt zweet op je voorhoofd. Dan moet het eigenlijk al bijna af zijn.
0: Ik hoor een maand, ik hoor alle tijd, je kan er achterover leunen. Dat is
2: Was dat maar zo.
0: Okay. Dus eigenlijk is een beetje de vraag, Femke. Ja, niet per se helpen met de stof die je erin moet verwerken. Maar vooral van hoe kunnen we nou zorgen dat jij je scriptie op tijd afkrijgt? Hoe kan je nou goed blokken met z'n allen om dit te gaan maken?
1: Goed gefocust blijven.
0: Ja, dat is het.
2: Ja, eigenlijk dat, ja.
1: Oké, concentratietips. Laat het weten in de Q-app, jongens. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die scripties hebben gemaakt en ook echt last minute hebben ingeleverd en het toch hebben gehaald.
0: Ja.
1: Die gaan we zo meteen even met je doornemen, Femke. Blijf aan de lijn.
2: Helemaal goed.
1: Is tijd voor de nieuwe Chris

0: loopt, dan mag je natuurlijk altijd jezelf melden. Mag ook anoniem in de Q-app. En wie weet, volgend weekend ben jij wel aan de beurt. Op dit moment is het Femke. Femke, jouw scriptie, die deadline daarvan, die komt steeds dichterbij. En je bent een beetje bang dat je het niet gaat halen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Angst is groot.
2: Dat wil je niet. Je hele carrière hangt er vanaf, dus we gaan je helpen. De Q-app stroomt vol met goede tips, Femke. Nu moet ik zelf ook zeggen... Ja, ik weet niet of je er zelf al aan gedacht hebt, maar kan je niet gewoon ChatGPT een deel laten maken?
1: Was het maar zo makkelijk.
2: Ja.
1: Oh. Maar dat mag helaas niet.
2: Nee. Dat controleren ze natuurlijk. Ja, oké.
1: Ja,
2: nee. Ja. Nee, lastig. Dan moet je dat niet doen. Milan, die app meteen. Ja, ik zweer bij de Pomodoro-techniek.
0: Oh, ik ken alleen de pizza Pomodoro. Okay.
2: Ja, dat is. Ik zal even uitleggen. Ik heb het ook even gegoogeld. Wat is dat nou? Dan stel je een timer in op 25 minuten. Ga je 25 minuten aan de bak. En dan krijg je 5 minuten pauze. Mag je even scrollen. Daarna ga je weer 25 minuten aan de bak. Dan weer 5 minuten pauze. En zo stimuleer je je brein van... Oh ja, 25 minuten is weer wat leuks. Dan hou je het langer vol.
0: Oké.
2: Bram, die komt nog met iets controversiëlers. Die zegt Ritalin. Eén woord. Ja, Femke, ik weet niet of je het gebruikt hebt.
0: Nee, je studeert medicijnen, dus je weet wat het doet.
2: Ja, ik kan het misschien makkelijk aan.
1: Ja,
2: dat is nog een optie. Neem het mee. We verplichten je tot niks. Er komt ook nog Bernadette binnen. Bernadette, goedenavond.
3: Hallo.
2: Hallo, Bernadette. Jij krijgt gelijk flashbacks naar jouw scriptietijd. Is al even geleden. Hoe pakten jullie dat aan?
3: Nou, wij spraken dan voor de deadline, ruim voor de deadline, een aantal avonden af. En die mocht je dan ook niet afzeggen.
2: Ja.
3: Behalve als er dan een overlijden tussendoor kwam of iets.
2: Ja.
3: Maar goed, als je hem afzei zonder geldige reden, dan moest je een weekend wegbetalen voor ze vieren.
2: Zo!
3: Okay. Ja, dus iedereen kwam wel. En dan nam iedereen gewoon hapjes mee. En dan zaten we gezellig met z'n vieren aan de grote tafel. En waren we veel productiever dan in de bibliotheek van school bijvoorbeeld.
2: Zo.
0: Oh, dat vind ik wel een goeie.
2: Femke, wat vind je ervan? Dat is best wel een heel concreet en slim idee.
1: Ja, dat klinkt heel erg goed. Houdt er ook wat aan vast?
2: Ja, Bernadette, dankjewel. Dit is fantastisch.
1: Graag gedaan. Succes.
2: Femke, kunnen wij afspreken? 2 juni is jouw deadline. Dat we jou dan even gaan spreken om te horen hoe het er dan bij zit. Of in ieder geval iets daarna.
1: Ja hoor, helemaal goed.
2: Om te kijken of je hem überhaupt hebt ingeleverd. Kijk, los van het slagen natuurlijk. Ja. Maar...
0: Ik weet ook niet of het handig is dat jij hem misschien een dag van tevoren nog even doorleest, Joe. Even wat aantekeningetjes maakt. Zoals ik...
2: Oh ja. Ja, ik ben heel slecht met een kopschip. Dus dat DT moet je niet aan mij overlaten.
0: Nee, Femke, vanaf hier moet je het echt zelf van doen. We wensen je echt heel veel sterkte en succes. Denk je dat je iets beter er nu voor klaar bent, of...
1: Nou, denk het wel. Oh. Ik vond het idee van Bernadette zeker een goeie.
2: Waanzinnig.
0: Ga ik nog even een powertrack voor je draaien. Girl on Fire.
2: Mooi.
0: Nou, die laptop kan gelijk open.
1: Ja.

0: Somnye Dark Before the Dawn op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Jij hebt...
0: Sorry?
1: De videotheek harder ooit. Harder. Ah, ik ga eruit.
0: Nou, gooit je koptelefoon weg en loopt weg.
1: Ja,
0: nou, begin de zin eens opnieuw.
1: Ben je bij de radio? Ja. Kom je uit je woorden?
0: Jezus, kind van groep 3 kan betere zinnen maken. Nou, kom.
1: Jij hebt de videotheek harder nodig dan ooit.
0: Dat klopt.
1: Ja, want jij hebt helemaal geen serie waar je nu in zit.
0: Nee.
1: Oké, we zijn op zoek naar series die je aan het kijken bent. Filmseries, laat maar even weten de Q-app. Dat is toch het verhaal?
0: Ja, dat is zeker het verhaal. Dat is zeker het verhaal, maar dat vind jij heel lastig om te vertellen. Ja,
1: komt mijn bek niet uit. Ik weet niet wat er... Jongens, het is gewoon zondagavond. We zijn gewoon helemaal klaar. Hey, zullen we Vincent alvast naar binnen roepen?
0: Nee, zo meteen een videotheek. Als je nog serietips hebt, gezellig. En ook... Shakira met Zoo. Kan je dat al uitspreken?
1: Zoo.
0: Zoo, 3 letters.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
6: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
7: Maar we laten het toch gaan.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Q-Music, the party. Q-Music vind je met het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
8: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
11: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
13: The only way out is together.
11: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement.

0: dipstukjes. 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Even overlaten.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Q Music, Tom en Joe.
6: Snow Patrol hoor je zo meteen.

0: Snow Patrol, Chasing Cars op Q Music. Zondagavond show met Tom en Joe.
1: De videotheek.
0: Die gaat zo meteen weer open. Altijd zo rond 20:15 op zondagavond is eigenlijk iedereen welkom. Als je nu luistert en je hebt een goede serie of filmtip. Want ja, is toch even lekker nog even een beentje zo vlak voor de werkweek weer begint.
2: Absoluut, absoluut.
0: Nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben helemaal blank. Ik heb niks. Ik heb niks wat ik kijk, dus alle tips zijn welkom.
2: Ja, dat snap ik. Ja, maar soms heb je dat, hè. Dat even alles wegvalt. Dan heb je net een serie afgerond en dan ben je een beetje zoekende naar een nieuwe en dan weet je gewoon niet waar je aan moet beginnen.
0: Ja, en ik heb streamingsdiensten genoeg, dus daar ligt het niet aan. Als je wat hebt, drop het en wie weet mag je zo langskomen in onze videotheek. Heb jij iets, Joe, wat je dan nu kijkt?
2: Ik zit helemaal in het laatste seizoen van Schiphol Airport. Op dit moment staat het derde seizoen op Videoland. Ja, de eerste aflevering is al even uit en het druppelt nu elke week binnen. En het kijkt zo lekker weg. Ik was het laatst ook aan iemand aan het uitleggen, die had het nog nooit gekeken. Ik zeg ja, border security kennen we natuurlijk allemaal. Weet je wel, de strenge douane in Amerika, dat keken we 10 jaar geleden allemaal.
0: Ja,
2: en dit is een soort het kneuterige Nederland, weet je wel. Er valt een glas cola en dan is heel Schiphol weer even roeren. Dan komt er een schoonmaakwagen. Je ziet ook douane en ze doen allemaal fantastisch werk. Maar het is ook gewoon heel grappig om het allemaal van achter de schermen te bekijken.
0: Oh, leuk. Ik zie je al binnenkomen op Netflix Man on Fire. Dat ken ik niet. Is dat een serie?
2: Oh, dat zegt me niks. Wie is dat dan? Wie stuurt dat?
0: Ja, verschillende mensen. Jack, Linda. Nou, die zijn zo meteen welkom in de videotheek.
2: Ja, leuk.
0: Ik ben wel benieuwd. Man on Fire. Als je nog andere film- of serietips hebt, laat het weten.

0: De alarmschijf van deze week is voor Sienna Spyro, Material, a Lover. Het is 9:15, zondagavondshow met Tom en Joe. Dat betekent maar één ding. Wij openen weer de deuren van onze videotheek, waar iedereen welkom is om de laatste serie of filmtips te delen. Die mag je dan terugkomen inleveren in de videotheek. Ik zag al gelijk iets in de briefbus liggen van Miranda. De serie Doodspoor, die is nieuw op HBO. En erg leuk, schrijft ze erbij.
1: Is het een Nederlandse serie, Doodspoor?
0: Ja, is een Nederlandse serie inderdaad.
1: Oh, grappig. Nou, wat goed. Ja, je mag het altijd inleveren in de brievenbus. Ik heb trouwens in onze videotheek even het alarmsysteem en alle brandwerende dingen geüpdate. We zijn weer helemaal ready voor het komende jaar.
0: Met al die branden afgelopen week.
1: Levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Ik heb wat nieuwe brandblussers. Alarmpjes zijn geïnstalleerd. Ja, het staat allemaal heel gevoelig, maar het is, we zijn weer safe.
0: Oh god, nee, dat is fijn. Heel fijn. Hopen dat er nog wat klanten komen.
1: Ja, ben benieuwd. Balie is schoon. Hey. Even kijken. Hallo, goedenavond. Welkom bij Tom en Joe's Videotheek. Hallo.
2: Hi, goeiedag.
0: Hey.
2: Hi. Jack.
0: Hi, Jack. Hi, Jack. Hoe is het, jongen?
2: Ja, goed hoor, met jullie.
0: Hartstikke lekker. Jij hebt een leuke tippie, een serietje die je komt terug inleveren bij de videotheek.
2: Ja, ik kom The Man on Fire weer inleveren.
1: Fire!
0: The Man on Fire.
1: Oh. Fire, brand! Ja. Is er brand? Wie, brandblusser?
0: Oh.
1: Even opzij. Ja. Oké. Brandmeester.
0: Jezus. Je hebt helemaal Jack ondergespoten.
1: Sorry.
0: Met brandblusser.
1: Sorry Jack, ik hoorde het woord fire. Ik ging meteen aan. Excuus.
2: Vertel. Ah, is je vergeven.
1: Vertel.
0: Oh, kijk, gelukkig.
1: Man on Fire.
0: Gelukkig. Man on Fire, Jack, vertel.
2: Ja, prachtige serie. Het is een korte serie. Een meeslepende en actieserie in één.
0: Op Netflix?
2: Op Netflix, ja. Hij is ook vrij nieuw, zag ik. Dus,
0: Oké. Okay. Beetje actie. Ja, het ziet eruit als actie Special Forces-achtig, zie ik.
2: Ja, klopt. Ja, kijk, ik wil hem wel spoileren, maar dat is zonde voor de mensen die willen gaan kijken.
1: Nee, dat moet je niet doen. Boze mensen, boze mensen. Ja, super, Jack. Dank je wel. Dan schrijf ik op, als je van een beetje actie houdt, Man on Fire op Netflix. Helemaal de tip.
2: Yes.
0: Ja. En sorry voor de kleren nogmaals.
1: Ja, excuus ervoor.
2: Nou, ik krijg wel een tikkie, hoor.
0: Oké. Nee, dat is helemaal goed. Oké.
2: Nou, geintjes.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi. Dat is Jack, oké. Geintjes weer maken.
0: Ja,
1: dat is altijd leuk.
0: Hè? Altijd lachen. Hey, daar zie ik Angelique. Dat is ook een vaste klant van de video.
1: Hoi, Angelique. Hoe is het?
3: Hoi, hoi. Ja, goed. Hoi.
1: Wat kom je nou weer terugbrengen?
3: Nou, ik kom The Walking Dead inleveren. 11 seizoenen.
0: The Walking Dead? 11 seizoenen, ja.
3: Ja, zeker.
0: Maar hoe vaak heb jij die nu al gehuurd bij ons?
3: Nou, zeker al wel 10 keer.
1: 10 keer?
3: Ja.
1: Angelique,
3: ja, en ik ben de
1: Nee, zeg maar.
3: Ik ben de afgelopen keren ben ik steeds aan het kijken als ik in de sportschool ben en lekker op de loopband sta.
0: Ja.
3: Lekker oortjes in, Walking Dead op, lekker lopen op de band. En joh, dan kijk je zo een heel eind weg.
1: Maar Angelique, na 10 keer weet je toch precies hoe het verhaal gaat? Ik bedoel, is dit nog wel exciting?
3: Ja, zeker wel, zeker wel. Kijk, de eerste seizoenen, die ken je natuurlijk het beste.
1: Ja.
3: Elke keer als er een nieuw seizoen uitkwam, begon ik weer van voren af aan te kijken, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar het blijft gewoon leuk, want er gebeurt soms zoveel dingen dat je toch elke keer af en toe weer andere dingen ziet dat je denkt, hey, dat is me de vorige keer niet opgevallen. Dus,
0: wat ook altijd handig, wat ook leuk is dat als jij die loopband afkomt, zie je er ook uit als een zombie. Dus wat dat betreft, past The Walking Dead helemaal, hè? Want het is een zombieserie.
3: Ik denk dat ik mijn hoofd wel iets roder heb dan het lijken gezicht van een zombie. Maar
1: ja,
3: ik voel me wel een beetje zo. Dus daarna zit altijd gauw naar de douche, zeg maar.
0: Nou, ja. Okay. Maar ga je hem nog een keer voor een 11e keer kijken? Of ga je hem echt even...
3: Zeker.
0: Oh ja, daar gaan we.
1: Nou, ik leg hem gewoon voor je apart.
3: Kom vanzelf weer te lenen.
1: Helemaal goed,
3: Angelique.
1: Dank
0: je wel.
3: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
3: Doei, doeg.
0: Zo, videotheek kan weer dicht.
1: Oortjes omgedraaid.
0: Bijna brand in de zaak.
1: Spannend.
0: Ja, goed hoor.

0: Panic at the Disco op Q Music. Zondagavond voor ons weer langzaam tijd om de paling in te pakken. Ik hoop volgende week dan eindelijk te raden wat jij uit mijn huis hebt gestolen, Joe.
1: Ja, ik heb iets bij jou gestolen een jaar geleden. Jij mist het nog steeds niet. En je krijgt het van me terug. En zodra jij weer onthoudt, weer herinnert wat het is, dan geef ik het meteen terug. Maar ja, zolang je niet weet wat je mist, ja, kan ik net zo goed houden.
0: Kijk ook even naar collega Vincent. We weten tot nu toe wat hij gestolen heeft. Het is groter dan mijn hand. Er wordt geen stroom bij gebruikt. Het is lichter dan, was het nou lichter of zwaarder dan een kilo?
1: Lichter dan een kilo.
0: Lichter dan een kilo. Ja. Ik heb het niet voor mezelf gekocht. En jij hebt nog een extra hint gegeven zonder dat je het door had, Joe.
1: Ik? Wanneer?
0: Ja, er zijn hele oplettende luisteraars. Jij hebt namelijk gezegd dat je het kapot gaat gooien als ik het niet raad. Dus het kan kapot.
2: Oh,
1: het kan wel degelijk kapot. Ja.
2: Dan moet het iets breekbaars zijn.
0: Ja, het is iets breekbaars.
1: Jij bent echt...
2: Ik denk even door, hè.
1: Niet op je achterhoofd gevallen, dat zie je meteen.
2: Sherlock Holmes in de studio. Het is geen bloemenvaas, toch, zei je al?
1: Nee, het is geen vaas.
2: Geen vaas. Maar kan je nog één hint geven?
1: Nee.
2: Kom op, Joe.
0: Joe.
1: Ik heb al heel veel weggegeven.
2: Een week zitten wachten.
1: Jongens, ik leg mijn koptelefoon neer. Ik wens jullie de groeten. En we zien elkaar volgende week. Hi. Ja,
0: volgende week meer. Vanavond, belangrijkere zaken. Vincent, wat gaat er gebeuren?
2: We hebben vanavond Vincent's telspel. We gaan zo meteen het tellen. En het uitslag krijg je waarschijnlijk volgende week.
0: Kijk, zo is het, hè? Joe is echt weg al.
2: Joe.
1: Sorry, ik moest even hoesten.
0: Oh.
2: Ach, ja.
0: Ben je er weer?
1: Ja, maar ik ga het nog steeds niet vertellen.
2: Ja, meteen. We gaan hem onder druk zetten meteen hier bij de garage. Moet je even kijken.
0: Hij wordt helemaal emotioneel van je telspel.
1: Nee, ik rij weg. Ik ben weg, hoi!
0: Nou, veel plezier met Vincent!
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
11: There's some serious about to happen.
9: Oeh,
10: het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
12: Well, I guess we're back, Betty.
10: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan
19: we vieren, dat gaan we vieren. Aldi, voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
21: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
24: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
25: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
27: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
28: Goedenavond. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden.
2: Oh, wordt fris. Casper, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 gemeld. Richting Maastricht-Noord tussen Borne en Kerensheide. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 minuten vertraging. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Doe je er 7 minuten langer over. Let op je snelheid op de A2 richting Amsterdam. Daar staan ze te controleren bij Breukelen. Hectometerpaal 48,4. A2 richting Weert. Daar staan ze bij Echt bij 223,2. A15 richting Rotterdam bij 53,6. En de A16 richting Breda. Bij Dordrecht even opletten, 39,4.
29: Music. Vincent Pronk.
2: Ja, zometeen gaan we weer tellen. En dat kan je prijzen gaan opleveren. Ook David Guetta komt eraan met Jennifer Lopez. En eerst is dit Nate Smith. You.

David Guetta, Jennifer Lopez, Back to Music en Save Me Tonight op de zondagavond. Vincent hier. Heb je van Danielle? Die zegt, hey pronkie, ben je er nou weer? Ik hoorde je vanochtend ook al. Gezellig. Ja, je komt niet meer van me af vandaag. Ben wel even thuis geweest door even lekker bijgeslapen. Klein powernapje gedaan. Maar fris en fruitig. En het is 9 uur geweest. Dan weet je het wel. We spelen Vincent's telspel. Ja, is leuk. Dit kan je weer mooie prijzen gaan opleveren. Tenminste, als je de tel niet kwijtraakt. Want ja, je kan echt overal meespelen. Waar je nu ook bent. Zit je in de auto? Ben je aan het werk? Ben je aan het sporten? Dit moet goed komen. Het is namelijk aan jou om te tellen hoe vaak je het woord Amsterdam gaat horen in deze van Fleming. En je mag natuurlijk pen en papier gebruiken, maar misschien lukt het ook wel uit je hoofd. Degene die het precies goed weet in te sturen in de app van Q-Music, die wint een bomvol Q-prijzenpakket. Daar gaan we. Hoe vaak tel je Amsterdam in de komende 3 minuten? Iedereen klaar?

0: Stars, Back in Music en Risk It All. Daarvoor Fleming en Amsterdam. Grote vraag is, hoe vaak telde je het woord Amsterdam in dat liedje? Veel appjes, maar er is er één doorheen gekomen. Even kijken, willekeurig gekozen. Ilse, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ilse, hoe is je zondag?
1: Nu rustig.
0: Wel druk geweest.
1: Gewerkt. Ja, hele avond gewerkt.
0: En wat voor werk doe je?
1: Ik werk op het vakantiepark van Fien en Teun.
0: Oh, en wat doe je daar?
1: In de snackbar.
0: Oh, wat goed. Ruik jij nu ook helemaal naar de frituur dan waarschijnlijk?
1: Nee, dat valt mee. Okay.
0: Maar het zal wel lekker druk zijn geweest deze week. Was natuurlijk mijn vakantie.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En nu lekker
1: eruit. Vandaag slecht weer, dus mensen komen toch gauw bij ons dan.
0: Ja, dat begrijp ik. Even een patatje halen bij Ilse.
1: Inderdaad.
0: Jij blijkt zitten meetellen net. Was het in de auto, uit je hoofd, had je pen en papier?
1: Nee, ik was aan het rijden naar huis vanaf mijn werk. Dus ik dacht gewoon hard op tellen.
0: Ja, je hebt gelijk. En was het een beetje te doen?
1: Ja, ik vond het niet moeilijk.
0: Nee, vandaag was best een goede opgave. Best goed te doen, hè?
1: Ja, was goed te doen, zeker weten.
0: Ik ben heel benieuwd, Ilse. Hoe vaak heb jij het woord Amsterdam gehoord?
1: 10 keer.
0: 10 keer is helemaal goed. En daarmee win je het Q-prijzenpakket.
1: Ja, mega leuk.
0: Is goed, je hebt ook... Er zit een beetje een valse zat erin. Moet je even luisteren, even in de verte. Twee keer komt hij voorbij namelijk. Ja, wat een 2 keer.
1: Ja.
0: En daarmee zit je inderdaad op 10 keer.
1: Die wist ik, ja.
0: Ja, helemaal lekker. We gaan het prijzenpakket naar je opsturen. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.
0: Dankjewel, hoi.

0: DJ Got Us Falling In Love. Gisteravond, kon niet geloven, de grote finale van Wie Is De Mol. Met in de finale Daan Boom en twee Q-DJ's, Bram Krikke en Quinty Missijan. En toen dat ene moment, toen bekend werd wie de mol was.
1: Nee. Wat? Jezus, hoe dan?
0: Wat een ontknoping. Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet wat ik heb gezien. Maar iemand heeft het wel goed gehad in de Q-Music Pool. Er is een luisteraar die heeft het goed ingeschat. Die gaan we zo meteen verrassen met geld. Ook Desha komt eraan. Austin, hoor je zo.

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
12: I'm serious about to happen.
11: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
13: Well, I guess we're back, Betty.
11: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
14: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q-Music.
2: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: gisteravond de finale van Wie is de Mol? Maar daar moeten we het even over hebben. Ik wil gelijk ook even een spoiler geven voor iedereen die de finale nog wil terugkijken. Het gaat even over Wie is de Mol? Want wat zaten we ernaast? In de finale Daan Boom en twee Q-DJ's. Bram Krikke en Quinty Missijan. Wat een ontknoping. Aangeschoven is Kees Loppen. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Oh. Gaat hij voor zichzelf klappen? Oké, dan gaan we het goed doen. Kees Loppen, goedenavond!
1: Ja, dankjewel. Wat gênant dat ik voor mezelf in mijn eentje ga lopen klappen.
0: Jij verdient het ook wel hoor. Nog een keer. Kees Loppen, goedenavond! Zo goed. Kees, we zijn helemaal...
1: Ik introduceer me ook hebben alsof ik een soort van Wie is de Mol-analist ben, zeg maar.
0: Nou, dat bleek dus totaal niet waar te zijn, want... Wij hebben een maand geleden of zo zijn wij een weddenschap aangegaan met elkaar over Wie is de Mol. En we zaten er compleet naast.
1: Compleet wil ik niet zeggen. Ik zat wel gewoon op een finalist uiteindelijk.
0: Zaten er
1: twee finalisten uiteindelijk. Naast. En jij hebt er vier versleten volgens mij onderweg met de kandidaten waar jij op zat.
0: Ja.
1: Nee, wij zijn natuurlijk een weddenschap begonnen voor €50 na aflevering 1. Omdat jij dus, het is wel waar, gewoon gelijk alles had ingezet op de persoon die er in aflevering 1 uitvloog.
0: Ja, dat was Evelien en daar ging ze.
1: Ja. Dus toen zei ik, oké, dan moet je nu zeggen wie de mol is. En dan geef ik je €50 als je aan het einde van het seizoen gelijk blijkt te hebben. Toen zei jij,
0: Dan is het Nienke van Dijk. Was het niet?
1: Nee, ging halverwege het seizoen eruit. Nee. Toen dacht jij nog, dan is het misschien...
0: Toen ging ik op Bram, toch?
1: Ja, toen ging je op Bram Krikke in.
0: Bram Krikke, ik heb nieuws. Bram was het ook niet.
1: Ja, ik ben de afgelopen 9 weken al ingegaan op Quinty Missijan, die het dus uiteindelijk ook tot de finale schopte, tot vorige week. Toen ben ik ook op jouw Bram Krikke-trein gestapt, omdat er één hint was waarvan ik dacht, nou, dit kan niet anders dan een geplaatste hint zijn door het programma. Het is een lang verhaal dat als je alle eerste woorden van elke aflevering van Rick achter elkaar plaatst, kan je een zin vormen, krijg je weer, welkom, je staat oog in oog met mij, Bram. Toen dacht ik, Sessa, het moet Bram Krikke zijn.
0: Ja, ik zei het al, we zaten er helemaal naast. Jij hebt niet gewonnen, ik heb niet gewonnen. We werden trouwens voor €50 uit eigen zak. Maar we hebben ook nog een leuke Q-pool met luisteraars. Nick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dames en heren, Nick heeft de pool gewonnen. Nick, vertel, jij zat op Daan Boom van Streetlab.
2: Klopt. Dat vanaf het begin al een beetje, ja.
0: Hoe zeker was je? Of was dit gewoon een gok aan het begin?
2: Nou, in het begin was het wel een beetje een gok toen jullie die oproep deden. Maar na aflevering 1 had ik wel meteen het idee van die Daan die moet ik in de gaten houden.
0: Tunnelvisie noemen we dat toch dan?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En heb jij echt fanatiek gekeken de afgelopen week ook? Zat jij niet bij Moltalk trouwens?
2: Ik zat vorige week bij Moltalk, klopt, ja.
0: Ja, jij bent echt een supermolloot.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik kijk het al best wel lang, ja.
0: Kunnen we volgend jaar wat tips van jou krijgen?
2: Dat vooral ik.
0: Dat zou wel handig zijn. Nick, we hebben een pool, we werden voor €50. Ik heb het meegenomen uit eigen zak, €50. Maar ik vind €50, daar koop je tegenwoordig niks meer van. Daar kan je geen eens een volle tank van maken.
1: Ik heb gewoon briefgeld meegenomen.
0: Ongelooflijk. Ja. Zullen wij Nick gewoon even €100 geven?
1: Dat is goed.
0: Nick, je wint €100!
2: Yes, wat goed.
0: Wat ga je ermee doen?
2: Ik denk dat ik tickets voor Kensington ga kopen, die dit jaar in de Ziggo staan.
0: Oh, hey. Vet. Ga je ook wat meenemen of ga je alleen?
2: Ik denk dat ik mijn zus ga meenemen. Die is ook Kensington-fan.
1: Ah, gezellig. Heel leuk. Weet je wat leuk is? Er zijn natuurlijk rockartiesten.
0: Ja.
1: Die mollen hun gitaar altijd ook.
0: Hey. Snap je hem?
1: Nou, het is oorverdovend stil.
0: Nick, gefeliciteerd met je €100.
2: Yes, dankjewel.
0: Fijne avond, hè. Hoi.

Q Music, zondagavond, Goo Goo Dolls en Iris. Ik laat je een stukje horen van een track, een liedje. Welke bekende wereld-DJ heeft dit gemaakt, denk je? When you're breathing underwater and you can't break through the waves. When your mind can't help but wander. Ik hoorde dit en ik dacht, misschien net als jij, dat is Avicii. Echt een Avicii-geluid, een beetje Hey Brother 2.0. Nou, het is wel de zanger van Hey Brother. Het is Dan Tominski die je hoorde. Maar het is geen oude productie van Avicii. Nee, het is een nieuwe muziek van Kygo. Hij is deze track nu aan het afmaken. Dit komt binnenkort uit. Maar het is echt een beetje het Avicii-geluid. En ik vind het wel vet. Tot eerbetoon aan het geluid dat Avicii ooit maakte. Binnenkort dus komt hij uit, de nieuwste van Kygo.

zijn de Jonas Brothers Back to Music en Sucker. I'm a sucker for you. Ik wil zo meteen even nieuwe muziek aan je laten horen in Repeat of Niet. Het zijn twee grote artiesten die met elkaar een samenwerking zijn aangegaan. Ik zag bij Boulevard hadden ze het deze week over deze twee artiesten. Ze hadden het over de Boomer en de Gen Z'er. Zowel, ja, echt 40 jaar verschil. Zo meteen ga je het horen. Ik ben heel benieuwd naar je mening.

0: komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
5: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
3: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
2: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's, €1,49. Lekker.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
10: The only way out is together.
8: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
16: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
17: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
21: Goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoofdbui voor problemen. De regulering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. En vannacht dan is het droog met kans op mist. Mm. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A10 richting Amstel tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam Rivierenbuurt. Kapotte auto zorgt voor 11 minuutjes vertraging. En de A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar doe je er 12 minuten langer over. Controles op de A2 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Breukelen bij 48,4. En de A2 echt richting Weert. Daar staan ze bij echt bij 223,2.
13: Vincent Pronk.
0: Zometeen een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Ik ben heel benieuwd naar je mening over de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Eerst Taylor Swift.

0: Afternoon bij Q-Music en Shut Up and Dance.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Oké, tijd voor nieuwe muziek. Dit is echt hartstikke nieuw. Het is vrijdag uitgekomen en ik ben heel erg benieuwd naar je mening over dit liedje. Dus laat van je horen in de app van Q-Music. Het is ronde 2 van Repeat of niet. Grote vraag is, wil je het vaker horen? Het liedje is 2 weken geleden in première gegaan op het meest overhypte festival van de wereld volgens mij. Ik bedoel, elke influencer is er te vinden. Schijnt fantastisch te zijn. Het is Coachella. Het is wel de plek waar echt de grootste artiesten van de wereld staan, want daar op het podium stond Sabrina Carpenter en tijdens haar set komt ineens iemand het podium oplopen. De mensen werden gek. Wie kwam erbij? Het was Madonna! Madonna en Sabrina Carpenter zongen daar samen een liedje wat je nu gaat horen, want nu is die eindelijk uit. 40 jaar verschil deze twee, hè? Ze hebben samenwerking gedaan. De titel is Bring Your Love. En ik ben heel benieuwd, wat vind je ervan? Geef je mening in de app van Q-Music. Stuur een berichtje of een audio-appie.
1: Repeat. Repeat.

0: van.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
3: Sabrina Carpenter, ja, zij is 26 jaar. Madonna is 67 jaar. En ze hebben elkaar helemaal gevonden op dit liedje. De titel was Bring Your Love. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
4: Lastig. Ik zeg voor nu een hele kleine voorzichtige repeat. Ik denk dat ik hem wat vaker moet horen. Klinkt wel oké.
3: Carina is ook positief. Die zegt, mijn vader staat al helemaal te dansen hier. Hij roept keihard een repeat. Vera stuurt een berichtje. Dit is heel anders dan Sabrina al haar andere liedjes. Maar toch een hele dikke, vette repeat. Manuela?
5: Zeker een repeat.
3: Oké, Dani zegt echt een repeat. Beter dan de helft van de liedjes die nu in de top 40 staan. Dus laat maar doorgaan naar de volgende ronde. Suzanne vindt het iets minder lekker. Die stuurt een nietje. Even kijken wat Isa hier stuurt.
6: Dikke, dikke, vette repeat.
3: Lekker.
2: Repeat. Of niet.
3: Ah, je hoort het. Het is best wel positief vanavond. Dus zonder problemen door naar ronde 3. Morgenmiddag 4:15 ga je hem nog een keer horen bij Bas van Inwegen. Het is B.O.B. nu met Hayley Williams, Airplanes.

0: Sam Fender, Olivia Dean, fijn liedje dit. Rain Me In bij Q-Music. Zometeen Eva Max, Sweet But Psycho, komt eraan. Ook Sommer. Nummer 4 in de top 40, Homewrecker, hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: Q-Music, the party. Q-Music vind je met het Foute Uur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Welkom bij de
7: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
13: Dat is wit goud voor weinig.
14: Aldi. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
19: Some serious about to happen.
18: Oeh, het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
20: Well, I guess we're back, Betty.
18: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Mama, ik ben super blij met jou.
24: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
25: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
26: Let's go!
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Crisscross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vincent Pronk.
19: Yes, goedenavond. Nog altijd fijn deze. Samber, dit is Homewrecker.
26: Welkom erop dan, Vincent. Ga ze erop.

0: bij Q. Sweet but Psycho. Zondag 3 mei. Het is nog 174 dagen. Het kijkt er nu al uit. Nog 174 dagen. Zitten we op 24 oktober. Klinkt het zo in de Johan Cruijff Arena.
1: It's David Guetta here.
0: David Guetta komt naar Nederland.

vet. Ja, hij gaat AMF doen, het Amsterdam Music Festival. De grote afsluiter van ADE. Is nog ver weg in oktober. Maar ik dacht toch wel vet om David Guetta een keer live te zien draaien. Want die man die heeft zo ongelooflijk veel hits gemaakt. Titanium, Club Can't Handle Me, Dangerous, Flames, Memories. Nou, ik kan wel even doorgaan. Hij staat natuurlijk ook al 4 jaar in de top 40 of zo. Dus ik ga hem live zien. Ik heb kaartjes gekocht. David Guetta. En het werd deze week nog mooier, want er zijn meer namen aangekondigd voor het AMF. Ook Afrojack is erbij. Die twee hoor je nu samen op één track met Sia. Dit is nieuw. Dit is Awake Tonight.

Train by Q. Tonight. Hey Soul Sister op de zondagavond. Morgen is het alweer maandag. Veel mensen die weer aan de bak moeten. Meivakantie zit erop natuurlijk. Hey, maar met een beetje geluk ben je dinsdag 5 mei gewoon weer vrij. Is natuurlijk niet een officiële vrije dag. Maar veel mensen zullen te vinden zijn op een leuk bevrijdingsfestival, gok ik zo. Die stuk weer door het hele land wordt gehouden. Helemaal gratis. Je kan naar een bevrijdingsfestival in Haarlem, Den Haag. Ik zag ook wel echt leuke namen in Utrecht. Chef Special gaat er optreden. Ook Russo, Van Dikhout, Rolf Sanchez. Mocht je in het oosten wonen, kan je lekker naar Zwolle. Want dan heb je Direct, Kensington en Hannah May. En ik ga elk jaar eigenlijk naar Rotterdam. Eigenlijk wel leuk, dan heb je een park bij de Euromast. En dan kan je daar gewoon lekker met een kleedje gaan chillen de hele dag. Het is hartstikke gezellig. En dan s'avonds op het podium Paul Elstak, altijd de grote afsluiter. Lucas en Steve komen dit jaar in Rotterdam. La Fuente en Zoe Tauran. Nou, is dat even leuk. Zoe Tauran is trouwens niet te verwarren met de Zoe die je nu gaat horen. Dat is een andere. Dit is Zoe Levi, back you.

0: Benson Boone, Back Your Music. Sorry, I'm here for someone else. Nou, heel veel mensen waren hier de afgelopen week voor één man. Ik heb nog een kleine piep in mijn oor. We hebben de hele week tickets weggegeven voor Harry Styles. Dat zit erop. Die kaarten zijn helemaal opper de pop. Maar vanaf morgen, vanaf eigenlijk over een uurtje al.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het nog gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Je houdt me al bij, hallo.
3: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt, wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf morgen naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
4: Q-Music.
5: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
25: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
0: Goedenavond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Op de weg is het lekker doorrijden. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal flitsers via Flitsmeister. Eentje op de A1 richting Naarden. Daar staan ze bij Diemen. Hectometerpaal 7.1. A2 richting Amsterdam bij Breukelen bij 48.4. En de A2 richting Weert. Daar staan ze bij Echt 223.2.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Ja, ja, ja. Zometeen een nieuwe ronde van de Foute Minuut. Daar kan alleen maar fout gaan. En eerst Bruno Mars. I Just Might.

Damiano David bij Q-Music en The First Time. 10 over 11, daar gaan we. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Want ja, morgenochtend natuurlijk Menno weer met het Foute Uur. Op zondagavond hebben we De Foute Minuut. Dat heeft verder niks met muziek te maken, maar wel met grote prijzen. Grote prijzen te winnen vanavond in De Foute Minuut. Ik maak kans op een bomvol Q prijzenpakket. Als je 5 vragen, die ik zo meteen ga stellen, niet goed, maar fout weet te beantwoorden. Want ja, al die quizjes op tv en op de radio is allemaal leuk en aardig. Hè? Ik ben slimste bedrijf, verdubbel je salades. Je moet altijd het goede antwoord geven. Maar bij mij moet je het foute antwoord geven. En dat begint al gelijk met de kwalificatievraag. Dus wil je meespelen? Duik in de Q-app en stuur het foute antwoord op deze vraag. Dinsdag is het 5 mei. Maar wat is de eerstvolgende feestdag daarna? Is dat Hemelvaartsdag of Pinksteren? Kom maar op, stuur het foute antwoord nu in de Q-app. Speel je zo meteen mee. Dit is Sternberg en Bromance.

0: Kensington, Back Your Music en Living For. Heb ik twee zusjes aan de telefoon?
1: Ja.
0: Hey, zijn het Isa en Anne?
1: Ja.
0: Hey, wat gezellig. Hoe oud zijn jullie?
2: Ik ben 12
3: en ik ben 11.
0: Nou, wat leuk. En jullie willen meespelen met de foute minuut, hè?
1: Ja.
0: Nou, wat goed. Ik heb de kwalificatievraag gesteld. Ik wil het foute antwoord weten. Wat is na 5 mei de eerstvolgende feestdag? Is dat Hemelvaartsdag of Pinksteren?
1: Pinksteren.
0: Ongelooflijk.
4: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Dat is hartstikke fout. En daarmee zeg ik welkom in de foute minuut. Wat doen jullie nog zo laat wakker, joh?
2: Nou, we komen net terug uit Londen, dus we zitten nu nog in de auto terug naar huis.
0: Oh, wat leuk. Ben je lang weg geweest?
2: Nou, 4 dagen.
0: Oké, wat lekker. En wat hebben jullie allemaal gedaan in Londen?
2: We zijn bij de Big Ben geweest.
0: Ja.
2: En ook de Tower Bridge. En naar de musical van Matilda.
0: Matilda de musical?
2: Ja.
0: Ik heb hier nog Kane Slobben, die hoor je vanaf 12 uur weer op Q-Music. Ben je daar ook geweest?
5: Ik ben ook bij Matilda geweest, ja.
0: In Londen? Een
5: week geleden, ja.
0: Nou, wat grappig. Wat vonden jullie ervan, Isa en Anne?
1: Heel leuk.
0: En jij ook?
5: Ik vond het ook heel leuk. Ik moet wel zeggen, hoe laat waren jullie naar de musical? Ja, in de middag of in de avond?
6: 7 uur.
5: Ah, ja, ik had dus een middagshow, dus heel mijn zaal zat vol met kinderen. Ik heb nog nooit zoiets overprikkelends meegemaakt.
0: Ja. Isa en Anne, jullie hebben ook wel lekker van je laten horen daar, gok ik, toch?
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk, ja.
5: Maar dat neemt niet weg, het was echt een waanzinnige musical.
0: Dikke aanrader. Heel leuk gehad. Leuk, Isa en Anne, we gaan de foute minuut spelen. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
1: Ja, denk ik.
0: Ja, hoe klaar kan je zijn, hè? 5 vragen, niet goed, maar fout beantwoorden, daar gaan we!
4: De foute minuut.
0: Vraag 1. Voor welk duo kan je vanaf morgen tickets winnen op Q-Music? Zijn dat Suzanne en Freek of Acta en de Munnik?
1: Acta en de Munnik.
0: Vraag 2. Hoe laat begon vanavond de Formule 1 race in Miami? Is dat om 7 uur begonnen of om 10 uur?
1: 10 uur.
0: Vraag 3. Wat is het grootste Nederlandse waddeneiland? Terschelling of Texel?
6: Terschelling.
0: Mama, goed hoor. Vraag 4. Wat krijg je als je rood en geel mengt? Oranje of blauw?
1: Blauw.
0: En dit moeten jullie weten. Als ik zeg het is 10 uur p.m., is p.m. dan 10 uur in de ochtend of in de avond?
1: Ochtend.
0: Ja hoor, 5 vragen fout beantwoord. Isa en Anna, wat ging dat fout, zeg? Jullie ontvangen het Q-prijzenpakket, dat ga ik opsturen. Ik zal er ook van alles 2 in doen. Dus 2 zonnebrillen, 2 petjes.
1: Oeh,
0: en ja, we gaan, wat leuk. We gaan nog even kijken wat we allemaal kunnen vinden. We gaan het bomvol stoppen. En ik wens jullie nog een hele fijne avond.
1: Dankjewel.

0: Dit is Q Music.
1: De pauze.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmschijf.
1: Sienna Spyro.

jaar geleden nog nooit van deze vrouw gehoord. Inmiddels kunnen we denk ik niet meer zonder haar, want het is haar derde hit. Waarschijnlijk, want dit kan niet lang meer duren voor de top 40 binnenkomt. Sienna Sparrow, alarmschijf van deze week. Je hoort een Material Lover.

0: Martijn in de Q-app. Die zegt, lekker Vincent, ik rij net Nederland in. Eindelijk thuis na een rit van 13 uur. Nog een klein stukje, dan weer lekker naar mijn eigen bedje na een heerlijke vakantie. Lekker Richard, welkom terug. Je hoort het Chesto en Traffic bij Q-Music. En blijf nog even wakker, want zometeen doen we nog een battle tussen twee liedjes. Waar je hopelijk echt even wakker van blijft. Tenminste, het ding is wel, jij bepaalt zometeen wat er in die battle gaat zitten. Ik ben nog op zoek naar twee liedjes die ik tegenover elkaar kan zetten in de arena. Een nummer waar je dus echt wakker van blijft, waarmee je kan zeggen, nou, we sluiten de zon nog even lekker af. Heb je er eentje? Even gewoon een year of summer. Even iets lekkers. Iets van Paul Elstak. Ik noem maar wat suggesties, ik laat het helemaal bij jou. Gooi het even in de Q-app. Een nummer waar je dus sowieso wakker van blijft.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Prachtige plan.

0: outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint.

0: 9.
1: Alina, Ben, Cindy en Jennifer die sturen allemaal in de Q-app Suzanne en Freek. Ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws is, de Q-app werkt uitstekend. Jullie berichten komen binnen, dus dat werkt helemaal goed. Slechte nieuws, de tickets die win je vanaf morgen. Ja, hoor je vanaf morgen? Dus eigenlijk over een half uurtje al Suzanne en Freek op Q-Music. Stuur dan Suzanne en Freek in de app van Q. En dan ben je over exact 3 weken bij hun concert in het Gelredome.
2: Hey Fonsie.

0: tijd voor een battle tussen twee liedjes. Ik ga twee liedjes tegenover elkaar zetten en jij bepaalt zometeen wat je gaat horen. In ieder geval sowieso iets waar je wakker van blijft. In de linkerhoek, Kim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kim, ik geef de microfoon aan jou. Overtuig Nederland van jouw liedje.
1: Overtuig Nederland van liedje. Nou, ik heb gekozen voor Martin Garrix en natuurlijk Animals, want die gaat super hard. Ik heb 12 uur gewerkt en daarna dacht ik, ik ga eindelijk naar huis. En toen werd ik nog even verrast van mijn verjaardag. Dus toen kwam er nog 2 uur achteraan. En ik heb het echt super hard nodig. Dus jullie moeten gewoon stemmen op Animals van Martin Garrix.
0: Lekker. Ben je trouwens jarig dan?
1: Nee, ik ben niet jarig. Tenminste, nog niet. 19 mei ben ik jarig, maar dan ben ik niet op mijn werk. Dus dan konden ze mij niet verrassen.
0: Ah, je bent vandaag al verrast.
1: Dus
0: ja,
1: voor eerder
0: leuk,
1: gedaan.
0: Leuk,
1: ja,
0: leuk.
1: Het was echt een verrassing inderdaad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ik ben helemaal niet jarig.
0: En dan staan ze er nu allemaal ineens al.
1: Ja, ah, nou, goed. Nu al inderdaad.
0: Martin Garrix, Animals is de eerste keuze. Dankjewel, Kim. We gaan het zo meteen horen.
1: Ja hoor.
0: En dan schakelen we over naar Lucas in de rechterhoek. Lucas!
2: Hey, goedenavond.
0: Hey Lucas, gozer, de telefoon is van jou. Overtuig Nederland even van jouw liedje.
2: Nou mensen, Animals, dat is leuk. Maar dat is natuurlijk niet zo vrolijk en meezingend als Baila de Gasolina. We willen meezingen en juichen.
0: Punt. Baila, baila, baila, baila. Lekker man. Baila, baila, baila away. Lucas, je maakt het ons niet makkelijk, denk ik.
2: Ah, kom op. Iedereen weet dat dit de winnaar is.
0: Weet je nu al. Even kijken in de Q-app. Ik zie dat Kim. Kim, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er zeker nog. Hij heeft mij bijna zelfs overtuigd.
0: Ja, maar jij staat wel iets voor, Kim.
1: Oh, jee. Dan had ik toch de betere keuze.
0: Spannend.
1: Ik heb geen zin in een frikandello.
0: Ja, nou, je kan nu stemmen in de Q-app. Ga je voor Martin Garrix, Animals of even serieus en Bayern.

0: Alex Warren bij Q Music. Fever Dream. Ondertussen is er in de Q-app een battle gaande tussen twee liedjes. Sowieso liedjes waar je wakker van blijft. Want Kim wilde deze horen. Martin Garrix en Animals. Maar Lucas die zei, doe mij deze maar. Hey Lucas.
1: Ja?
0: Ben je er nog?
1: Zeker.
0: Heb je nog een beetje energie?
1: Ik heb nog genoeg energie.
0: Ben je klaar? Ben je klaar voor de Polonaise in de auto?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Zover dat kan.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Je hebt dik gewonnen. We gaan Baila de Castorina lekker doen.
1: Heerlijk.
0: Laat je even horen dan.
1: Hey! 10 voor 12 en we gaan ervoor.

0: Topic back you, Nico Santos en Buddy. Het is bijna maandag, bijna 12 uur. Mag ik de handen op elkaar? Daar is het, dames en heren, Kane Swobbe!
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Kane, je was natuurlijk al de hele avond, want we hebben de Wie is de Mol weddenschap afgesloten, waarbij we allebei compleet naast de mol zaten.
1: Ja, ik vind het nog steeds balend dat ik niet die 50 euro heb kunnen innen.
0: Lekker, jij was zo overtuigd van Quinty die de mol was.
1: Ja, en, toen, en dan ook nog vorige week dan ook nog de flater maken dat ik zei nee, dan is het toch Bram Krikken.
0: Gaat hij mij bellen? Yo, ik heb het eindelijk. Ja, het is echt Bram, het is Bram.
1: Ja, twee derde kans en dan ja, als twee, wat zeggen ze altijd? Als twee honden vechten om een bot, dan gaat de derde ermee vandoor of zo. Ja,
0: nee, klopt, dat klopt.
1: Is het weer.
0: Ja. Nou ja, goed, geen 50 euro voor jou. Maar wel voor de luisteraar Niek vanavond. Die heeft zelfs 100 euro. We hebben verdubbeld 100 euro gewonnen.
1: Ja, allebei 50 euro ingelegd.
0: Ja.
1: Dus dat is wel netjes.
0: Haal het goed met Daan Boom. Zometeen, wat is het leuk even als mensen appen naar je? Even laten weten dat ze wakker zijn.
1: Ja, ik ben altijd benieuwd waarom ben je nog wakker. Dus ik zou het leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen sturen. Dus dat je het echt even inspreekt in de Q-Music app. Waarin je zegt...
0: Dan moet je zeggen, wat dan?
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... ...... met je eigen invulling op de puntjes.
0: Stuur dat nu in de Q-app, ben je over 2 minuten op de radio.
2: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenheul.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 12 uur, goeiedag. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
9: Goedenacht. 2 Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog 1/3 dode en zijn 3 anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog 2 controles. Even let op je snelheid op de A2 van Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 48.4. En ook op de A2 van Echt.
10: Dat is echt.
1: Naar Weert bij 223.2. Aan de start van je zondagnacht. Ik hou je lekker wakker met Cyril. Sound of Silence komt eraan. Na David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Hey Keen, ik ben nu nog wakker omdat ik net naar België ben gereden om een tank vol te gooien. Groetjes!
1: Hey, ik ben nog wakker omdat ik aan het werk moet, zegt Pieter.
2: Hoi Keen, ik ben nog wakker, want ik ben mijn tuin aan het ontwerpen. Zodat ik alles in mijn Excel-bestandje heb en alles duidelijk is.
3: De Q-nacht met Keen Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. En welkom bij het begin van maandag 4 mei 2026. Het is 8 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ook Ilene laat van zich horen in de Q-Music app.
5: Hey Keen, ik ben nog wakker omdat ik net van de bioscoop afkom. Film viel wel een beetje tegen. Fijne avond.
4: Ja, fijne avond terug Ilene. Ja, ik ben dan nu dus wel altijd super benieuwd naar welke film je bent geweest. Dat ik altijd zo slecht heb als mensen zeggen, en ik ben naar de film geweest, en dan niet even laten weten welke films ze dan zijn geweest. Want nu wil ik ook weten, Ilene, welke film moet ik dan niet zien, volgens jou? Dus mocht je dit nog horen, Ilene, stuur even nog een berichtje graag in de Q-Music app waarin je zegt welke film het dan gaat. Want ik ben bijvoorbeeld bij Michael geweest. Nou, waren heel veel recensies in de krant, waren er heel negatief over. Maar ik vond het zelf een mega leuke film. Dus die zou ik alsnog hartstikke aanraden. Maar misschien dat jij hem dus weer heel slecht vond. En dan ben ik ook benieuwd. Waarom vond je dit dan een slechte film? Dus laat het graag nog even weten. Het is 4 mei, jongens. Het is natuurlijk vandaag de dag van de dodenherdenking. 8 uur vanavond, dan is het weer zover. 2 minuutjes stilte natuurlijk. Ik moet een beetje zeggen, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik heb toch een beetje het idee dat het elk jaar iets minder groot gevierd wordt. Of zo. Het is steeds een minder groot ding, heb ik het idee. Bevrijdingsdag daarentegen. Elk jaar weer feest. Grote festivals. Grote artiesten die komen optreden. Maar de dodenherdenking, en ik vermoed dat het misschien wat te maken heeft met het feit dat er natuurlijk elk jaar minder mensen overblijven die de Tweede Wereldoorlog nog bewust hebben meegemaakt. En die zijn natuurlijk nog stokoud, de mensen die het nog echt bewust hebben meegemaakt. Dus we moeten het ook echt steeds meer gaan hebben van een soort van tweedehands verhalen. Maar ik was dus bijvoorbeeld vorige week weer naar Soldaat van Oranje geweest. Nou, daar sta ik toch weer echt even als ik naar buiten loop met mijn mond vol tanden van wat een afgrijzelijke tijd de Tweede Wereldoorlog toch is geweest. Ja, het is een beetje rauw op je dak zo om 10 over 12 op je zondagnacht om dit nu zo te vertellen. Maar ik denk dat het toch weer even belangrijk is dat je nog even bij stilstaat dat we onze vrijheid niet voor gewoon moeten nemen. En dat we het maar hartstikke goed hebben in het mooie kikkerlandje op dit moment. Tenminste, nou ja, met alle situatie die nu speelt, nou, dat even daar gelaten. Maar als je ziet hoe het er toen aan toe ging, jongen, dan kun je toch denken, we hebben het best mooi. Dus vanavond 8 uur toch weer even 2 minuten stilte om die doden te herdenken. Want holy shit. I'm good.

0: een van de allereerste liedjes die ooit gedraaid is op Q Music. Dat is een leuk feitje. Phil Collins, Something Happened to the Way to Heaven. Nee, On the Way to Heaven. Moet wel bij de feiten blijven. Ik heb overigens inmiddels weer reactie ontvangen van Hélène. Die liet net weten dat ze naar de film is geweest en dat ze het een tegenvallende film vond. Maar ze liet niet weten om welke film het ging. Dus ik vroeg even, welke film was het dan?
1: Ik was naar de film The Mummy. Ik vond hem eigenlijk tegenvallen omdat de trailer gewoon enger was dan de hele film.
0: The Mummy. Dus The Mummy, overigens een horrorfilm, dus je moet er ook maar net van houden. Die valt dus blijkbaar tegen. Hoewel dus, als ik moet vernemen uit Hélène's reactie, hij dus helemaal niet zo eng was. Goed om te weten. Ik heb mezelf ook nog niet gezien, dus ik kan er ook niet over oordelen. Maar ik denk dat ik nu wel beïnvloed ben om hem dus niet te gaan kijken door Hélène. Dus dankjewel Hélène voor je review. Scheelt mij weer een bezoekje aan de bioscoop. Even iets heel anders. Komende week dan gaat mijn lieve vriend Stefan Bouwman weer een internationale artiest interviewen. Ja, die man die doet dat tegenwoordig gewoon bijna elke dag. Afgelopen vrijdag had hij nog Bibi Rexha in Stefans Pianobar. Aanstaande vrijdag heeft hij weer Hélène Fischer in Stefans Pianobar zitten vanaf 9 uur. Nog voordat dat komt, mag hij ook nog Bella Kay interviewen. Grote Amerikaanse zangeres inmiddels. Heeft ook de top 10 behaald met I Love It, I Love It, I Love It. Die ga ik zo voor je draaien. De top 10 van de top 40, notabene. En komende week mag je dus Bella Kay gaan interviewen. Maar het leuke is, jij kan ook een vraag stellen aan Bella Kay. Dus is er iets wat je heel graag zou willen weten van Bella Kay, of waar je heel benieuwd naar bent, als je ineens uit het niets de top 40 binnenschiet en over de hele wereld een wereldwijde hit scoort? Stuur je vraag dan even in via QMusicNL, de Instagram-account, of het Instagram-account via de DM, gewoon direct message. Dan zorgt in ieder geval onze online afdeling dat het vanzelf weer bij Stefan terechtkomt, zodat misschien wel jouw vraag gesteld gaat worden aan Bella Kay. En als je denkt, wie is Bella Kay dan ook alweer? Is dus bekend van I Love It, I Love It, I Love It. Deze grote top 40 knaller. Hallo.

Deze man staat dus al jarenlang bovenaan mijn bucketlist van artiesten die ik nog eens live zou willen zien. En over exact 2 maanden is het zover. Bruno Mars live in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kijk vaak vooraf van een concert altijd even naar de setlist. Dan zoek ik toch even een Spotify playlistje op, waarbij ik alvast kan zien wat deze artiest dus in een eerdere show allemaal heeft opgetreden. En 9 van de 10 keer komt die playlist dan altijd wel overeen met wat er later die avond dus in Nederland ook wordt opgetreden. Nou, zo keek ik dus ook alvast wat er een beetje gezongen wordt bij Bruno Mars. Want ik dacht, je moet toch altijd een beetje voorbereid zijn op alle liedjes die je nog niet zo goed kent. Nou, is het geval bij Bruno Mars sowieso wel dat ik echt dusdanig groot fan van hem ben dat ik alle liedjes wel ken. Maar wat schetste mijn verbazing, waarbij ik bijvoorbeeld bij een... Nou, neem een Olivia Dean. Die komt zaterdag naar de Ziggo Dome. Eigenlijk ook een slecht voorbeeld, want daar ken ik ook alles van. Maar goed, dan gaat dat even terzijde. Dan heb je toch vaak dat er 3 hits tussen zitten, hè, bij zo'n concert. 3 hits waarvan je weet, dat kan ik meezingen. Maar er zullen ook een hele hoop liedjes zijn die ik niet ken. En dan is het fijn om even zo'n playlist te luisteren van tevoren. Want dan weet je zeker dat die liedjes voorbij komen in zo'n avond. En dan kan je die straks ook gewoon meezingen. Wat is nou het geval bij Bruno Mars? Die man heeft alleen maar hits. Gewoon knoepert van een hits. Die man is gewoon 1 grote greatest hit show aan het zingen. 2 uur lang kun je gewoon elk liedje van begin tot eind, van voor naar achter, misschien zelfs van achter naar voor, woord voor woord meezingen. Hoe lijp is het dat je gewoon 2 uur lang alleen maar zieke grote hits kan gaan spelen? En dat iedereen, dat hele stadion straks elk nummer kan spelen en meezingen. Ik kan me gewoon niet inbeelden dat ik straks in dat stadion sta. En dat hij dan klaar is met, nou, bijvoorbeeld Locked Out of Heaven. Dat hij dan 24K Magic doet. En dat hij dan daarna When I Was Your Man gaat spelen. Dan Die With A Smile. Dan gooit hij er I Just Might achteraan. Dan doet hij, hoe heet die nieuwste? Risk It All. Gewoon het ene na het andere nummer is gewoon een gigantische hit geworden. Ik vind dat zo ongelooflijk vet. Ik heb er zo ontiegelijk veel zin in.

Miley Cyrus. En Midnight Sky bij Q-Music, daarvoor It's Only Love van Somieu. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. En ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. En ik maak het je alvast iets makkelijker. Ik verklap je wel alvast de eerste letter van het woord dat we zoeken. Anders is het echt zoeken naar een naald in een hooiberg. Dat is namelijk de letter F. De F van Frans. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter F in alle drie die liedjes voorbij komt, stuur je antwoord dan even in met een berichtje via de Q-Music app. Dan maak je kans op een Q-Music prijzenpakket. We beginnen met Rihanna en Mickey Echo. Dit is T. Heel veel succes.

Act bij Q-Music and Won't Fall. Midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter F in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Ik verklap alvast, Jeffrey van den Broek, het woord fall is niet goed. Maar goed, je hebt het woord dus net wel al kunnen horen in Stay van Rihanna en Mickey Echo. En dus direct met Won't Fall. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, dan heb ik nog een laatste track voor je om het te controleren. Lekker zomersplaatje. Dit is Regard met Ride It. Succes!

0: Regard bij Q-Music en Ride It. In het gezongen woord, ja, welk woord dat begint met de letter F hoorde je dus zowel in Ride It van Regard als One Fall van Direct als Stay van Rihanna en Mickey Echo. Er komen een hele hoop gokjes binnen in de Q-Music app, waaronder het gokje van Ramanda. Ramanda, goeienacht.
1: Hallo, goedenacht.
0: Je hebt al een hoop gokjes gewaagd vanavond, hè?
1: Ik heb een hoop gokjes gewaagd, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Maar,
0: je bent bij het casino geweest en je hebt dus ja, niks gewonnen.
1: Nee.
0: Dat is balen. Maar heb je dan ook veel verloren of dat ook niet per se?
1: Nee, ik heb iets gespeeld.
0: Nou, liever dat dan dat je opeens met honderden euro's minder naar buiten gaat, toch?
1: Dat is zeker waar.
0: En het wil nog niet betekenen dat jij het laatste gokje van deze avond ook slecht laat aflopen. Want de grote vraag is, Ramanda, of jij het gezongen woord dan wel weet te raden. Ben ik even benieuwd, hoe lang heb je dan erover gedaan voordat je dacht, ik denk dat het deze moet zijn?
1: Ik heb gewoon een beetje gekeken bij het eerste nummer van Rihanna. Welke woorden komen erin voor?
0: Ja.
1: En toen bij het tweede nummer van Direct dacht ik eigenlijk al, dat moet hem wel zijn. Dus toen heb ik hem alvast doorgestuurd en dat, ja. In het derde nummer kwam die ook voor, dus.
0: Dan moet het nu nog blijken. Ramanda, ja. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee. Wij hoorden het op de radio toen we net instapten. Toen dachten we, nou, we doen het eraan mee.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Er is één belangrijke spelregel bij het gezongen woord. En dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden.
1: Okay.
0: Dus je moet hem even zingend ten gehoor gaan brengen. Ramanda Dopma, 30 jaar, uit het prachtige Groningen. Wat is volgens jou het gezongen woord?

0: hartstikke scherp, Amanda. En zo heb je toch nog als laatste gokje van deze avond iets weten te winnen.
1: Ja, toch nog.
0: Ik ga het Q-Music prijzenpakket naar je opsturen, naar het mooie Groningen.
1: Helemaal goed.
0: Kan even duren, want het zal een flinke afstand zijn die je moet afleggen. Maar je verwacht hem binnen een paar weken op je deurmat.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne nacht.
1: Ja, hetzelfde.

0: Ba-da-da-da-pow. Oh, oh, oh, oh. Louder, Richie Beckham music and all night long. Maakt het nieuws van 1 uur alweer. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hantavirus is uitgebroken zegt dat 2 bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Oh, oh, nou. Music. Game slobben. Ik heb een fout, nou geen probleem. Hey, voor ieder wat wil deze zondagnacht. Zo meteen een beetje hip-hop van Jay-Z, pop van Harry Styles en dance van Guetta.

0: Harry Styles. En American Girls bij je music. Afgelopen week maakte je kans op tickets voor Harry Styles. Misschien wel de meest gewilde tickets van Nederland. Al waren het niet dat er ook nog twee andere artiesten 10 keer gaan optreden in een uitverkocht stadion komende maand. Want terwijl Harry Styles komende maand 10 keer optreedt in de Johan Cruijff Arena, treden Suzanne en Freek 10 keer op in een uitverkocht Gelredome in Arnhem.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: En Q Music zou Q Music niet zijn als we ook voor die meest gewilde tickets van Nederland jou nog een handje kunnen helpen. Komende week maak je de hele week kans op tickets voor Suzanne en Freek in het Gelredome in Arnhem. Stijf uitverkocht. Dus hoor jij vanaf 6 uur vandaag een liedje van Suzanne en Freek voorbij komen, stuur dan Suzanne en Freek in de Q Music app. Word je teruggebeld, kom je op de radio, dan ga jij naar Suzanne en Freek in het Gelredome.

is nieuwe muziek van Taylor Swift. Elizabeth Taylor bij Q-Music. Ik denk dat Taylor Swift dus momenteel erg veel stress heeft. Zij heeft namelijk 3 dagen geleden een countdown op haar website geplaatst. Die 2 dagen zou duren. 48 uur telde die af naar 0. Alle Swifties helemaal in de gloria. Er gaat iets gebeuren rondom Taylor Swift. Want dit doet ze vaker. En tot nu toe is er altijd, als er een countdown op haar website verschijnt, gebeurt er iets. Dan komt er of een nieuwe videoclip, of er komt een nieuw album überhaupt. Er wordt altijd wel iets aangekondigd. Heel veel Swifties waren aan het speculeren dat er dit keer iets te maken zou hebben met Toy Story 5. Omdat de animatie van de countdown, de achtergrond, heel erg leek op beelden uit Toy Story. Met dezelfde wolkjes en dezelfde kleurtjes en zo. Dus de Swifties waren al druk bezig met allemaal touwen aan elkaar vastknopen en kijken wat zou dit en dat kunnen betekenen. Maar gisteren is die countdown-klok tot 0 gekomen en er is sindsdien helemaal niks aangekondigd. Taylor heeft het helemaal doodgezwegen. Dus al die Swifties zijn nu helemaal in de weer van wat gebeurt er nu? Waar zitten we op te wachten? Dus ja, of het kan zijn dat Taylor Swift inderdaad iets te maken heeft met de nieuwe Toy Story film. Dat kan zijn dat er een nieuw liedje misschien voor verschijnt. Ofwel, misschien spreekt ze een stem in voor de film. Wat in ieder geval buiten kijf staat, is dat we er waarschijnlijk nog iets van gaan horen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze nu een countdown van 48 uur heeft gedaan. En dat ze dat nu, dat er gewoon niks meer mee gebeurt. Dat ze het gewoon voor de lol heeft gedaan. Zo kennen we Taylor Swift natuurlijk helemaal niet. Hè? Het is een vrouw die alles heeft uitbedacht. Echt een mastermind. Ik denk dat er iets achter de schermen gaande is wat ze dus toch net aan niet heeft kunnen aankondigen. En dat er dus iets met misschien wel Pixar, misschien wel het team van Taylor Swift nu heel druk geregeld wordt. En dat er nu gekke stress gaande is daar om binnenkort dus iets bekend te maken. Maar goed, dan moeten we nog maar even in de gaten houden.

0: luister.
1: Zoe Levi en Snelle Bij Je Music met Ik Zing. Bijna 1:30 s'nachts. Misschien dat je ook wel lekker aan het werk bent, net als ik. Ik moet zeggen, jongens, ik heb echt zo'n taaie nacht, joh. Ik heb dit hele weekend allemaal spullen zitten verhuizen. Dus ik ben gewoon gesloopt. Ik ben gewoon echt in tijden niet zo moe geweest, omdat ik zo vroeg ben opgestaan en de hele dag door alleen maar heb zitten ploeteren, dingen tillen, dingen verhuizen, dingen verschepen. Dat ik daarna ook nog dacht, nou, ik ga even een lekker radioshowtje maken. En ja, laten we nou heel eerlijk zijn, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik praat een beetje in de microfoon en ik kondig liedjes af en aan. En dat is ook, het vergt allemaal niet superveel energie natuurlijk. Maar ik merk dat ik er echt een beetje gekrepeerd bij zit vannacht. Dus mocht ik veel over mijn woorden vallen en veel foutjes maken vannacht nog, dan ligt het dus daaraan. Maar goed, wat ik hier doe, dat staat natuurlijk totaal niet in het daglicht bij mensen die momenteel keihard aan het werk zijn. Bijvoorbeeld op de weg. Dat veel harder, intensiever werk wat daar wordt verricht. Misschien dat je al bijna 12 uur aan het rijden bent in een vrachtwagen, omdat je vrachtwagenchauffeur bent. Misschien dat je een hele lange dienst al achter de rug hebt en nog steeds aan het werk bent als taxichauffeur of in de zorg. Hoe dan ook, wat je ook doet, ben je nu aan het werk, zou ik het heel leuk vinden om je zometeen even in een zonnetje te zetten. Even in de spotlight te zetten. Dat doen we in het spel De Nachtdienst. Ook leuk voor mensen die niet aan het werk zijn op dit moment, want daar kun jij ook nog wat mee winnen zometeen. Maar ben je nu aan het werk, stuur dan even een audioberichtje in de Q Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Beetje zoals Tigo bijvoorbeeld vorige week heeft gedaan.
2: Ik ben Tigo, ik ben beveiliger.
1: Nou, je naam en je beroep met een berichtje in de Q Music app. Dat is alles wat ik van je nodig heb. Wie weet, kom je dan zo wel voorbij in het spel De Nachtdienst. Q Music, geen slobben. Na Jonas Blue, dit is

0: Chili Peppers by Q Music. And Other Side.
1: De Nachtdienst.
0: We spelen De Nachtdienst. Het spel waarin we de harde werkers, de harde strijders in de nacht even in het zonnetje zetten. Ondanks dat het zo donker is in de nacht. Maar ook een spel waarbij jij iets kan winnen. En dat is een dienst in de nacht. Als jij zometeen de vraag die ik ga stellen als eerste goed weet te beantwoorden in de Q Music app, dan win jij een dienst in de nacht. Dan draai ik een liedje dat alleen jij en jij alleen graag wilt horen. Waar gaat die vraag dan over? Nou, je hoort zometeen 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn en die zichzelf even voorstellen. En na afloop ga ik vragen wat voor werk één van die Q-luisteraars momenteel aan het verrichten is. Dus zorg dat je goed je oren spitst en alles goed onthoudt en opslaat. Dan gaan we eens luisteren wat iedereen voor werk doet vandaag in
1: De Nachtdienst.
2: Hi, ik ben Cindy en ik ben kraambezorgster. Net weer een prachtig mannetje geboren.
3: Ik ben Kevin, ik ben internationaal vrachtwagenchauffeur.
4: Sylvia Cornelissen, touringcarchauffeur.
5: Ik ben Rick en ik ben bakker.
6: Hi, ik ben Yvonne, ik ben verzorgende en ik werk de nachtdienst in de zorg.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Cindy. Maar wat voor werk doet Cindy? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q Music app wint zometeen een dienst in de nacht. Dan draai ik een liedje dat jij alleen graag wilt horen. Na Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.

0: Yeah. Demi under David, Tyler and Niall Rogers. Talk to me by Q. Hey Kevin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen voor jou. Jij bent net wakker.
1: Ik ben net wakker, ja.
0: Hard aan het werk. Je bent internationaal vrachtwagenchauffeur. Konden we net ook al horen in de nachtdienst. Want je kwam zelf ook voorbij, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Jij was een van de 5 luisteraars die zich net kort voorstelde in de audioberichtjes. En vertelde wat voor werk ze deden. En iemand anders die dat ook deed was Cindy. En daarbij was de vraag, wat voor werk doet Cindy? Nou, vertel maar Kevin.
1: Cindy was kraamverzorgster en die had net een jongetje de wereld gebracht.
2: Hi, ik ben Cindy en ik ben kraamverzorgster.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Kevin.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het zo'n prachtig idee, hè, dat er dus nu dat Cindy net heeft geholpen met een kind ter wereld te brengen. En dat we nu dus op de wereld weer een kind rijker zijn. Of gewoon een mens rijker. Er is nu gewoon weer een extra mens op de wereld.
1: Het blijft het mooiste wonder wat er is.
0: Ja, terwijl het gebeurt elke dag, iedere minuut van de dag volgens mij ergens wel op de wereld. En toch blijft het zoiets wonderbaarlijks moois, vind ik dat.
1: Ja, nee, dat is ook zeker.
0: Maar goed, Kevin, doordat jij als allereerste dit goede antwoord stuurde in de Q Music App, win jij de nachtdienst en win je dus ook een dienst in de nacht. Is er een liedje waar je mee kan verblijden?
1: Doe maar Piano Man, Billy Joel.
0: Kijk, ja. Is er nog een specifieke reden waarom die?
1: Ja, het is het mooiste nummer wat er is, vind ik.
0: Nou, daar kan ik me eigenlijk... Nou, oké. Okay. Er zijn een paar overige kanshebbers, maar... Een van de, inderdaad, kan ik me zeker bij aansluiten. Ik ga hem lekker voor je draaien. Hoe lang moet je nog dan vandaag, Kevin?
1: Ik ga net beginnen, dus ik hoop rond vanmiddag 4-5 uur klaar te zijn.
0: En dan ga je in 1 stuk doorrijden. Ik mag toch hopen dat je nog wel pauzes tussendoor neemt, toch?
1: Ja, pauzes en nog een keer laden lossen. En, dus ik ben nog wel even bezig.
0: Dat is goed. En waar is de bestemming?
1: Frankrijk.
0: Helemaal naar het mooie Frankrijk. Kan je ook een beetje Frans?
1: Ik kom niet verder dan een croissantje bestellen.
0: Nou, dat is het enige wat je nodig hebt wat dat betreft, toch? Dus dan komt het goed.
1: Ja, daarom.
0: Kevin, werk ze dan nog even vandaag en geniet van Billy Joe, hè?
1: Komt helemaal goed. Jij ook weer iets, hè?
0: Het zijn zo van die intro's waar je niet aan mag zitten. Dus dan moet ik ook maar even zorgen dat ik hem zonder dat ik over de intro praat aankondig. Komt hij aan.

Thomas Gray, Back in Music en Rumors. Maakt het alweer 2 uur. Zometeen hoor je Adele, Offenbach komt eraan en ook Kensington is onderweg.

Goeienacht. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben.